lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar

0: 60, maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui, wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek op

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer van

Dit is Eén Land 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Walk me out in the morning dew.
1: De hele nacht, non-stop muziek.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

15:50 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 vliegen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Oh, doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood.

15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. In dat lekkere bed.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
4: From the joy that his love can bring, turn your radio on, turn your radio on.
3: All right, vandaag een bijzondere aflevering van Country Vibes. 25 augustus jongsleden overleed, zoals jullie ongetwijfeld al hebben meegekregen, een grote countryster, Dolly Parton. Vandaag daarom een eerbetoon aan haar. A tribute to Dolly Parton. We gaan luisteren naar songs die ze zelf zong, of met anderen. Songs die aan die anderen coverde en songs die zij voor anderen schreef. Regular country en country gospel. Dolly werd op 19 januari 1946 geboren in Locust Ridge in de bergen van Oost Tennessee, vlak bij de Great Smoky Mountains. Het gezin had weinig geld en leefde onder zeer eenvoudige omstandigheden. Haar moeder zong oude volksliederen en ballads in de kerk en daar kwam Dolly al jong in aanraking met country gospel muziek. Haar grote doorbraak kwam in 1967. Toen Dolly werd gevraagd voor de Porter Wagoner Show. Ze werkte jarenlang met Porter Wagoner samen, maar ging uiteindelijk solo. Als afscheid schreef ze voor Porter de song I'll Always Love You. Dolly was een zeer getalenteerde zangeres en songwriter die vrijwel door iedereen geliefd werd. En achter de pruiken, de glitters en de zelfspot zag je uiteindelijk nog steeds opvallend veel van dat meisje uit Tennessee. Familie, geloof, countrymuziek en de overtuiging dat je met wat je gekregen hebt iets goeds voor andere mensen behoort te doen. We gaan naar haar luisteren. En hier komt een van haar hits, Jolene.

geloof was niet alleen maar een interessante achtergrond van een country zangeres voor Dolly. Ze heeft dan ook allerlei gospelnummers gezongen en geschreven. Hier volgt er een samen met Zach Williams. De song vertelt dat in alle ellende, in alle pijn, there was Jesus. Daar was Jezus er voor mij. Zelfs als ik het niet wist of zag, als een zegen tussen de brokken. There was Jesus.

De volgende song van Dolly Waters. Het begint met: mama had nooit behoefte aan de fijnere dingen van het leven. En als dat wel zo was, ze had het er nooit met papa over. If she did, she never did say so to daddy. Het vertelt over een moeder die geen liefde en aandacht kreeg. Nooit eens een bloemetje. En die uiteindelijk zelfs bedrogen werd. Maar alleen maar behoefte leek te hebben om voor haar gezin te zorgen. Want ze klaagde nooit. Maar op een morgen, toen de kinderen groter waren, nam ze de benen. Om liefde te zoeken waar ze wel degelijk zo'n behoefte aan had. Ja, gelukkig zijn vrouwen tegenwoordig mondiger. To Daddy, Emmylou Harris.

Picture this. Dolly zit in haar kamer te janken en medelijden te hebben met zichzelf. En twee etages lager hoort ze de geluiden van een feest. Dat valt niet mee. En dan besluit ze niet bij de pakken neer te blijven zitten. Ze trekt zichzelf aan haar haar op en gaat gewoon naar beneden. En weet je, het lukt. Wegverdriet. Two doors down, Dolly.

Coat of Many Colors is een van Dolly's bekendste songs en het is sterk autobiografisch. Ze hadden het arm vroeger thuis en Dolly's moeder maakte voor haar als kind een jas van allerlei lapjes stof. Net als de Bijbelse figuur Jozef had een jas van allerlei mooie kleurtjes. En Dolly was er trots op. Maar op school werd ze uitgelachen. En van die pijnlijke herinnering maakte ze later een van haar bekendste liedjes. Coat of Many Colors. MUZIEK

In de volgende song laat Dolly wat meer van haar persoonlijke geloofsleven zien. Meestal was ze daar terughoudender in. Ze beschrijft hoe ze Gods aanwezigheid ervaart als ze zingt of als hij haar een melodie geeft. En ze beschrijft zelfs haar uitzicht op het toekomstige huis waarvan wij nu hopen dat ze er daadwerkelijk is aangekomen. When I sing for him.

Het volgende lied dat Dolly schreef is Kentucky Gambler. Een gokker uit Kentucky. Hij heeft geen zin in een vrouw met 4 kinderen en een baan in een mijnschacht of in een piepklein boerderijtje. Hij gaat naar Reno om te gokken in het casino. En eerst wint hij veel, maar uiteindelijk verliest hij alles weer. En als hij dan verstandig wordt en teruggaat naar Kentucky, komt hij erachter dat hij zelfs zijn gezin heeft verloren. Kentucky Gambler door Merle Haggard.

0: walked in.
1: Kentucky gambler, looks like you ain't been very lucky.
0: And it seems to me a gambler loses much more than he wins. Much more than he wins.
2: Ja, wat nu volgt is een echte ode aan echte liefde. We hebben elkaar gevonden. Zolang we elkaar vasthouden, kunnen we samen door in het leven. Wat er ook gebeurt. We zijn met elkaar verbonden, zoals eilanden in de rivier. Vast aan elkaar verankerd. Dolly met Kenny Rogers en Islands in the Stream.

farther along, we'll know all about it. Dat zegt de volgende country gospel song uit de 18e eeuw, die Dolly samen met Linda Ronstadt zingt. Ofwel later, ooit, zullen we dingen begrijpen waarvan we nu niks snappen. Waarom we met verlies, verdriet, zorg, noem maar op, te maken krijgen. We moeten gewoon wat geduld hebben. Maar treur niet, zegt de song. Wees blij en leef in de zonneschijn. Laat je niet ontmoedigen. Farther along.

We gaan nu luisteren naar Johnny Cash, die ook een song van Dolly zingt. Al is niet iedereen het erover eens dat het ook echt een song van haar was. Maar het is een lekker nummer, dus ik speel hem toch maar af. En Johnny bezingt dat hij een zwerver is. Geen eigen plek, hij heeft niemand, geen banden die hem ergens binden en ook geen reden om ergens te blijven. Hij is een eenzame zwerver. I'm a drifter, Johnny Cash.

Nou, daar worden we niet echt vrolijk van natuurlijk. Maar ja, he's a drifter. En hij zingt ook van, ja, ik weet nog niet waar ik uitkom. Nou, dat zwerven soms het wegdrijven betekent van iets wat goed voor je is, dat bezingen Dolly en Porter Wagoner in de volgende country gospel song. Ze zingen, kom naar Jezus vandaag, want je drijft veel te ver van de veilige kust weg. Kom terug, voor het te laat is. Drifting far from the shore.

Dolly zong niet alleen en schreef niet alleen songs. In 1980 speelde Dolly samen met Jane Fonda en Lily Tomlin in de film 9 to 5. En ze schreef en zong zelf de titelsong. En het werd een hit. Het is eigenlijk een klaagzang van werkende mensen, van wie hun bazen alleen maar profiteren zonder hen waardering te geven. Een harde maatschappij. Hier komt hij. 9 to 5.

Als contrast zou je kunnen zeggen, bezinkt Dolly, als contrast van die harde, geldgedreven maatschappij, haar jeugd in haar ouderlijke woning in de bergen van Tennessee. Weet je, sloom achterover hangen op de veranda. Kamperfoelie klimt tegen het hek, heerlijk. Krekels chirpen. Het leven is zo vredig als de zucht van een baby. Je zou er zo heen willen. My Tennessee Mountain Home van Dolly Parton. Sitting on

Ja, het volgende lied is meteen ook al ons laatste lied. En ik denk dat het voor de eerste keer is, maar het is een AI-nummer in de stijl van Dolly Parton. Het heet Safe in Jesus' Arms. Veilig in de armen van Jezus. Dat is waar ze volgens haar moeder heen zou gaan. En dat is waar ze verwachtte heen te gaan. En dat is waar wij haar ooit zullen kunnen ontmoeten. En met deze song sluiten we af. Thanks a lot, Dolly. See you one day.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Van harte welkom live vanuit de Peking Tuin in Baren bij het Cultureel Festival. Een prachtig festival op de zaterdag en op de zondag. En we maken een live uitzending die begint op dit moment. En we eindigen om 4:00 met het nieuws weer. Hè? En dan zijn we er weer uit. Samen met Annette ben ik met het eerste 2 uur in de weer. Mijn naam is Kees Veerling en naast me staat Annette Kraft.
1: Ja, Kees. Ik weet nog dat we vorig jaar stopten om 4:00. Dat we zeiden, we moeten nog een jaar wachten. Nou, even niet kijken en het is weer zover. Wij zijn er tot 4:00 met live radio. Het Cultureel Festival van vandaag duurt tot 5:00 en dan vanavond van 8:30 tot 11:30 is er een hele grote discoparty hier in de Pekingtuin. En raad eens wat, het is gratis toegang. Dus ik zou zeggen lekker allemaal komen. En ook morgen is er nog cultureel festival. Dan speelt het zich alleen maar af in de Pekingtuin. Begint om 12:00 tot 5:30. Dus wij blijven de komende uren lekker bij u.
0: Zeker weten, met interviews en met muziek.

0: De koperstaaf van het programma, het nummer van Culture Club. Het nummer It's a Miracle past eigenlijk uitstekend. Tegenover me bij de microfoon heb ik Jonathan staan. Stel je even verder voor, want we kennen je helemaal niet. Wie ben je precies?
1: Ja, ik ben Jonathan. Ze kennen me als Jonathan Dredd van J. Dredd Foundation. En we komen hier vandaag een beetje reggae te spelen bij jullie.
0: Jullie komen reggae spelen, jullie trappen af op het cultureel festival. De eerste band die aan de slag gaat, hier zo. Je zei het al, qua muziekstijl, waarom die muziekstijl?
1: Omdat ik van klein af hou van reggae music. Zo, ik begin mijn eigen liedjes te maken. Zo, wat jullie gaan vandaag van mij horen is alleen maar origineel liedje dat we gaan spelen voor mij.
0: Eigen muziek, ja. Ja.
1: En ik hoop dat die mensen met ons gaan grooven. En ook een liedje van Melissa ook. Ze gaat ook met ons zingen vandaag, natuurlijk.
0: Kijk, dat is mooi. Kun je eens vertellen, wat zijn jouw grote voorbeelden?
1: Ja, je begint altijd zeker met Bob Marley, weet je.
0: Ja, dat kan haast niet anders, ja, hè?
1: Daarna ga je naar de verdere Israel Vibration, Gladiators en noem maar op. Dat is een hele lange lijst.
0: Ja. Ja. Hele lange lijst van muzikanten waar je... Pik je ook iets van hun op? Dat je zegt, hé, ik hoor dat bij hun en dat gebruik ik ook zelf?
1: Ja, ongeveer. Een beetje van iets en iets. En ook van mijn eigen ding. De J. Dredd Foundation. Elke bandmember zet een eigen groove erin. Bassman zet eigen groove. Saxofonist, eigen groove. Drummer, eigen groove. Maar we komen elkaar in het midden, weet je.
0: Ja.
1: Zo, dan krijg je... Van zijn eigen sound. Eigen sound.
0: En je hebt een band. Al die bandmembers die zijn allemaal... je zegt het, ze geven allemaal een eigen swing eraan. Hoe ben je bij die mensen gekomen? Of komen ze bij jou?
1: Ja, door Mark. Onze leadgitarist. Mark, Master Mark. Ik kom tegen hem op social media, Facebook, weet je. Ik zeg, ik wil een reggaeband maken. En hij zegt, ja, we gaan het doen. Zo, hij begint de mensen hier en daar bij te brengen. En nu, we zijn hier voor hoe lang ongeveer?
2: Sinds 2025. Ja. Ik weet niet welke maand.
1: Precies, het begin van 2025 we begonnen. En we hebben al misschien 4, 5 kleine concert gedaan. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: En ja, hier zijn we vandaag bij het cultureel festival, ja.
0: Ja. Ja, het is een prachtige plek waar je staat. De muziektent is er uitermate geschikt voor om een geweldig stuk muziek te laten horen. Hoe lang gaan jullie spelen?
1: 45 minuten.
0: Kijk.
1: Ja. Ik weet niet als we alles kan proppen in 45, maar we doen onze best. Ja. Zeker, zeker.
0: En ik neem aan dat je eigenlijk van plan bent om veel meer te gaan optreden dan dat je tot nu toe gedaan hebt, of niet?
1: Ja, zeker. Dat is de bedoeling ook. Dat we meer kunnen spelen, weet je.
0: Ja.
1: We hebben 10 oktober hebben we ook een andere optreding. En daarna misschien eentje in december ook bij de Skiff. Dat komt ook, weet je, nog steeds niet 100%, maar ja, denk ik wel.
0: Ja, want ik begreep 12 december, daar zitten jullie in de Vorstin in Hilversum, hè?
1: Dat ook.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En dan is het niet alleen maar een optreden van jullie, maar dan mag iedereen met zijn instrument komen om lekker mee te doen, hè?
1: Ja, de laatste keer was hetzelfde. We komen met onze band, we spelen onze liedjes. En daarna komen andere mensen op stage met hun, hoe je wil spelen mag spelen, ja, ja.
0: Vaak is dat natuurlijk heel verrassend, hè, wat er dan uit gaat komen eigenlijk, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Precies dat.
0: Is dat lastig, dat improviseren?
1: Gewoon leuk, weet je. Ja. Dat is het ook. Als je kan, je kan. Als je niet kan, dan is het moeilijk.
0: Ja. Nou ja, je moet je instrumenten goed beheersen. En als dat zo is, dan kun je natuurlijk... dan kom je wat losser natuurlijk, of niet?
1: Ja, is dat klopt, dat klopt.
0: Ja. We hebben het er nog helemaal niet over gehad. Wat speel je zelf?
1: Ik speel gitaar. Ik doe mijn best om mijn gitaar te spelen. Ja, ik speel gitaar. En ik zing. Ja, ik ben...

0: De leadzanger van de band, ja, natuurlijk. Ja. Maar instrument dat ik speel is ook gitaar. Gewoon rhythm.
1: Ja. Nou, we zijn uiterst benieuwd wat we zo meteen gaan meemaken hier op het podium in de Peking Tuin bij het Cultureel Festival. Heel veel succes en dankjewel dat je hier wilde zijn bij 1x1.
0: Ja, dankjewel aan jullie ook dat jullie hier zijn, hè?
1: Oké.
0: Top, man.

0: Ook dit is weer zo'n heerlijk nummer van Huey Lewis and the News. Een nummer The Power of Love. En dat laten we hier aan klinken in de Packing Town. Een werkelijk fantastische plek eigenlijk hier in Baren, waar we altijd dit soort prachtige activiteiten kunnen ontplooien. Dat is wel weer het mooie, vind ik van zo'n centrale plek.
1: De power van het cultureel festival, hè?
0: Ja.
1: Ja. Het is natuurlijk niet alleen in de Pekingtuin vandaag. Het is ook in de Laanstraat, ook op de Brink.
0: Ja.
1: In de Laanstraat staan voornamelijk de verenigingen, de clubs. Een historische kring staat daar bijvoorbeeld. De Barskrant staat daar. Al die mensen komen ook bij ons aan tafel om wat te vertellen. En die leggen uit wat ze doen. En of ze nog vrijwilligers nodig hebben. En vaak is dat dus inderdaad het geval.
0: Ja, want het cultureel festival is gewoon eigenlijk het begin van het nieuwe seizoen. Het nieuwe theaterseizoen. Het nieuwe seizoen van de verenigingen. Van alle clubs eigenlijk. Die beginnen weer. De vakantie is achter de rug. De scholen zijn weer begonnen. En dan is dit het mooie moment. Maar ook het moment waarop al die verenigingen eigenlijk ook wel op zoek zijn naar vrijwilligers.
1: Ja.
0: Want ja, heel Baren, we zeggen het vaak, draait het grootste gedeelte, tenminste het culturele leven in Baren, draait op die vrijwilligers.
1: Dat als die er niet zouden zijn, dan was er niks meer. Dan gebeurde er ook helemaal niks meer.
0: Dan was er heel weinig in Baren.
1: Ja. Maar dat u niet alleen denkt van, ja, die mensen staan er allemaal met kraampjes om te vertellen. Nee, want er is ook bijvoorbeeld bij het podium bij Gert Wim Hogeveen, op de Brink, staan ook allemaal wat kleinere muziekgroepen.
0: Ja.
1: Overal is een stuk aan muziek ook. Dus dat het niet alleen maar gesproken woord is. En ook nog één ding. Hier in de Pekingtuin, jij hebt het ook al gezien, hè? Wij hebben in Baren een duikvereniging. Duikteam Baren. Die komen straks hier ook aan tafel. Maar die hebben hier, dat mocht van de gemeente, een grote duiktank staan. En dat is gevuld met water. Dat was tot gisteren nog niet zeker of dat wel kon. Maar het is zo. En daar zitten ramen in. Dus u kunt kijken straks wat die duikers daar onder water doen. Hoe dat beweegt en wat die doen. Heel interessant.
0: Ja. Eerder zou ze zwembad de Trits meegenomen hebben, maar dat lukte dit keer niet.
1: Nee, dit was een beetje veel.
0: Dus vandaar dat het op deze manier gedaan is. Maar het is wel spectaculair om te zien. En de moeite waard dus ook om naar die Pekingtuin te komen. Om 12 uur dan barst alles los. We zeiden het al, de band die gaat dan hier starten. En ja, je kunt hier gezellig ook wat eten, drinken. Alle mogelijkheden zijn er om er een gezellige middag van te maken. Ik zie hier voor mijn neus dat Vita 2000 heel druk is om op te bouwen. Ook voor de kinderen kan hier werkelijk, kun je van alles doen gewoon.
1: Kijk,
0: hier, hè?
1: kijk wat er gebeurt. Het zonnetje komt weer.
0: Ja, zeker weten.
1: Onze Klaas Bijker heeft toch gelijk gehad. Ik hoop dat het droog blijft, inderdaad.
0: Mooier kan het niet.

0: En ook dit blijft zo'n heerlijk nummer. Goed uitgezocht deze muziek voor het cultureel festival hier zo. Tina Turner, het nummer Private Dancer. Als je dat live ook ziet van haar, dat is echt fantastisch. Cultureel festival. We zijn nog in de opbouwfase hier zo. Want 12 uur dan barst het eigenlijk pas los hier zo. Maar ja, de sfeer is goed, zou ik bijna zeggen. Mensen komen gezellig langs al lopen. En we hebben al de nodige praatjes achter de rug hier zo. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ja, mensen komen hier overal langs lopen. Ja, nu lijkt het nog vrij stil. Maar dat gaat straks echt zo veranderen. Het is mooi weer, dus dat brengt de mensen ook naar buiten. En mocht u er niet heen gaan en heeft u de radio aanstaan, dan kunt u meegenieten op die manier. Dat heb ik een paar jaar geleden moeten doen, toen er iets gebeurd was. Toen kon ik hier niet zijn.
0: Oh, ja.
1: Toen heb ik al die 5 uur geluisterd. En dat was echt leuk. Je hoort namelijk van alles eromheen. Hè? Je hoort ook dat er een band speelt, maar dat is juist wel het leuke.
0: Het geeft aan dat we live zijn.
1: Er gebeurt van alles.
0: Er gebeurt hier van alles. Zo is het. Ik hoop niet dat het vandaag gaat gebeuren, maar het zou natuurlijk best kunnen. Murder on the Dance Floor.

0: Ja, murder on the dance floor. Het is niet gebeurd, gelukkig. Intussen is Tom van der Poel aangeschoven. Hij heeft zijn nieuwe brochure voor het nieuwe seizoen opengeslagen op de inhoud. Ik hoop niet dat hij hem helemaal gaat voorlezen. Maar hij gaat met Kees praten.
1: Tom, hartelijk welkom bij Eemland 1.
2: Goedemorgen.
1: Eigenlijk, we kunnen er niet omheen om jou even in de uitzending te hebben als we op het cultureel festival staan. En ook dit keer ben je er weer. Hartstikke fijn. Een nieuw seizoen gaat starten, we zeiden het al. Het culturele seizoen van Barend start ook eigenlijk weer met dat cultureel festival. Je hebt hier een prachtige brochure met heel veel voorstellingen die er gaan plaatsvinden in de speeldoos. Highlights.
2: Ja, ieder jaar moet ik me voorbereiden op deze vraag. En dank overigens voor de uitnodiging. Ja, we hebben meer dan 100 voorstellingen weer geprogrammeerd staan. En het mooie nieuws is dat al bijna meer dan de helft van het aantal beschikbare kaarten verkocht is. En het seizoen moet nog beginnen. Dus we zijn heel goed op weg. En we hebben weer een heel gevarieerd programma. Van muziek tot cabaret, tot kleinkunst, tot musical, tot dans. Dus het is echt ongelooflijk veel te kiezen.
1: Ja. Waar ga jij beslist zelf naartoe?
2: Nou, alles. Dat weet je. Ik zit bijna bij alle voorstellingen. Nee, er zijn altijd wel van die voorstellingen waar je gewoon naar uitkijkt. En één daarvan is de musical Piaf die bij ons in première gaat. Of niet de première, in reprise gaat, moet ik het wel goed zeggen. En die heb ik inmiddels al een paar keer gezien. Ook buiten de speeldoos. En dat vind ik echt een waanzinnig mooie voorstelling. Dus ik hoop dat... Er zijn nog maar een beperkt aantal kaarten voor te koop. Dus ik hoop zeker dat die vol komt, want het is echt waard. Maar we hebben ook cabaret. Sarah Kroos komt terug. Jan Dino komt naar Baren. Dat is ook heel lang niet gebeurd. Luc Ransijn, Dolf Jansen, Roen Vonk. Ja, heel veel zijn er al uitverkocht. Maar het is ontzettend veel te kiezen qua cabaret. Muziek. Ja, dat is echt wat heel erg succesvol is in de theaters op dit moment. Ja, heel veel coverbands.
1: Ja, juist die coverbands. Hè? Die, die doen het ongelooflijk goed eigenlijk. Hè?
2: Ja, en het blijft maar doorgaan. Ja. Dus,
1: en de kwaliteit is ook echt heel hoog van die bands.
2: Dat is echt waanzinnig. Dat vind ik zelf ook. Je kan een coverband hebben en je hebt een band die iets nadoet. En daar zit wel een verschil in. En dat moet wel goed zijn, want anders dan werkt het ook niet.
1: Ja.
2: Dus ja, dat hebben we ook. Dus muziek. Ik zit even te kijken. Dan hebben we ook nog musical Next to Normal. Met onder andere Willemijn Verkijken en Edwin Jonkers. Was ook bij de opening vorige week. Was dat in Eindhoven. De culturele opening van het seizoen. Was te zien heel mooi. Buddy verder gaat komen met een bewerking van het hele bekende boek. Een heel veel gelezen boek. Al het blauw van de hemel. Ik kan inderdaad 5 uur vullen als jullie willen. Ja. Geen probleem.
1: Nou, mooi, ik kan het eigenlijk niet. En dat hebben we maar zo allemaal in Baren.
2: Ja.
1: We ontkomen er niet aan om ook over de toekomst van het theater te hebben. Want we hebben een nieuwe gemeenteraad. We hebben een nieuw college van burgemeester en wethouders. Er zijn afspraken gemaakt in het nieuwe collegeakkoord. En dat zou eindelijk eens een stap vooruit moeten zijn voor de speeldoos. Hè?
2: Zeker.
1: Kun je vertellen, wat gaat er gebeuren?
2: Nou, ik heb laatst ook in een interview gezegd in de krant dat ik nu eigenlijk wel positief ben. Dat het lijkt de goede kant op te gaan. Er kan nog heel veel gebeuren onderweg. Dat hebben we in het verleden natuurlijk al eerder meegemaakt. Ja. Maar ik ben wat dat betreft wel positief gestemd dat dit college wil gewoon dat de speeldoos verbouwd gaat worden. En dan zonder de bibliotheek, dat is ook besloten. Ja. Daar staat al enig tijd 14 miljoen voor in. En we worden nu gestoord door een car die langskomt. Ik ga iets harder praten. Er staat 14 miljoen ook in de begroting. En er moet voor het eind van het jaar dan door de raad, want zo werkt dat. Hè? Ja. De raad is gewoon het hoogste orgaan. Daar definitief klap op gegeven worden. Maar ja, het college heeft een meerderheid. Dus ik ga ervan uit dat ook wel goed gaat komen. En dan gaat het hele proces weer van op zoek gaan naar een architect. En noem het allemaal op.
1: Alles gaat opnieuw starten. Wanneer verwacht jij dat de speeldoos dat ze daadwerkelijk zou kunnen beginnen? Ja, heeft natuurlijk ook alles met het seizoen te maken.
2: Ja, zeker. Dus dat is belangrijk. Zoals wij de planning in ons hoofd hebben, maar dan moet de politiek ook meewerken en moet alles meezitten. Mm-hmm. Dan gaan we dicht op 1 januari 2029. Ja, mind you, 1 januari 2029. Ja, ja. Want dat heeft ook alles te maken met en het seizoen, maar zeker ook met de aanbestedingen die gewoon wettelijk zijn. Er staan termijnen voor. En dan hebben we 1,5 tot 2 jaar bouwtijd. Dus de verwachting is dan, nogmaals, alles moet gewoon lopen zoals het zou moeten lopen, dat we september of oktober 2030 open gaan.
1: Oké.
2: Dus dat, doe nog even.
1: Als je nou kijkt op dit moment, wat is het meest noodzakelijke wat er in de speeldoos moet gebeuren?
2: Ja, er is heel veel. Het mooie is, we hebben deze weken iets meer tijd, omdat we nog niet echt begonnen zijn met de programmering. Dus heel veel personeel, met name het horecapersoneel, is nu het ding aan het opknappen. En dat doen we dan zelf. En, ja. We waren bezig in het atelier, wat we om gaan bouwen tot een nu voorlopig nog wat multifunctionele zaal, waar je echt ook goede vergaderingen kan houden.
1: Ja.
2: Nou, de muren, echt het vocht zat achter de muren. En ja, ook daar kan ik 5 uur vullen wat er moet gebeuren.
1: Ja,
2: er
1: ja.
2: moet echt heel snel technisch heel veel veranderen.
1: Ja.
2: Dit, nou ja, dat heb ik al heel vaak gezegd, dit kan niet meer.
0: Nee, mag ik één complimentje ja? geven? Met name aan jou, Tom.
2: Mogen altijd en we accepteren ze.
0: Ja, je accepteert. Ik wil zeggen, dit speelt al jaren. En dat wij allemaal bewondering hebben voor het feit dat jij toch altijd weer je medewerkers weet te motiveren om positief te blijven. Dat wil ik even kwijt.
2: Nou, de complimenten accepteer ik. Dat proberen we ook. Ja. Want uiteindelijk heeft ons publiek en onze gasten er niets aan als wij chagrijnig rondlopen. En natuurlijk knalt het wel eens als het publiek er niet is. En dan ben ik ook wel eens chagrijnig en boos. En
0: je bent
2: en
0: ook maar mensen.
2: Ja, ik denk dat dat ook heel normaal is. Maar uiteindelijk, we moeten door uiteindelijk. Ja, dit is één alternatief, dan sluiten we de deur en dan is het klaar. Nou, ja. dat heb ik gezegd altijd, dat gaat mij niet overkomen.
1: En dat kan ook zeker niet in het mooiste kleine theater van Nederland.
2: Exact,
1: hè?
2: Dus, exact. Ja, zeker. Ja.
1: Nou, heel goed seizoen gewenst.
2: Dankjewel.
1: Met heel veel mooie voorstellingen. Aan het eind van het seizoen zit jouw hoofd helemaal vol, want dan heb je alles gezien.
2: Ja, heb ik alles weer gezien. En dan kan ik weer een stuk of 100 bijschrijven op het lijstje die ik gezien heb. Dus heel mooi.
1: Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid hier zo. En we spreken je heel gauw weer.
2: Hele fijne
1: uitzending.
2: Tom van
1: Poel, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Je zult het toch maar hebben dat je ergens staat en dat je tot de conclusie komt dat je stiekem hebt gedanst. Nou ja, dat kan een toontje lager. Op de achtergrond horen we al de band die voorbereiding aan het treffen is om 12 uur te gaan starten. Oftewel de aftrap te doen hier van het Cultureel Festival. We staan hier op het Cultureel Festival als Eemland 1. We maken een radio-uitzending. We zijn om 11 uur begonnen en we gaan door tot 4 uur vanmiddag. Hè?
1: En we krijgen zo dadelijk, over een paar minuutjes, krijgen wij de voorzitter van Duikteam Banen. En dan gaan we eens even vragen hoe dat zit met die duiktank.
0: Ja, nou mooier kan het niet. Dan hebben we tenminste helemaal op de hoogte. Moeite waard om hier dus te komen kijken. Tot 5 uur vanmiddag kun je terecht op het Cultureel Festival. En vanavond gaat het uiteraard ook nog weer door. En dan denk je, dan is het afgelopen. Nee, op zondag is er ook van alles te doen. In de Baarnse Krant heb je kunnen lezen wat er allemaal te doen is. Op welke plek. Dus pak hem er even bij. En je weet waar je terecht kunt in Baarn.

0: Muziek van de Culture Club, Karma Chameleon. Dat is trouwens een van de twee grote hits die ze gehad hebben in de tijd. En ja, gewoon lekkere muziek om hier te draaien op het Cultureel Festival. Annette, aan jou het woord.
1: Ja, we hadden het er al even over. We hebben het er al twee keer over gehad, hoe bijzonder dat is. We hebben aan tafel John Scheffers en hij is voorzitter van Duikteam Baarne. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, heel bijzonder, maar ik ga toch eerst even vragen. Want veel mensen weten misschien niet eens dat we hier in Baarne een duikteam hebben.
2: Nee, dat we...
1: Wie zijn jullie en wat doen jullie allemaal precies?
2: Ja, die vraag horen we al vaker. Hebben we het duikteam? Nou, dat hebben we eigenlijk al bijna 41 jaar. En ja, dan vragen we ons toch af, hoe komt nou die onbekendheid?
1: Ja, dat weet ik ook
2: nou
1: niet.
2: Ja, een paar jaar geleden heb ik bedacht om actief met het Cultureel Festival mee te gaan doen. En dat heeft toch wel vrucht afgeworpen. Er zijn toch best wel nieuwe mensen bijgekomen. En dat is wel leuk. We zitten nu op ongeveer 70 leden.
1: Oh, dat is veel.
2: Ja, best wel veel. En dus dan ga je de vraag, hoe ver gaan we nog door? Het moet ook wel gezellig blijven. Het moet ook niet een nummer worden. We zijn eigenlijk gewoon één grote familie. En dat is ook leuk.
1: Ja, want trainen jullie? Waar trainen jullie?
2: Nou ja,
1: ja,
2: we hebben elke woensdagavond sowieso een uurtje in de trits. Daar doen we onze opleidingen. Daar doen we ook sport en spel. Het moet leuk blijven. En dan zijn er ook mensen die gaan buiten water duiken. In Vinkeveen, in de Belders, in Tiel. De Spiegelplas, Nederhorst en Berg. Dat soort dingen.
1: Ja, ja. Maar dat kan pas als je een aantal lessen gehad hebt. Ja, of als je open water, weet ik het wat.
2: Je gaat eerst
1: weet niet hoe het heet. Paddy.
2: Paddy open water. Dat is eigenlijk de eerste opleiding die je doet. En die bestaat uit 5 binnenwater duiken in het zwembad. En daarna ga je 4 buitenwater duiken doen. En dan mag je in principe al overal duiken.
1: Ja.
2: En dan mag je maar tot 12 meter diep.
1: Maar dat buitenwater in Nederland, ja, dat is misschien een idee van mij hoor. Het lijkt me dat dat water zo troebel is hier in Nederland.
2: Nou,
1: maar dat is mijn...
2: Maar dat zeggen heel veel mensen. En daarom is het duiken in Nederland ook zo leuk. Want als je kan duiken in Nederland, dan kun je overal duiken. In de wintermaanden is het water in Nederland koud, maar ook helder. In de zomermaand, als het water warm wordt, dan gaan de algen bloeien en groeien. Dan wordt het wel eens wat, ja, dan zeggen wij groentesoep.
1: Jullie gaan ook de groentesoep in, begrijp ik?
2: Ja. Nou ja, kijk, je weet niet alles van tevoren. Dus als je daar met je uitrusting staat, dan ga je het water in. En dan, ja, soms heb je 40 centimeter zicht en soms heb je 2 meter zicht. Op een bepaalde diepte kan het weer 4, 5 meter zicht zijn.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Maar duiken jullie altijd met een groep? Of zijn er ook mensen die dan gewoon, als ze dat kunnen, eenmaal gewoon los gaan duiken?
2: Nou ja, die zijn er. Kijk, we hebben een app, de buitenwater-app. En dan gaan de mensen, die gaan er morgen mee duiken. Nou, dan soms staan er 2 aan de kant, soms staan er 4 aan de kant. En soms dan ben je met z'n 8 of met z'n 10.
1: Ja.
2: En dat doen we ook. Kijk, we hebben ook elk jaar wel een paar speciale duiken. Het Hemelvaartweekend. Dat is eigenlijk ook het weekend dat de openwatercursisten gaan afduiken. Dat doen we in Zeeland. En dan gaan er gewoon 80 mensen mee. Het is gewoon hartstikke leuk.
1: Dat is leuk. Hebben jullie ook zoiets als een nieuwjaarsduik waar je normaal de zee in gaat met zo'n mutsje op?
2: Dat
1: jullie ook een nieuwjaarsduik hebben, maar dan
2: dat doen we ook.
1: Gaan.
2: We hebben ook een nieuwjaarsduik. Ja, ja, ja. Dat klopt, maar die hebben het afgelopen jaar was het best wel koud. Die heb ik toen afgezegd. Ik zei, dat konden we niet maken. Dat kwamen we vervangen naar een paasduik. Een paar maanden later. En toen heb ik ook eieren verstopt onder water.
1: Oh, serieus?
2: Ja, je moet wat, hè? Ja. Nee, maar dat is ook... Ik denk dat dat ook een duik wordt die we er ook in gaan houden.
1: Ja, ik vind het leuker dan een nieuwjaarsduik, hoor, moet ik zeggen. Ja, je kan geen oliebol aan de water stoppen.
2: Nee, precies. Nee, maar het werd ook heel goed ontvangen en die gaan we gewoon inhouden.
1: Ja, nou even over vandaag. Want wat jullie hier staan te doen is wel heel bijzonder. Leg uit, jullie hebben een duiktank. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, dat kwam vorig jaar al te sprake van, we moeten ook laten zien, wat doe je nou onder water als duiker? Dus we hebben een duiktank gehuurd. Er zit meen 18.000 liter water nu in. Gaan zo meteen leden van de vereniging, die gaan erin. En die gaan mensen kunnen door het raampje kijken wat we kunnen doen. De bril afzetten, automaat afdoen en opzoeken.
1: Je hebt ook dat je met je vingers of zo, dat je tekenen geven of ik weet het niet precies.
2: Praten onder water gaat vrij lastig, hè? Dus je moet inderdaad...
1: Zou niks voor mij zijn.
2: Dus inderdaad, met tekens geven wij aan, we gaan omhoog, we stoppen, we hebben het koud, het gaat goed. Maar ja, mensen kunnen straks zien wat wij onder water doen.
1: Ja, maar was het nou, misschien heb ik het verkeerd begrepen. Het was wel zeker dat jullie hem van de gemeente mochten neerzetten. Maar was het nou tot gisteren onzeker of hij ook gevuld mocht worden? Nou ja, of heb ik dat verkeerd verstaan?
2: Het probleem is nog steeds het watertekort in Nederland natuurlijk. Ja. Dus waar halen we het water vandaan?
1: Maar
2: dus
1: het gelukkig heeft het gisteren gehoost.
2: Ja, maar dat is niet het beetje wat we nodig hebben.
1: Nee, maar goed, het mocht gelukt. Wel. Mocht wel.
2: Ja, hij is nu helemaal vol. Ja, we gaan het zien. Het is niet het meest heldere water, maar we kunnen door de ramen kijken.
1: Nee, maar als jullie in de groentesoep kunnen, dan kan je ook hier, hoor.
2: Ja, maar het is ook leuk als er mensen hier die hier komen, dat ook zien,
1: ja,
2: dat wij
1: precies.
2: Wat we doen.
1: Ga jij zelf ook?
2: Nee, helaas mag ik er even niet uit. Sorry.
1: Oh nee, ja, ik zie het. Maar er zijn anderen die dat gaan wel gaan doen.
2: Er zijn genoeg gegaderd. Voor mij hebben we 7 of 8 mensen die gaan duiken. Dus dat komt heel goed.
1: Nou, ik vind het heel bijzonder. Als er nou mensen zijn hier, die hier straks staan en zeggen van we hebben interesse. Kunnen jullie gegoogeld worden? Hoe kunnen ze dat laten weten?
2: Ze kunnen zich gelijk aanmelden. Er liggen formulieren op tafel. En we gaan aanstaande woensdag al de eerste proefduiken doen. 9 september. En dan doen we 16 september nog een keer.
1: Okay.
2: En daarna gaan we gelijk beginnen. Dat moet ook wel best wel snel. Want we gaan natuurlijk wel richting het najaar. Eind oktober is dan de beste plannen dat ze kunnen gaan afduiken. En dan is het dan best wel fris. Dat is ook het leuke van duiken. Dat met de ontberingen. Dat hoort er ook bij. We hebben natpak, we hebben droogpakduikers. Maar het beetje fris, ja, dat is ook lekker, toch? Ja. Dat hoort erbij.
1: Maar wat is de mooiste plek waar je ooit gedoken hebt?
2: Ja, dus, kijk,
1: dat zou wel rond Curaçao?
2: Nou ja, in Curaçao ben ik geweest. Malediven zijn we geweest met de hele vereniging. We zijn in Indonesië geweest. Afgelopen jaar zijn we in Thailand geweest. Maar als ik hier in Nederland duik in Vinkeveen en ik zie.
1: Vind je het ook leuk?
2: En ik kom een snoek tegen van een meter, vind ik het ook heel leuk.
1: Oh, dat zou ik niet zo prettig vinden.
2: Ja, maar probeer het gewoon een keer.
1: Ja. Hé, hey, ik wens jullie heel veel plezier vanmiddag. En alle toeschouwers ook, want er valt heel wat te zien. Dankjewel. John Schrijvers, voorzitter van Duikteam Baarne.
2: Dankjewel.

0: En voor het weet zit zo'n eerste uur live vanuit de Baby Time
1: wel erop. Het gaat veel te vlug. Het gaat veel te vlug. Maar het is mooi weer. En het wordt alleen maar mooier. En het wordt straks drukker. Ja. De band gaat straks beginnen. En wij zijn na het nieuws weer terug, Kees.
0: Ja, we hebben een uurtje voorafgaand aan het starttijd van het cultureel festival. Want om 12 uur begint het echt. Hebben wij alvast een uur muziek gemaakt. En ook verschillende gasten hier aan de tafel gehad. Die het een en ander te vertellen hebben over allerlei activiteiten die er in Baren plaatsvinden. Nu, maar ook in de komende periode. En na het nieuws, dan zijn we er weer. Want we blijven bij je tot 4 uur vanmiddag.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: daar zijn we weer. Zijn we er? Ja, we zijn
1: terug,
0: er weer.
1: Terug van weg geweest.
0: Het volgende uur.
1: Ja. Het tweede uur in de Pekingtuin bij het Cultureel Festival. En er staat het een en ander op het programma. We hebben de nodige mensen die hier bij de microfoon komen. Onder andere van Crescendo Vita 2000 en van de Twits in dit uur. We zijn er tot 4 uur vanmiddag. En het Cultureel Festival duurt deze middag tot 5 uur.
0: Maar dan is het nog niet afgelopen. Nee. Want vanavond van 8:30 tot 12:30... voor de mensen die nu net inschakelen. Als je houdt van een gezellig discofeestje buiten de deur. Nou, dan moet u zeker om 7:30 komen. Het is gratis. En de party duurt tot 11:30. En ook dan is het nog niet afgelopen. Want...
1: Op zondag, hè?
0: Zondag.
1: Zondag is er ook van alles te doen. En dan is het vooral in de... hier in de Pekingtuin, maar ook dacht ik op de Brink, of niet?
0: Ik dacht dat het voornamelijk in de Pekingtuin
1: alleen
0: was.
1: In de Pekingtuin.
0: Kunstmarkt onder andere, maar ook weer muziek.
1: Ja, kortom, een prachtig weekend. En als het weer mee blijft zitten zoals het nu mee zit, dan hebben we gewoon alles mee wat we mee willen hebben. Kortom, Heemland 1 op locatie bij het Cultureel Festival.

0: Om dit nieuwe uur hier in de Packing Time. Het nummer van Golden Earring, het nummer Back Home. Inmiddels aangeschoven hier aan de presentatietafel Johan Lasseur. Crescendo, als we het over Johan Lasseur hebben, hebben we het over Crescendo. Een nieuw seizoen gaat ook voor jullie beginnen. Wat zijn nieuwe activiteiten die jullie gaan ontplooien in dit seizoen?
1: Ha, dat is heel veel. Hele uitdaging te gaan. We zijn heel goed begonnen sowieso, al 2 weken geleden. Midden in zo'n vakantie zo'n beetje. We hebben natuurlijk bij Harmoniekest een nieuwe dirigent. Ook bij Studiekest een nieuwe dirigenten.
0: Ja.
1: Dat gaat echt hartstikke goed. Zeer tevreden over de dirigenten. De leden vinden het helemaal fantastisch. En als je de basiskant leest van gisteren, dan staat er een grote banner in van Crescendo met de activiteiten voor dit najaar. Over 2 weken voor zich proeven. In oktober een Halloweenconcert. Studiekist zit nog in een muziekspecial in Hilversum. We hebben een kerstconcert, we hebben een nieuwjaarsconcert. Kortom, we zijn begonnen en we gaan volle bak vooruit met de muziek in Baren.
0: Kijk, en dan moet er ook geoefend worden, want die concerten die doe je niet zomaar. Dan
1: nee.
0: Moet de nodige voorbereiding gaat eraan vooraf. Jullie hebben volgens mij een vaste avond waarop jullie oefenen, of niet?
1: Ja, we hebben natuurlijk een aantal avonden. Hè. We hebben ons eigen clubgebouw. Dat is echt goud waard. Eigen clubgebouw. Ja, Harmoniekest is op dinsdagavond. Studiekest op donderdagavond. Slabbergroep vrijdagavond. We hebben meerdere onderdelen. Dus we hebben ook een aantal avonden in de week dat we het gebouw gebruiken voor een repetitie.
0: Ja, mooi. Kan het niet zo'n eigen gebouw? Je zei het al, dat is heel belangrijk. Zo'n nieuwe dirigent voor die orkesten, dat geeft ook weer een nieuwe dimensie volgens mij, of niet?
1: Ja, je hebt natuurlijk jarenlang een dirigent gehad. 22 jaar zelfs.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke goed. Als het goed gaat, goed hè. Maar als je dan een nieuwe dirigent hebt, weer met andere ideeën, andere manieren van dirigeren, andere voorkeuren, andere muziekkeuze. Ja, dat is ook wel lekker verfrissend hoor.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou, zo'n orkest, er vinden wel eens wat wijzigingen plaats. Natuurlijk mensen die zeggen van nou, ik vind het toch mooi geweest op een gegeven moment. Die zit ook weer op nieuwe aanbas te wachten, of niet?
1: Nou ja, absoluut. We hebben nog wel een aantal open plekken. We kunnen wel klarinetten gebruiken, dwarsfluiters enzovoort. Maar we doen niet zo heel veel aan actieve ledenwerving. Want als je zichtbaar bent en je doet leuke activiteiten en mond op mond, vaak in de krant, op de radio, en je laat je zien bij concerten buiten en binnen. Ja, dan raken mensen gewoon enthousiast.
0: Ja.
1: Dan komen ze er zelf bij wijze van.
0: Nou is Crescendo ook wel een vereniging die... Je ziet op verschillende plekken eigenlijk muziekverenigingen die ermee ophouden.
1: Ja.
0: Omdat de mensen worden te oud, geen verjonging erin zitten. Dat hebben jullie goed aangepakt eigenlijk al een paar jaar geleden. Hè?
1: Ja, we hebben gezegd, we zetten in op jeugd en op nieuwe aanwas om ouderen, boven de 30, die nog nooit hebben gespeeld, ook eens een keer te laten kennismaken met een muziekinstrument.
0: Hmm.
1: Dus de muzikanten die er zijn, die komen wel op de concerten en daar kan enthousiast. Maar de nieuwe aanwas, de jeugd vanaf 7 jaar en de ouderen die nooit hebben gespeeld, dat is echt een plek waar je kan beginnen om die mensen op te zoeken.
0: Ja. Als je dat doet, je haalt ze binnen, dan moet je ze ook meteen zorgen dat ze opleiding krijgen. En dat is denk ik het sterke punt wat er dan moet gaan plaatsvinden.
1: Nou, we zijn echt gezegend met ons gebouw met een aparte lesruimte. En we hebben in 2008 onze eigen muziekschool opgericht. Krijgen ook geld voor de gemeente. Maar een eigen muziekschool binnen je eigen vereniging, ook dat is goud waard. We hebben niet afhankelijk van een muziekschool in een andere plaats of het regelgeven met andere muziekscholen. We hebben de regie in eigen hand met onze eigen opleiding.
0: Ja.
1: En dat is echt goud waard.
0: Ja. Kortom, we hebben het over Crescendo en we hebben het over een vereniging die floreert.
1: Nou ja, je zegt het terecht. Hoop verenigingen om ons heen, die hebben het zwaar. Die stoppen ermee. Geen geld, geen aanwas, geen instrumenten. Een gemeente die niet wil meewerken. Kijk, in Baren zijn we ook heel blij met onze gemeente. Die is ook echt pro-muziek, pro-cultuur, pro-Crescendo. En die moet je ook hebben. Maar inderdaad, verenigingen om ons heen vallen om. En dat is heel, heel erg jammer.
0: Als mensen nou denken van, hey, Crescendo, dat is mijn vereniging. Daar wil ik eens meer van weten. Hoe komen ze bij jullie in contact?
1: Nou, tegenwoordig gaat iedereen een telefoontje op en je gaat googlen of via AI kun je zoeken. Als je tikt Baren Muziekvereniging, dan kom je bovenaan bij Crescendo uit. En dan kun je bellen, je kan mailen, je kan langskomen, je kan ons overal vinden.
0: Ja, geen probleem dus om bij jullie actief te worden.
1: Nee hoor, zeker niet.
0: Een tijd geleden hebben we in Baren een prachtig fenomeen gehad. Het orkest werd niet gedirigeerd door de vaste dirigent, maar we hadden gastdirigent.

0: Twente. Oftewel, we hadden Maestro in Baren. We hebben toen eigenlijk gezegd, aan het eind van die prachtige reeks, van hier moeten we mee doorgaan in Baren. Kun je het vertellen? Is er al een vervolg gepland?
1: Nou, het was natuurlijk een eerste keer voor ons. Het was een uitdaging. Het is echt ongelooflijk goed gegaan. Twee zalen vol, twee voorstellingen vol. Het is echt opgenomen, uitgezonden live te Baren. Het was echt een grandioze voorstelling. Dat kun je niet elk jaar doen. Dat is een te grote organisatie. Ja. Maar ja, de volgende keer zeg je, ja, ik heb begrepen uit betrouwbare bron dat de Speeldoos misschien wel in 2030 wordt heropend. Ja, wat is er mooier om de heropening te doen met een Maestro-concert? Ja.
0: Nou, dat zou natuurlijk een prachtig punt zijn om daar naartoe te werken.
1: Hè? Er staat er mijn potlood in de agenda vermeld.
0: Oh, kijk. Nou, we zijn uiterst benieuwd of dat ook inderdaad waarheid gaat worden. Voor nu wil ik je heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid hier. En heel veel succes weer in het komende seizoen van Crescendo.
1: Super, bedankt. Graag gedaan.

0: En van de grote hits van Dua Lipa, Be The One. We draaien hem hier zo bij Eemland 1 op het Cultureel Festival.
1: Ja, en dan lopen er allemaal jongetjes langs. Jongetjes, iets kleiner, iets groter. En die drukken ons een dingetje in de hand van... willen jullie daar even wat over vertellen? Natuurlijk willen dat. Ze waren meteen weg.
0: Ja, dat is
1: dus,
0: jammer.
1: We konden ze ook niet interviewen. Maar het waren jongens van de basketbalvereniging de Breakstars. Wel bekend in Baren. En als jij nou benieuwd bent of basketbal een beetje bij jou past... nou, kom het dan gewoon daar ervaren. Je mag 3 keer gratis meetrainen... voordat je beslist of je wel of niet lid wordt. En ze hebben al mini-basketbal voor kindjes vanaf 4 jaar. Jeugdteams vanaf 6 en 7 jaar. Teams voor oudere jeugd. Walking basketbal. Wat zou dat nou zijn? Nou, als je dat wil weten, gewoon een keertje erheen gaan. En ze hebben natuurlijk ook 18-plus spelers. Nou, wil je weten op welke uren er getraind wordt? Ik zou zeggen, ga eventjes naar breakstars.nl. En daar vind je alle informatie. Nou, wij hebben gedaan wat ze gevraagd hebben.

0: En louter hits die hier voorbij komen. Dit was een Kiss van Prince samen met The Revolution. En daarvoor hoorde je ook zo'n prachtig nummer van Joe Jackson. Is She Really Going Out With Me? Cultureel festival in Baren. We zijn er tot 4 uur vanmiddag. Het festival vanmiddag duurt tot 5 uur. En vanavond dan is er hier natuurlijk ook weer van alles te doen. Dan is de disco hier in de Pekingtuin. Kortom, het is een prachtig weekend. Het weer is goed. Wat willen we nog meer, hè?
1: Nou, we willen nog meer. Want wij staan hier omdat wij het leuk vinden. Omdat het ook nodig is natuurlijk om naar buiten te treden. Maar wij staan hier ook omdat wij dringend op zoek zijn naar nieuwe technici. Nieuwe presentatoren. Vertel eens wat, Kees, daarover.
0: Nou, we kunnen inderdaad mensen gebruiken die kunnen presenteren. Dus het zij ons actualiteitenprogramma wat we elke dag uitzenden. Of misschien wel een eigen programma of een van de andere programma's. Wisselend als presentator, maar ook technici. Kortom, mensen die kunnen schuiven. En dat is natuurlijk uiterst belangrijk. Kunnen de techniek doen van de radio-uitzending. En als dat zo is, die techniek, ja, dan ben je van harte welkom. We leiden je op hier bij Eemland 1. En dan kun je gewoon aan de slag. We hebben een gast erbij.
1: Ja, we hebben een gast erbij. Menno Bakker, voorzitter van Vita 2000.
2: Ja, dank u wel.
1: Ja, alsjeblieft. Je komt net aangerend, want jullie hadden een optreden, hè?
2: Ja, klopt.
1: Op een van de podia hierachter.
2: Ja. Nou, wij doen eigenlijk al sinds jaar en dag traditiegetrouw de opening van het cultureel festival met een show die wij dan voor de tent bij, zeg maar, het hoofdpodium van de organisatie doen. En dat zie je daar weer, een groot spektakel. Alle selectieleden van de week hard getraind. 3 avonden achter elkaar. Om een hele mooie show neer te zetten. Dus wederom één groot succes.
1: Ja, dat is mooi. Vita 2000 is echt een hele grote club, hè, volgens mij.
2: Nou, dat valt op zich nog best wel mee. Een kleine 180 leden. Maar we doen niet onder voor andere verenigingen in de regio. Natuurlijk in Amersfoort een hele grote Gym XL. Maar al sinds jaar en dag in Baren een bekende naam.
1: Amersfoort is 100 keer groter dan Baren. Dus dat is logisch.
2: Precies dat.
1: Ik las, want ik ging even googelen natuurlijk naar jullie site. Toen las ik dat er voor hele kleine kinderen al een Nijntje beweegdiploma is. Dat vond ik zo leuk om te lezen. Wat is dat precies? Wat moeten ze dan kunnen of doen?
2: Nou ja, ik zou ook sowieso zeggen, kom kijken in de Pekingtuin.
1: Ze staan hier tegenover ons.
2: Ja, ook dit jaar weer staan we met onze Nijntjegroep een Nijntjepleintje in de Pekingtuin. Ja, en dat is echt voor de allerkleinste gewoon puur bewegen. Hoepels, ballen, rennen, grote dikke matten, koprollen maken. En gewoon in aanraking komen met de beweegsport.
1: Ja, wat is dat? Wat we hier zien, de luisteraars zien het niet. Maar ik zie een heel mini trampolintje. Een soort loopplankje waar ze op moeten lopen. Inderdaad, matten, hoepeltjes. Dat is ook wat jullie in de gymzaal hebben liggen.
2: Ja, klopt. Wij zitten twee dagen of twee ochtenden in de week zitten wij in de driesprong. Daarbij de Guido de Bre. En daar leggen we eigenlijk zo'nzelfde parcours neer als wat je, als je hier in de Pekingtuin bent, kunt zien. Inderdaad, hoepels waar ze doorheen moeten springen.
1: Het is leuk om naar te kijken, hoor, vind ik. We hebben gratis uitzicht erop.
2: Ja, en het is, wat ik zeg, het is gewoon juist bestaan voor die allerkleinste om gewoon lekker in beweging te zijn. Ja. En we hebben twee groepen. We hebben Nijntje 1 en sinds dit jaar gaan we ook vast starten met Nijntje 2. We hebben een hele lange tijd een gat gehad tussen de Nijntje en de start van turnen. Daar zit 2 jaar tussen. Nou, en dat gat hebben we nu opgevuld.
1: Ja, want dat is vanaf 6-7, ja, geloof ik. Ja. En dit is al wat? Dit
2: 3-4. 3-4. Ja, 3-4 Nijntje 1. En dan zeg maar 5-6 Nijntje 2. En dat gat hebben we dus een hele lange tijd gehad. Nou, en dat hebben we dus nu opgevuld met dus een Nijntje 2 groep. En daar zijn we toch eigenlijk apen trots op. Want ja, ook voor die leeftijdscategorie is het gewoon heel belangrijk om tijdig te beginnen met sporten. En ja, dan is dit natuurlijk een fantastische uitlaatklep, ook voor die allerkleinste.
1: Ja, want jullie vallen, zeker met de oudere jeugd, vallen jullie regelmatig in de prijzen, zo lees je in de krant, bij wedstrijden.
2: Correct.
1: Zie je nou, dat is misschien een hele rare vraag, maar ik denk, zie je nou aan de kinderen van een jaar of 3-4... aan wat ze aan het doen zijn, dat je denkt van, hé, daar zit wat in, qua lenigheid, qua dingen die kunnen verder komen. Zie je dat al op die leeftijd?
2: Goede vraag. Dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Zoals ik net al zei,
1: het gaat
2: puur echt om het bewegen. En natuurlijk, het is de opmaat naar het turnen. En zodra je dus vanuit een eindje het leuk vindt om bezig te zijn met beweegsport, ja, dan is de stap naar het turnen heel gauw gezet.
1: En dat ze durven, hè? Dat ze een koprol durven maken en durven over zo'n dingetje te lopen en
2: Nou ja, zeker dat. En we hebben twee hele ervaren, enthousiaste trainers die eigenlijk al jaren nijntje 1 en 2 dus nu ook gaan doen.
1: Ja, want je moet op dat niveau wel met turnen dan, of turnen, ja, met bewegen bezig zijn, ja. Op kleuterniveau.
2: Ja, het is ook echt wel een speciale afdeling binnen de turnsport. Want, ja,
1: maar wel belangrijk.
2: Ja, 100%.
1: Hè?
2: Maar je hebt met de allerkleinste te maken en die hebben toch een hele andere benadering nodig als die toch al wat...
1: Meer spelelement,
2: ja,
1: denk ik ook.
2: Ja,
1: hè?
2: veel meer. En ja, het is anders, maar zeker de opmaat naar meer als je door wil met de turnen.
1: Ja, want nou zeg je 6 en 7 jaar, die gaan al echt turnen.
2: Ja.
1: Zijn dat ook leeftijden waarop ze ook al wedstrijdjes hebben?
2: Nee, dat in principe niet. Dat is zeg maar de recreatiegroep. En na de recreatie, als je dus daar hebt laten zien dat je het in je hebt om ook in aanmerking te komen voor die selectie. Ja, dan ga je vanuit de leeftijd 7, 8 jaar ga je dus beginnen in de onderbouw turnen voor selectie.
1: Ja. Hoe oud is de oudste bij jullie op de vereniging? Is dat de oudere jeugd, maar 18 of 18
2: plus
1: ook nog wel?
2: Nee, 18 plus hebben wij niet. Simone Baals is het beste voorbeeld. Die dame is eind 20 en doet het ook nog steeds op het allerhoogste niveau. Wij hebben alleen die mogelijkheden niet. En wat je toch vaak ziet, is met name op het niveau waar wij op turnen, dat op een gegeven moment komen er ook... werk wordt bijvoorbeeld heel belangrijk.
1: Ja, studie.
2: Ook dat. Hè. Ja. We hebben afgelopen jaren best wel wat dames gehad die toch omwille van de studie moesten stoppen met turnen. Vaak dan terugkomen om dan uiteindelijk zelf les te gaan geven. Hè? Dus de trainer te worden. Dus wel altijd die verbondenheid hebben met de club. Alleen ons oudste lid is momenteel nog net geen 18.
1: Ja, maar je zegt ze studeren dan.
2: Ja.
1: Zijn er ook die doorstromen, omdat ze zo goed zijn, doorstromen naar andere clubs waar je op een hoger niveau kan komen?
2: Nee, want wij zijn zo'n gezellige vereniging dat niemand wil
1: dat
2: weg. Niemand gaat weg.
1: Dat hoort er ook bij, hè? De gezelligheid.
2: Ja, dat is het. We hebben echt wel een hele trouwe ledenaantal. Hè. De afgelopen keer op kamp ook weer. Dan zie je toch ook dat ook de oudere jeugd het gewoon zo ontzettend leuk vindt om toch mee te gaan op kamp. Ik ben zelf ook mee geweest als begeleider. Ja, het is gewoon fantastisch om...
1: En die gaan meer begeleiding in, zeg maar.
2: Er zijn een aantal die dus nu bovenbouw turnen doen zelf. Maar die dus nu ook al de eerste stap aan het zetten zijn in het geven van les. En dat is gewoon een prachtige ontwikkeling.
1: Dat het allemaal toch wel binnen de club blijft.
2: Nou ja, zeker.
1: Zo'n dag als vandaag, dat jullie hier ook met een kraam staan.
2: Ja.
1: Levert dat wat op? Komen er mensen ook die zeggen van ik vind het toch wel leuk. Ik wil mijn kind graag opgeven.
2: Zeker. Toch ieder jaar weer komen er altijd mensen bij de kraan informatie ophalen.
1: Want ik zie het hier heel erg druk zijn, hè, met kinderen. En er is een begeleider van jullie bij. Dus...
2: Nou, met name dat Nijntjepleintje. Dat mensen die zien dat, die vinden dat leuk en die komen kijken. Hè. Zometeen de grote airtrack die nu nog bij het podium ligt. Gaan we zometeen met z'n allen hier naar voren de stand neerleggen. Ja, en dan zie je toch dat iedereen het ontzettend interessant vindt. Zo'n enorm springkussen wat er dan ligt. En,
1: ja, lekker.
2: Ja, kijk, het zijn geen reuze aantallen, maar er zijn altijd wel een aantal mensen die komen kijken en denken, hé, dat is leuk, dat willen wij ook. En ja, die gaan zich dan inderdaad inschrijven om lid te worden.
1: Ja. En stel, er lopen hier mensen, want ze lopen hier en dan lopen ze verder naar een andere kamer. Vergeten ze dat en denken ze, Vita 2000. Kunnen ze jullie googlen en dan op de site informatie vinden over hoe ze jullie kunnen bereiken?
2: Zeer zeker. We hebben sinds 2 jaar een nieuwe website, vita2000.nl.
1: Heel duidelijk, heel makkelijk.
2: Zo simpel is het. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ja, zo eenvoudig
2: en,
1: is het.
2: Nou, kijk, daar komen de dames al aan met de airtrack.
1: Oh, kijk.
2: Ja, getild door een...
1: Nou toch?
2: Ja, dus
1: dat is groot.
2: Ja, nou ja, die gaat dus nu hier voor de stand liggen. En ja, dan zul je zien dat het zo meteen nog drukker wordt.
1: Wij vinden dat leuk, want we hebben volle zicht erop.
2: Ja.
1: Hey Menno, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Doe lekker mee.
2: Ja,
1: ga ze lekker begeleiden.
2: Ga ik zeker doen. We gaan nog even wat spullen opruimen en dan gaan we genieten van het mooie weer in de dag.
1: Top.
2: Graag gedaan.

0: Zo, Radio Control, dan hebben we het over Mick Jagger. En daarvoor ook een nummer wat alles met radio te maken heeft. En dan hebben we het over snelle. En als je bedenkt, waar zitten we nou eigenlijk? Waar komt dit geluid vandaan? Nou, dit geluid komt uit de Peking Tuin. We zijn rechtstreeks verbonden met Eemland 1 vanuit een live locatie. Oftewel, we staan midden in de Peking Tuin. Op het podium is een reggae band aan het spelen. Het klinkt fantastisch hier.
1: Het klinkt geweldig. Je wil gewoon meedoen, hè? Ja. Met lekker dansen.
0: Het wordt steeds drukker in de Peking Tuin. En voor ons neus zit Vita 2000 met de grote mat. Maar ook met de attributen voor de kleintjes. En daar wordt gif gebruik van gemaakt.
1: Ja, en morgen is hier ook nog van alles te doen. Maar morgen is ook, en we verwachten eigenlijk straks Martin Dijkman van de Trits. Want morgen is het weer open dag van de Trits. En het sportcafé gaat open om 10 uur.
0: Ja,
1: dus er is van alles eigenlijk te doen dit weekend. Je hoeft je niet te vervelen.
0: Je hoeft je beslist niet te vervelen.
1: En het wordt mooi weer morgen.
0: Kijk, wat willen we nog meer? Nou, muziek dan maar.

0: En dat was hem. Hartstikke fijne muziek weer bij het podium hier. Zo staan we ook met goede muziek. Maar dit was hem toch, de Steve Miller Band. En Keep on Rocking with Baby. Aangeschoven inmiddels Martin Dijkman. Hij is van de Trits. En er staat heel wat te gebeuren bij die Trits. Oftewel, we hebben de afgelopen tijd behoorlijk wat dingen kunnen horen. En wat er allemaal aan de hand is. Verbouwingen. Café wat opgetuigd wordt. En morgen dan is er een open dag. Martin, hartelijk welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Veel gebeurt de afgelopen tijd. Wat hebben jullie allemaal gedaan?
1: Ja, ja, nee, het zijn echt een drukke zomer geweest. Ja, zoals de mensen van ons wel gewend zijn, hebben we altijd wel elke keer weer wat verrassends en nieuws. En nu is dat sportcafé, los van alle nieuwe lessen. Maar...
0: ja, een sportcafé. Jullie hebben een tijd geleden is de laatste exploitant eruit gegaan en de hele boel is verbouwd. Wat is er gebeurd daar zo om het weer helemaal up-to-date te krijgen?
1: Eigenlijk is alles wel gebeurd. Nou, een deel is gebleven. Hè? Want, bedoel, het gebouw is het gebouw.
0: Ja.
1: Dus, maar we hebben er wel nieuwe meubels, een nieuwe vloer. Verlichting is aangepast. En in de keuken is nieuwe apparatuur neergezet. En dat er leuk aangekleed met wat plantjes, wat sfeer. En een leuke kleurzetting. Moet het een heel nieuw, fris sportcafé zijn.
0: Ja, en ook de exploitant van het sportcafé, dat is niet de eerste, de beste in Baren, hè?
1: Nou, het is geen exploitant, want hij is gewoon in dienst.
0: Oh ja,
1: dus,
0: degene die het gaat regelen allemaal.
1: Ja, ja. Ja. Ruud is per 1 september bij ons in dienst gekomen.
0: Ja, zijn er duidelijk andere activiteiten die jullie in dat sportcafé gaan doen dan dat er in de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden?
1: Nou, ik denk dat we minder gaan doen.
0: Oh.
1: Ik denk, want het sportcafé is echt bedoeld als ontmoetingsplek. En echt passend in de Trits. Dus voor de sporters.
0: Ja.
1: Dus zoals het was af en toe een baby shower of de bingo. Die staan gewoon niet op het programma.
0: Nee.
1: Dus zodat er echt meer ruimte is voor de verenigingen. Hè. Het Touché gaat zijn oprichting vieren bij ons. Het Schermen heeft binnenkort een toernooi. Dus dat is eigenlijk wel de scholen. De 25 september heeft Baars Lyceum een interacademiale met 4 scholen. Dus het is echt op die manier ook bedoeld.
0: Ja, mooie activiteiten die er gaan plaatsvinden. Hebben jullie ook nog nieuwe activiteiten die met ingang van dit seizoen gaan plaatsvinden?
1: Ja, we hebben een aantal nieuwe lessen. We hebben een demo gehad met Pound. Dat is een soort fitness met stokjes en wat drummen. Dus die staat op het rooster. Bootcamp was altijd al een lopende zaak. En nu hebben we daar een beginnersbootcamp. Want mensen denken dan van, oeh, dan moet ik al wat kunnen. Dus we hebben daar een beginnersbootcamp. En wat je nu heel veel ziet is de fitrace. Dus daar hebben we extra uitbreiding. En omdat mensen, pilates en zo zitten ook allemaal vol, hebben we hatha yoga. Dus dat is een toegankelijke vorm van de yoga, waarbij je dus ook kan ontspannen, body and mind. Dus dat zijn eigenlijk ook weer nieuwe lessen die we ontwikkeld of geprobeerd hebben en die aansloegen en dus nu vast op het rooster hebben.
0: Ja, kortom, wil je sporten, wil je actief en fit blijven, dan moet je naar de Trits doen.
1: Ja, en wil je na afloop even gezellig de derde helft, dan kan dat ook.
0: Mooi, ik kan het niet, zou ik bijna zeggen.
1: Nee, precies.
0: En morgen is het open dag bij jullie.
1: Ja.
0: Wat gaat er precies allemaal gebeuren?
1: Oeh, die open dag die is echt heel erg vol. Hè? Het sportcafé wordt geopend, dus je kunt daar even binnenlopen, even de sfeer proeven, even kijken hoe het eruit ziet. Hè? Want hij is nu helemaal nog afgeschermd, al de hele zomer expres gedaan. Omdat we dat verrassingseffect, dus dat is morgenochtend echt voor iedereen. Behalve, ik heb vrijdagavond met de medewerkers al dat wauw-effect gehad. Maar komende zondag is dat dan voor het publiek.
0: Ja.
1: En het zwembad is gewoon open, dus daar kun je wel toegankelijk. Maar er zijn diverse groepslessen, kan je terugvinden op de website. In de sporthal hebben we wat springkussen, zodat de kinderen vermaakt. Dus je kunt de kinderen meenemen en daar even. En dan kun je in de fitness. Daar staan we met volle bemensing voor vragen. En er staan wat groepslessen. Ik weet niet of ze al helemaal vol zitten. Maar dan zou je op de website even moeten kijken. En dan kun je. Dus we hebben een heel programma voor ieder wat wils.
0: Hoe laat begint het?
1: Hij begint om 10 uur. En hij eindigt ook gewoon om 2 uur. Lekker behapbaar. Dat is het.
0: Ik wil je heel veel succes wensen. En ook heel veel succes met het nieuwe sportcafé in de Trits. Een prachtige mooie dag morgen bij de open dag van de Trits. En we spreken elkaar zeker weer in de toekomst. Dankjewel, Martin Dijkman.
1: Dankjewel.

0: En dat was hem, heerlijke muziek van The Temptations. En nummer Treat Her Like a Lady. En dat is hier de tweede uur vanuit de Packingtuin er alweer op, hè?
1: Het gaat gewoon veel te vlug.
0: Het gaat heel snel. Maar we zijn er nog, want tot 4 uur vanmiddag blijven we rechtstreeks uitzenden vanuit die Packingtuin. We hebben allerlei organisaties hier zo bij de microfoon die kunnen vertellen wat zij het komende seizoen gaan doen. We gaan op naar nieuws en berichten.
1: Ja, en het volgende uur, Peter den Hartog en Mark van Dijk, die gaan de komende 2 uur verzorgen. En daarna zijn wij nog een uurtje terug.
0: En dan mogen wij nog een uurtje terugkomen, zeker weten. Ja.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Even kijken, Mark. Ik wil je niet storen.
1: Oh ja?
0: Maar jij bent in de eter.
1: Oh, ben ik in de eter?
0: Ja, je bent in de eter.
1: Live en rechtstreeks.
0: Ja.
1: Ah, dat is mooi.
0: Ik moet eventjes wennen aan alle schuifjes en instellingen.
1: Ja.
0: Want ik hoor ook dat we live en in de eter staan in de Pekingtuin en er een band staat.
1: Ja, wie is de band? Het is iets met reggae.
0: Ja.
1: Maar wat is het? Wat is het?
0: Het is iets met reggae, kan ik je vertellen. En misschien kunnen we een van de oud-gedienden hier eventjes naar voren halen om te vertellen. Bijvoorbeeld Kees, die staat hier al de hele dag. Als we die even aan microfoon 4 zouden kunnen koppelen.
1: Ja, nee, maar Kees heeft zijn mond vol. Dus ik ga gewoon even hier kijken op het podium. Podium, mainstage, barm, podium.
0: Of we pakken gewoon een willekeurige gast.
1: Oh, een willekeurige. Weet jij hoe de band heet? Wij willen graag weten hoe de band heet.
2: J Dread Foundation.
1: Oh, J Dread Foundation. Ik zie hem hier staan, maar dat is dan op een compleet ander podium waar ze vanmorgen stonden. Maar dit klinkt wel Dread, dus ik denk dat het helemaal goed is.
0: Foundation ook. Klinkt ook heel Foundation.
1: Dat is toch wat je op je gezicht smeert om er jonger uit te zien?
0: Dat vraag jij aan mij?
1: Ja, dat vraag ik.
0: Kijk nou eens goed naar mijn gezicht en vraag dat dan nog eens een keertje af.
1: Oh ja, sorry. Hey, maar Peter, wat leuk dat wij hier staan.
0: Hey, maar Mark, wat leuk dat jij er bent.
1: Nou, dat dacht ik.
0: Ik heb jou al een poosje niet in de eten gehoord.
1: Nee.
0: Van waar dit genoegen? Waarom kom jij ons bijstaan?
1: Nou,
0: en misschien nog wel een belangrijkere vraag. Waar is Jeroen?
1: Jeroen zit volgens mij, als ik het goed heb begrepen, in Spanje. Die woont daar af en toe of zo. Of die vlucht af en toe. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar die is er niet. Dus Jeroen, die appte mij. Die zei, joh, cultureel festival, superleuk, helemaal tof. Heb je zin om met Peter wat mensen te interviewen? En 2 uur lang radio te maken in de Pekingtuin. En toen zei ik, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ah, hartstikke tof.
0: Dat lijkt me leuk, zei
1: hartstikke
0: jij.
1: Hartstikke leuk.
0: En toen werd ik geïnformeerd door Jeroen. Dat gaat altijd in fases. En Jeroen zorgt eerst dat er backup is. Voordat hij mij vertelt dat er backup nodig is. En toen kreeg ik te horen dat ik met jou mocht staan. Toen dacht ik, daar kan ik geen nee tegen zeggen.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat brengt ons vandaag? Wat staan wij hier te doen? Wat komt er langs?
1: Het is cultureel festival. Dat betekent dat heel veel culturele organisaties zich hier promoten in de Pekingtuin. Het leukste is natuurlijk als je hier naar de Pekingtuin komt. Er is heel veel te doen. We zeiden al, er speelt een hartstikke leuke reggae-bandje. Er gaat nog veel meer spelen. Er zijn kinderspelen voor de wat jongeren.
0: Kinderspelen? Waar?
1: Nou, hier precies voor onze neus op het grote plein voor het hoofdpodium, zeg maar.
0: Ja.
1: Daar zijn kinderspelen. Dat zijn de wat kleinere kinderen die daar aan het spelen zijn. Achter op het terrein waar vroeger het standbeeld stond. Waar nu alleen maar de voeten staan van het standbeeld.
0: Waar vroeger het standbeeld stond. Weet je hoe oud je nu klinkt?
1: Nee, maar die is recent afgezaagd. Heb je dat niet meegekregen?
0: Nee.
1: Oh.
0: Vertel mij eventjes meer. Even als intermezzo.
1: Er stond een standbeeld.
0: Van wie?
1: Een of ander iets met koper.
0: Ja.
1: Een of andere dame, denk ik. Maar ik weet het eigenlijk niet precies zeker.
0: En die
1: is de afgelopen maand of zo is die gestolen.
0: Ja.
1: En er staan alleen de voeten nog maar. Het is gewoon afgezaagd. En iemand heeft dat meegenomen.
0: Dat meen je dan weer niet?
1: Ja, dat is aan de kant van de poffertjeskraam.
0: Oké, nou daar gaan we misschien later deze uitzending nog een klein onderzoekje naar instellen. Want wij van Mark en Peter zijn nogal onderzoek ingesteld.
1: Zeker.
0: Maar ik stel voor dat we... Ik ben nu al moe van mijn eigen gauwhoer. Een klein plaatje doen.
1: Oh, maar zal ik even iets vertellen over wat we ongeveer gaan doen dit uur?
0: Maar daar vroeg ik naar. En daar begon je niet over.
1: Oh ja, sorry.
0: Nee,
1: wat we zo meteen gaan doen, want het draaiboek is fantastisch voorbereid door Annette. Nogmaals dank daarvoor. Zo meteen gaan we praten met de bibliotheek in Baarn. We gaan het later ook hebben met de beheerders van de Groene Inval. We gaan het hebben over hardlopen. De Baarnse Atletiekvereniging komt langs. En dat is een beetje wat we gaan doen dit uur.
0: Nou, dat vind ik, dat klinkt als een vol programma. Dat klinkt als een gezellig programma.
1: Nou, zeker. Wat leuk dat jij er bent ook.
0: Nou, wat leuk dat jij er bent. Ik verwacht dat we nog wel wat flexibiliteit nodig gaan hebben. Want er zal vast nog wel iets veranderen in het programma. Maar daar gaan wij mee omgaan.
1: Wij zijn zo flexibel als een tuin.

0: En ook Heemland 1 is in gezelliger sferen, in reggae sferen. Want dit was Laidback met de Sunshine Reggae.
1: Let the good vibes. Dat is wel lekker.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, zal ik het... Nou, we gaan beginnen met onze eerste gast. Wilco Tuinenburg is aangesproken.
2: Hallo.
1: Goedemiddag. Jij bent van de bibliotheek?
2: Ik ben de vestigingsleider van de bibliotheek Baarn en Bunschoten trouwens.
1: Ja, want jullie hebben een samenwerking in regio Eemland.
2: Ja, de bibliotheek Baarn die valt onder de bibliotheek Eemland. En die bedient de gemeente Amersfoort, Woudenberg, Leusden, Baarn en Bunschoten.
1: Dat is een behoorlijke regio.
2: Zeker.
1: Ja, maar dan hebben jullie dus meerdere vestigingsleiders over meerdere locaties heen?
2: Ja, wij... We werken eigenlijk met cluster, dus Baarn en Bunschoten is een cluster, Woudenberg en Leusden is een cluster, Vathorst en Hoogland als twee wijkvestigingen van Amersfoort. En dan heb je nog de hoofdvestiging Eemhuis.
1: Oké, dat is dan in Amersfoort?
2: Dat is in Amersfoort,
1: dat is op het Eemplein. Oh, dat is een hele mooie grote pand.
2: Hele mooie grote.
1: Ja. Ja, ik zie hier mensen lopen van de atletiekvereniging. Doe me ineens aan denken dat ik een keer een run had in Amersfoort en dat je door de bibliotheek een rondje mooi rennen.
2: Ja, dat doen we aan mee.
1: Hartstikke leuk. Ja, bibliotheek, het is misschien wat minder hip dan het vroeger was. Hoe gaat het met de bibliotheek?
2: Het gaat eigenlijk heel goed met de bibliotheek. En misschien dat we wel wat hipper zijn, of in ieder geval meer van belang zijn dan een aantal jaar geleden. Want voor de mensen die dat niet weten, inmiddels heeft het Rijk ook het oog op de bibliotheek laten vallen. En vroeger was het altijd een gelegenheid tussen de lokale politiek en de bibliotheek.
1: Ja.
2: Maar nu vindt het Rijk dat we een heel belangrijke functie vervullen en die willen dat ook overal in Nederland zien. En zelfs een gemeente die daar wat minder de oren naar zou hebben, die wordt toch door het Rijk verplicht de bibliotheek hoog te houden en te ondersteunen.
1: Ja, wat zijn dan de verplichtingen, behalve dan dat er wellicht subsidies gegeven moeten worden?
2: Nou ja, er is een landelijk plan waar het Rijk

0: de gemeente in de vorm van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de sector bibliotheek hebben gezegd van wat willen wij bereiken met de bibliotheek. En daar stopt dus iedereen moeite dan wel geld in. En dat betekent dat het Rijk daar ook een regierol heeft die zegt hoe moet je dat doen? Wat is belangrijk? En dan komt het dus neer op meer dan alleen boeken uitlenen.
1: Meer activiteiten ontplooien.
0: Meer activiteiten, mensen bij elkaar brengen, mensen zaken bijbrengen. Dat is basisvaardigheden, maar dat is ook je hele leven lang verder ontwikkelen. Dus we hebben heel veel programmering, zoals wij dat noemen.
1: Ik ben heel benieuwd daarna. Want ik heb zelf het idee dat in de, zeg maar even de TikTok-generatie waar we in zitten, dat mensen zich niet langer willen concentreren dan 30 seconden. Nou ja, dan heb je nog geen boek uit. Wat doen jullie dan om de mensen te motiveren om wel dat boek te komen lezen?
0: Leesbevordering is één van de pijlers van de bibliotheek in Nederland, dus ook van ons. Maar het is zeker niet het enige. Lezen is een probleem. Ik bedoel, we lezen allemaal wel de berichten in de krant dat scholieren van middelbaar onderwijs afkomen en dat taal ondermaats is. Ja. Daar proberen wij samen met het onderwijs zeker wat aan te doen. Maar daarnaast doen we ook aan digitale vorming. We doen aan taalvorming voor mensen die een andere achtergrond hebben.
2: Dank u. Als ik even mag interromperen, waar moet ik dan aan denken? Want boeken, dat is het eerste waar jij en ik aan denken als toch wat oudere generatie. Je leest wel eens her en der internet aanbieden, dat ook gedaan wordt. Mm-hmm. Maar wat kun je nog meer doen als bibliotheek? Waar vanuit die gedachte?
0: Vanuit die gedachte hebben we eigenlijk een heel breed scala aan dingen. Als je het over internet hebt of digitaal, dan begint het bij basisvaardigheden. Dus we hebben trainingen en cursussen waarbij mensen echt bij nul kunnen beginnen. Want inderdaad, je hebt het net over generaties. Nou, ik behoor tot dezelfde generatie als jullie. En de jonge generatie, die komt er wel. Maar er is een grote groep mensen die steeds meer buiten de boot dreigt te vallen. Dus die brengen we de basisvaardigheden bij. Dan bij een leven lang ontwikkelen. Het gaat echt om iedereen. Tegenwoordig is een werkgever ook verplicht om mensen veel meer te ondersteunen en bij zich te blijven ontwikkelen. Nou, daar bieden wij ook dingen aan, van trainingen, incidentele bijeenkomsten tot een cursusaanbod via het landelijke netwerk van ons. We bieden taalcafés aan. We bieden bijeenkomsten aan waarin mensen kunnen.
2: Zo'n taalcafé zou dat ook voor mij. Mijn Nederlands schort niet zo heel veel aan, maar. Mijn Duits, weet ik veel, daar schort nog wel wat aan.
0: Nee, we beperken ons nog tot taalcafé om Nederlands bij te brengen. Ja. In principe richten we ons daarbij zowel op NT1 en NT2, zoals dat wordt genoemd. De NT1-groep, dus de oorspronkelijke Nederlanders tussen aanhalingstekens, die zijn heel moeilijk te bereiken. Ja. Maar die kunnen wel aanhaken. Maar het merendeel van de mensen die een taalcafé volgen, dat zijn mensen die hier korter binnen zijn en de taal moeten leren. En wij helpen ze daarbij. We geven geen les. Het taalcafé is om te oefenen.
2: Daar zitten mensen waar je een gesprek mee kunt voeren.
0: Ja, want je leert, je krijgt wel les en je moet ook dingen doen voor je inburgering natuurlijk. Maar op een gegeven moment ga je dingen willen. Je gaat in contact komen met de zorg. En wil je daarop voorbereiden je gesprek? Je gaat misschien solliciteren, dan wil je voorbereiden op dat gesprek. En dat kan in die taalcafés.
2: Jij zou het interview doen, maar het fascineert me niet mateloos dit soort zaken. Je hebt het dan over taalkursussen, dat soort lessen aan de ene kant, internet aan de andere kant, boeken, de klassieke functie. Maar ik zag ook wel eens ergens in, weet ik veel, een van de Scandinavische landen, daar hadden ze een mensenbibliotheek. Zoiets out of the box, is dat ook iets wat bij jullie pakket hoort?
0: Hebben wij, ja, zeker. Het Eemhuis in Amersfoort heeft dat een aantal keren gedaan. En zo'n mensenbibliotheek betekent dan, je neemt niet iemand mee naar huis, laat ik dat vooropstellen. Maar je leert kennis maken met iemand. Dus je leent even iemand om met hem te praten van waar kom je vandaan, wat is je achtergrond. En je leert elkaar op die manier zo kennen.
2: Ja, ik vind het eindeloos fascinerend. Maar we moeten even de diepte in, dus ik geef je het mee.
1: Kun je daar dan voor aanmelden? Want ik neem aan dat dan niet alleen met medewerkers, maar ook met vrijwilligers gebeurt.
0: Ja, klopt. Wij hebben natuurlijk ons netwerk. En op het moment dat wij of benaderd worden, want we doen heel veel zelf, maar we doen ook heel veel in co-creatie met andere organisaties. Dus dan heb je wel een doelgroep en een netwerk waarbij je zegt van we willen dit gaan doen. Hoe zorgen we dat we mensen krijgen die meedoen? Die willen luisteren, die willen praten. En dan lukt dat eigenlijk altijd heel erg goed.
1: Ja, oké, okay, ja. Werken jullie dan bijvoorbeeld ook samen met bijvoorbeeld een lokaal O hier in het dorp?
0: Met lokaal O nog iets minder. Dat is wel de bedoeling op de wat langere termijn. Want met name met die groep kwetsbaren, die zeg maar basisvaardigheden nog missen, daar hebben wij zeker raakvlak mee. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus eigenlijk doet de bibliotheek heel veel meer dan alleen maar, zeg maar even een traditioneel boek uitlenen.
0: Ja, als je kijkt naar de verhouding van wat we doen, dan is het boeken uitlenen, dat is inmiddels niet meer de meerderheid. Dus ja, maar eigenlijk niet meer de core business heten. Nee,
1: maar het gebeurt dan wel.
0: Ja, we doen het zeker graag. Ja. Ja.
2: Weet jij nog, Mark, vroeger in onze tijd, dat je in eerste instantie platen kon lenen en later cd's? Dat is helemaal weg natuurlijk, muziek.
0: Ja,
2: dat is toch ook een stukje opvoeding wat je...
1: Is dat helemaal weg? Of
0: nee,
1: is dat...
0: Ja, nee, het is weg in fysieke vorm. Streaming is natuurlijk de reden daarachter.
1: Ja.
0: Maar we hebben nog wel een landelijke organisatie die heet Muziekweb. Daar zijn alle lokale bibliotheken bij aangesloten. En daar kun je cd's en dvd's lenen. En dvd's hebben we trouwens nog wel in onze collectie zelf.
2: Maar dvd's, dat is meer film, denk ik dan.
0: Ja.
2: En ik hier als achter de DJ-booth denk dan... Ja, maar muziek, er moet ook opgeleid worden met muziek. Geef mensen de kans om breed met muziek in aanraking te komen.
0: Ja, maar dat kan dus via dat Muziekweb. Muziekweb is oorspronkelijk is dat ontstaan uit de discotheek, zoals dat toen heette, van Rotterdam. Dus dat was eigenlijk de bibliotheek, maar dan alleen met muziek. En die zijn op een gegeven moment de landelijke voorziening geworden. En die zit nu bij Beeld en Geluid in Hilversum.
2: Oh, wat grappig. En daar kun je gewoon echt fysiek nog exemplaren halen.
0: Je reserveert het bij ons. Het komt bij ons binnen. Je leent het bij ons en je brengt het bij ons weer terug.
2: Oh, wat goed zeg.
0: Ja, jeetje.
1: En Beeld en Geluid faciliteert dat dan op de achtergrond, zeg maar, de organisatie die daar zit?
0: Ja, zij zijn degene die de grote collectie beheren en hebben. En sturen we het land door. Ja.
1: Jeetje, nou zo leer ik heel veel.
2: Precies.
1: Ja. Traditionele boeken hadden we het al over. Dat wordt dus nog steeds gedaan. Dus als ik, weet ik veel, de laatste Harry Potter wil lezen, dan kan ik die gewoon komen halen.
0: Ja.
1: Veel mensen schakelen nu ook over naar luisterboeken. Want dan, ja, dat is makkelijker als je onderweg bent. Je hoeft niet meer fysiek in het boek te kijken, maar het wordt voorgelezen. Merken jullie die trend ook in de bibliotheek?
0: Ook daar hebben we een landelijke voorziening voor. Dus er is de online bibliotheek. En als je lid bent van een lokale bibliotheek, dan heb je ook recht om daar te lenen. En daar kan je e-books lenen en daar kan je luisterboeken lenen.
1: Okay.
0: En die zet je dan gewoon op je laptop of op je e-reader of wat dan ook.
1: En dan kun je gewoon lekker op je gemakje dat allemaal doen.
0: Ja.
1: En in principe de titels die in de bibliotheek beschikbaar zijn, zijn dan ook online beschikbaar? Nou, is dat dan beperkt?
0: Niet één op één. Want sowieso niet elk boek dat verschijnt. En zeker niet als je het over oudere boeken hebt.
1: Ja.
0: Dat is digitaal verkrijgbaar. Dus het is niet één op één, maar het aanbod groeit steeds meer.
1: Hey, ik neem aan, een abonnement op de bibliotheek is een stuk goedkoper dan dat je op een commercieel platform een abonnement zal afsluiten.
0: Dat denk ik wel. Want volgens mij zitten wij €65 en de meeste commerciële abonnementen zit je minimaal rond €10 per maand.
1: Ja, €65 per jaar?
0: Per jaar, ja.
1: En dat is dan een zeg maar, volwassen abonnement op de bibliotheek?
0: Dat is een volwassen abonnement en daar heb je eigenlijk geen beperking met lenen. De enige beperking die je hebt is dat je niet meer dan 10 materialen tegelijkertijd mag hebben.
1: Ja.
0: Maar als je er vandaag 10 haalt en morgen terugbrengt weer 10 haalt,
1: dan is het allemaal prima.
2: En dat geldt dus voor boeken en dat geldt voor cd's en dat geldt voor alles wat jullie aanbieden.
0: Ja, nou sterker nog, dat online aanbod, dat is daar bovenop. Dus als je 10 fysieke boeken in huis hebt, dan mag je ook nog 10 luisterboeken lenen en mag je ook nog 10 e-books lenen.
2: Ja, het is dat ik een koptelefoon heb, anders stond ik te klapperen met mijn oren op dit moment. Dat wist ik toch allemaal niet. Het is goed dat jij daarover doorvraagt, vriend. Ja.
1: Het is dan mooi dat de bibliotheek dat kan. En kunnen jullie dat dan ook zeg maar, scherp aanbieden vanwege de overheid en de subsidies die daarvoor beschikbaar gesteld worden?
0: Dat heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat de Rijksoverheid nu ook meedoet.
1: Ja.
0: En dat er steeds meer dingen zijn die landelijk worden opgepakt. Sterker nog, we zijn bezig met een landelijk taligus waarbij je dus lid bent bij de bibliotheek.
1: Ja.
0: En maakt niet uit waar je woont en bij welke bibliotheek het is.
1: Ja, je kunt gewoon overal heen waar je zou willen.
0: Dat komt snel, maar nu nog even niet.
1: Ja, ja. Hey, dan even de bibliotheek is meer dan zeg maar boeken, muziek en dat soort dingen. Het is ook een sociale verbinder. Mm-hmm. Ik weet wel, de tijd dat ik nog vaak in de bibliotheek kwam, dat er ook heel vaak mensen kwamen die daar kwamen om een krantje te lezen. En gewoon om even elkaar op te zoeken. Is dat ook wat de bibliotheek nog steeds faciliteert?
0: Zeker, alleen maar meer met die activiteiten die we hebben. Want die zijn daar ook specifiek op gericht om mensen bij elkaar te brengen. Maar daarnaast zeg maar de individuele lener of gebruiker, bezoeker, die is ook nog steeds welkom. En die zien we ook steeds meer. Want behalve die mensen die een tijdschriftje komen lezen of een krant, zitten er elke dag mensen op een werkplek. En de ene keer is dat een ZZP'er die daar gewoon zijn werk zit te doen. En de andere keer zijn dat scholieren of studenten.
1: Oké, dus je kan ook gewoon een werkplek gebruiken. Je mag internet gebruiken en je kan er dan ofwel werken of studeren bij
0: jullie. Zeker, ja.
1: Ja, waar zit dat dan in de bibliotheek? Het is mij nooit opgevallen.
0: Ja, in Bayern zitten ze overal. Vooral ook boven, maar we hebben beneden de oorspronkelijke jeugdafdeling. Dat is nu een ruimte waar geen boeken staan, maar juist wel heel veel werkplekken. En waar activiteiten zijn. Dus elke dag zitten er mensen en beneden zitten ze vaak in groepjes zelfs.
1: Ah, ja. Dan kunnen ze gewoon studeren, voorbereiden.
0: Precies.
1: Ja. Maar het is wel de bedoeling dat iedereen zijn mondje houdt en dat het rustig blijft?
0: Nee, dat is niet meer. Kijk, uiteindelijk als je met een grote groep mensen bij elkaar bent, dan moet je natuurlijk wel rekening houden met elkaar.
1: Ja.
0: Maar zo'n ZZP'er die daar zit te werken, die heeft soms ook wel eens een overleg. En tegenwoordig heb je een overleg via Teams.
1: Ja.
0: Ja, dan zit je toch te praten.
1: Maar dat mag gewoon in de bibliotheek.
0: En dat mag gewoon.
1: Ik heb echt in mijn gedachten dat er al een hele strenge dame zit met zo'n liniaal die je dan...
2: Zo'n zone van rust.
1: Ja, precies. Ja,
2: als je het over de bibliotheek hebt, ik kom weer terug in dat je die ingang en dan het bochtje om naar beneden, naar de jeugdafdeling. Sorry, ik zit in een hele slechte memory trip. Ja. Doe gewoon het interview verder. Maar we moeten wel richting het afronden.
1: Ja,
2: en ik wil eigenlijk nog zo graag weten, heeft u nog wensen? Heeft u nog ideeën voor de toekomst? De dingen waarvan u denkt, och, als we dat toch ooit eens zouden kunnen doen?
0: Specifiek voor Barn, bedoel je?
2: Nou, nee.
0: Nee, nou,
2: voor het bibliotheek gebeuren.
0: Ja. Nou ja, die landelijke trend die we ingezet hebben, daar moeten we mee doorgaan en zo ver mogelijk daarin komen. En dat gaat ook lukken, want dat willen alle partijen. Dus dat is voor de bibliotheeksector zeg maar belangrijk. En voor Baarn, daar hebben we natuurlijk al een poosje plannen om andere dingen om te gaan doen in combinatie met de bibliotheek. En dat willen we natuurlijk heel graag dat nu concreet vorm gaat krijgen.
2: Eén tipje van de sluier?
0: In principe de gemeente die heeft natuurlijk wel al duidelijk een richting gegeven waar ze aan denken voor bibliotheek en samenwerkingspartners hier in het centrum. En daar kunnen wij ons wel in vinden.
2: Kijk, dat klinkt goed. Mark, heb jij nog vragen?
1: Ik zit nog vol met vragen. Maar dan moeten we daar gewoon een andere keer een afspraak voor maken. De laatste vraag die ik wel heb. Hè, als mensen nu denken, hey, ik ben geen lid. Maar ja, als dat €65 per jaar is, lijkt me prima om te doen. Wat kunnen ze dan het beste doen?
0: Je komt gewoon langs en met je legitimatie en bevoeren je in het systeem en je bent lid.
1: Zo makkelijk gaat het.
0: Zo makkelijk gaat dat.
1: En dan kun je gelijk met een paar boeken onder je arm kun je naar buiten.
0: Je kunt het gelijk lenen. Sterker nog, we staan hier op de markt. Als je daar... We verkopen wat afgeschreven boeken. Dat vinden mensen dan ook leuk. Als je dat doet, dan kan je daar een sticker krijgen. Daar zit een QR-code op. Heb je geluk, dan heb je een gratis proefabonnement te pakken.
1: Oh, dat is ook grappig. Ja. Dus gewoon hier naar het cultureel festival komen. Jullie ergens daar achterop zoeken.
0: Maar achterop de brink.
2: Jij regelt het verder zelf wel even. Ik ben even weg. Ik moet even...
1: even een boekje scoren.
2: Even een boekje scoren. Ja, ja, precies.
1: Dank voor de uitgebreide toelichting.
0: Graag gedaan. Jullie ook bedankt.
1: Wilco Tuinenburg van de Bibliotheek.

0: ik veel, 3 jaar geleden of zo.
1: Hey, ik hoor mezelf ineens.
2: Ja, maar dat vind ik ook, dat hoort er ook bij. Dat mag erbij. Mensen mogen weten dat wij buiten de, als er een plaatje draait, dat wij ook zoveel te bespreken hebben.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar het is ook zo gezellig hier in de Pekingtuin. We missen jou nu al als jij thuis zit te luisteren, dus kom gezellig langs. Wij staan tegenover wat vroeger de foyer was.
2: Ja, die mis ik.
1: Het is gewoon een gat.
2: We kwamen aanlopen en ik wist dat die weg was. En toch zit je dan toch te kijken of die vogeltjes er nog zijn.
1: Ja, ik vond die vogels heel leuk. Toch had ik op een of andere manier altijd het idee, je ruikt die vogels wel.
2: Ja, maar dat is toch niet erg. Dat heurt erbij.
1: Ja, maar het gekke vind ik, ik loop regelmatig in het bosje van IJsendijk, hoe heet het daar? Bij het oude ziekenhuis.
2: Bij onze generatie mag dat gewoon nog bosje van IJsendijk noemen. Ik zou ook niet weten. Ja, Hertenkamp.
1: Bij het Hertenkamp. Maar ja, daar heb je ook vogels. Maar ik heb het idee dat ik dat minder ruik. Maar ja, goed, weet ik ook niet.
2: Oh, jeetje.
1: Maar daar hadden we het niet over. Cultureel festival hier in het...
2: Focussen, Mark. We moeten ook gewoon... Het mag duidelijk zijn dat wij ook over deze belangrijke zaken... Dat wij
1: daarover praten.
2: Maar goed, jij
1: maar
2: wilde
1: er komt
2: door.
1: Een jeugdhonk straks daar. Dus
2: een jeugdhonk. Vandaar dat de vogels plaats moesten maken.
1: Ja.
2: Maar wat er nog meer komt...
1: We gaan het zo meteen hebben over de groene inval.
2: De groene inval hier in Baren.
1: Of gaan we dat meteen doen?
2: Ja, nou, Erwin staat al bij de kraam. Dus ik denk bij mezelf, waarom zouden we niet Erwin
1: zouden we dat
2: het podium geven wat hij verdient?
1: Nou ja, heel strikt gezien, we hebben nog 2 minuten. Dus we moeten nog 2 minuten wachten en dan ben je aan de beurt volgens het draaiboek.
2: Nou, maar dan kunnen we Erwin vragen wat Erwin zijn favoriete plaat is die hij straks aan het eind van zijn interview wil horen.
3: Dan heb je even om erover na te denken.
2: En dan zie ik zo aan het eind wel wat ik voor je kan doen.
3: Okay.
2: Ja, dat geeft ook een beetje opvulling. En dan krijgen ook de mensen een beetje inzicht in de persoon achter de Erwin die wij hier gesproken hebben.
1: En anders wacht je
3: nog hoger.
1: Maar anders wacht je wat hij instart en dan zeg je, maar die wilde ik nou precies horen.
2: Dat was mijn plaat.
1: En dan,
2: wat een toevallig. Ja, sorry, ik ben echt heel oppervlakkig. Als jij niks komt, dan start ik ZZ Top in. Want ik, ja, baard en dan kan ik maar aan 1 ding denken.
3: Nou, daar kan ik best mee leven.
2: Oh, kijk. Ik ga gelijk kijken of we dat in het systeem hebben.
1: Ik denk van wel, ZZ Top staat er zeker wel in.
3: Zeker. Doe dan maar Give Me All Your Love en als je dan toch...
2: Ik hoor net van Mark dat goed moet komen.
1: Dat hoort ook bij zo'n dag als vandaag, juist, Give Me All Your Love in. Want daar is het cultureel festival voor.
3: Zeker.
1: Aangeschoven Erwin Overgoor, beheerder van de Groene Inval.
3: Klopt.
1: Kun je eerst eens uitleggen voor de mensen die het niet weten, die Groene Inval, wat is dat nou precies?
3: Nou, ik denk dat er weinig mensen zijn die het niet weten. Maar de Groene Inval is een natuur- en milieu-educatiecentrum. En wij geven... les aan basisschoolkinderen. Rondom milieu, natuur en duurzaamheid. We hebben een aantal pijlers. De schooltuintjes, die zijn echt... Ik denk dat generaties Barenaren en Barenezen dat wel kennen. We geven...
1: Want die zijn er nog steeds, de schooltuintjes.
3: Ja, de schooltuintjes zijn
1: school- en werktuintjes, ja, zoals we het vroeger noemden.
3: Ja, zo heette dat vroeger.
2: Ik word er nog af en toe 's nachts schillend wakker van.
1: Als kinderen werk horen, denken ze... Nee,
3: ja, daarom. Dat hebben we niet meer. Ja. Nee, het zijn de schooltuintjes. En dan komen de groepen 5 van de basisschool in Baren... komen dan elke week een uurtje tuinieren bij ons. En dan krijgen ze les. En daarnaast geven we allerhande... andere lessen, onder andere over slootvis, leven in de sloot. We geven lessen in het bos over geneeskrachtige en bruikbare planten, kompaslopen. We geven op ons terrein allerhande lessen.
2: Kompaslopen?
3: Leren lopen met een kompas. Richting bepalen.
2: Bij scholen weer...
3: Nee. We zijn veel meer.
1: Een soort Kamp van Koningsbrugge.
3: We zijn veel meer dan alleen de schooltuintjes.
2: En waarom is dat pas gebeurd sinds ik daar weg ben? Sinds ik geen tuintje meer heb? Sinds ik daar niet meer mag lopen?
3: Dat...
2: Maar is dat zo? Mag ik er niet meer lopen?
3: Ja, zeker wel. Iedereen is altijd welkom. Je kan gewoon als we open zijn, kan je gewoon naar binnen wandelen. Kan je rondlopen, kan je kijken. Ook als volwassenen.
2: En dan kan ik zeggen van kompas, wat is dat?
3: Bijvoorbeeld.
2: Onderwijs mij. Ik onderbrak je, want nou ben ik benieuwd wat er allemaal nog meer in het rijtje ging komen.
1: Ik hoor dat er hier bij ons in het bos geneeskrachtige spullen groeien.
3: Zeker.
1: Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Eigenlijk begint dat al op het moment dat je je deur uitstapt. Want er zijn een heleboel planten en kruiden die wij als onkruid bestempelen. Die of geneeskrachtig of ontzettend bruikbaar zijn. Brandnetel is wel een bekend voorbeeld daarvan. Brandnetel beschouwen de meeste mensen als onkruid. Staat ja. A in de weg en B het prikt. En, ja, maar je kan er van alles mee. Hè. Je kan er soep van maken, je kan er thee van zetten, je kan er zalf van maken. Die wonderbaarlijk werkt tegen prik. Je kan er touw van maken.
1: Dat klinkt niet logisch, nee.
3: Nee, dat klinkt niet logisch. Maar zo zijn er een heleboel planten. Wegenbreed, duizendblad. Die kunnen voor allerhande dingen gebruikt worden. En dat is wat we ook de kinderen leren.
2: Maar een van de eerste problemen, denk ik, bij weten welke planten geneeskrachtig zijn, is weten welke plant het is. Want je noemt nu wegenbreed, duizendblad.
3: Ja,
2: dan denk ik,
3: ja.
2: Google Lens, help.
3: Ja, dat kan. Ja, dat kan. Nou ja, kijk, wat we de kinderen onder andere leren is, hoe ziet het plantje eruit? We werken wel met afbeeldingen van de plantjes. En dan gaan de kinderen op zoek naar een plantje dat lijkt op het plantje van de afbeelding. En dan vinden ze het zelf en dan kunnen we er wat, dan vertellen we er wat over.
2: Moet goed zeggen, dat is echt interactief zoiets.
1: Ja. Ja. Vinden kinderen dat nog leuk?
2: Ja, precies.
3: Ja, kinderen vinden dat echt ontzettend leuk. Ja. Ja, absoluut.
1: Ik zou denken dat ze, een plantje.
3: Nee. Zeker als je wat meer vertelt over de werking van het plantje. Ja, kinderen zijn razend enthousiast. En je maakt het natuurlijk ook leuk door er een soort van speurtochtachtig van te maken. Het moet natuurlijk ook. Ja, we zijn geen docenten die zeg maar voor een klas een college voor de kinderen afsteken en dan is het weer naar huis. Ze moeten ook echt wel aan de slag zelf. Dus dat maakt het leuk
1: echt
3: voor de kinderen.
1: Interactief en leuk.
3: Ja.
2: Maakt het leuk voor de kinderen. Ik merk ook hoe enthousiast wij zijn.
1: Nou, ja.
2: Het is niet alleen de kinderen die er enthousiast van worden.
1: Nou, ik zie mezelf nog niet direct brandnetelsoep gaan maken, maar ja.
3: Nou, waarom niet? Weet je, het is wel, in die zin is het wel. We krijgen ook steeds meer aanvragen van volwassenen die hier ook geïnteresseerd zijn. Het is niet onze core business, dus maar we moeten misschien wel eens gaan nadenken van, misschien moeten we daar toch ook wel iets mee.
1: Meer volwassenenonderwijs.
3: Ja, zou leuk zijn.
1: Ja. Wat voor leeftijdscategorie kinderen moet ik aan denken? Groep 5 noemde je dan voor de schooltuintjes?
3: Eigenlijk hebben we voor alle leeftijden eigenlijk vanaf groep 1 tot groep 8. En de allerkleinste hebben bijvoorbeeld het kabouterpad. Dat is bij ons op het terrein. En dan leren ze aan de hand van allerlei opdrachten en onderzoekjes leren ze over de natuur. Is eigenlijk, dat is best wel heel, heel laagdrempelig. En tot en met de ouderen, de groepen 8, maar dan zit je meer dus in dat kompas leren lopen, stoepplantjes. Dus welke plantjes groeien er eigenlijk naast je voordeur. Ja. Dus voor alle leeftijden wat. Ja. Ja.
1: En jullie maken dan afspraken met basisscholen over wanneer kinderen dan langskomen?
3: Ja,
1: onder begeleiding van?
3: Ja, klopt. We hebben een catalogus. Die gaat naar de basisscholen. Kunnen de scholen op inschrijven. Dan maken wij een planning. En dan komen de scholen naar ons toe. En voor sommige lessen is niet echt specifiek meer begeleiding nodig. Voor andere wel. Dus dan komen de scholen ook met ouders mee.
1: Oké. Dus docenten gaan sowieso mee, maar
3: docenten sowieso.
1: Extra.
3: Ja.
1: En alle basisscholen in Baarn doen dan mee? Die komen allemaal bij jullie langs?
3: Ja, in principe aan de schooltuintjes, dat is een beetje wisselend. Dat zijn niet alle scholen. Dat komt ook omdat sommige scholen hun eigen schooltuintje hebben. Maar wat betreft de lessen doen eigenlijk alle 9 basisscholen die we hier in Baarn hebben, die doen mee.
1: Die doen allemaal mee,
3: ja.
1: En qua seniorenlessen?
3: Nou, nee, we hebben niet echt specifiek seniorenlessen. We hebben wel seniorentuintjes.
1: Dan is het echt meer een inval voor de senioren. Mensen vallen binnen.
3: Ja.
2: Vind ik stigmatiserend wat je nou zegt. Alsof alle ouderen vallen. Er zijn mensen die goed op hun benen
3: blijven. Soms lopen ze ook gewoon binnen.
2: Ja, ze lopen ook gewoon.
1: Dat is wel mooi.
2: Even scherp blijven, Mark.
3: Ja.
1: Oké, de groene inloop. We gaan er
3: de groene inloop. Ja, misschien moet dat.
2: Maar die komen inderdaad binnen. En dat, heb je een collectief set aan tuinen die je gezamenlijk onderhoudt?
3: Nee. Nou ja, we hebben wel senioren tuintjes. Onder andere. En dan hebben de senioren allemaal hun eigen tuintje. Senioren ben je bij ons als je 55 plus bent. Maar we doen er niet zo moeilijk over hoor. Als je 49 bent is het ook goed.
2: Ja.
3: En die krijgen ook les van ons in de tuintjes.
2: En dat is anders dan dat vroeger ging, neem ik aan. Dat is anders dan dat je initialen moet gaan zaaien met tuinkers.
3: Voor de kinderen is dat nog steeds zo. Of rondom waar je een aardappel gepoot hebt of wat dan ook. Ja, dat is nog steeds...
2: Was wel episch. Ik heb nooit tuinkers gegeten. En daarna heb ik overigens ook nooit meer tuinkers gegeten. Maar dat staat me zo bij van die schooltuintjes.
3: Ja, en weet je het mooie van tuinkers? Radijsjes. Is dat het... tuinkers...
1: Ja, die moest ik ook maken.
2: Wij moeten zo even verder.
3: Kijk, weet je, tuinkers, dat komt wel heel snel op. Dus dan kan je eigenlijk al na 2 weken oogsten. En dat is natuurlijk ook leuk voor de kinderen om ze een beetje enthousiast te houden. Want geduld is wel een belangrijke vaardigheid in het tuinieren. En bij jongere kinderen moet daar soms nogal wat in geoefend worden, zeg maar.
1: Ja, zeker. Hoe snel komt tuinkers op dan?
3: Een week of 2, dan kan je al beginnen.
2: Wil je al gaan zaaien, je achtertuin, vriend?
1: Nou ja, ik weet het niet. Dat is wel, je kan het ook in een bakje gewoon zeker. Thuis doen natuurlijk. Hè?
3: Klopt. Zeker. Zelfs op een nat wattenschijfje kan je het...
1: En dan komt het ook.
3: Ja, dan komt het ook. Komt hartstikke op. Lekker op een boterhammetje met kaas.
1: Je hebt ervaring.
3: Zeker.
2: Wij deden het met suiker. Een boterham met tuinkers en suiker. En daar vond ik niks aan. Toen dacht ik ook van waarom moeten we dit zaaien? Het is niet. Maar met een bammetje kaas lijkt het inderdaad. Lijkt me wel lekker.
1: Ja. Ik hoor dat we het toch eens moeten gaan proberen.
2: Ik heb mevrouw net geappt of ze wattenschijfjes gaat kopen.
1: Wat ik ook begrijp is dat jullie een pluktuin hebben.
3: Ja, we hebben dit jaar een bloemenpluktuin. Tuin, eigenlijk voor het eerst. En dan kunnen mensen bloemen komen plukken, bosjes.
1: En dat mag gewoon. Moet je een kleine bijdrage doen?
3: Ja, je moet wel een kleine bijdrage betalen. Maar in principe kan je gewoon binnenlopen om dat te doen. Ja.
1: En dan moet je gewoon een mesje mee of een snoeischaartje?
3: Dat hebben wij allemaal klaar liggen voor de mensen die willen plukken. Ah, schaartjes.
1: Waar moet ik dan aan denken als ik een bosje wil maken? Wat voor bedrag of wat voor bloemen kan ik dan?
3: Je begint eigenlijk bij 4,50. En dan dat is een klein bosje. En dan ga je naar 7,50 en dan naar 10. Voor een grote bos. Ja, er zitten amarant, verselia, er zit van alles.
2: Je kan tegen Mark zeggen, maar die
3: ziet alleen maar bloemen.
2: Die kent één categorie bloemen.
1: Rozen, hyacinten, want dan moet ik altijd heel erg verliezen.
3: We hebben een combinatie van inheemse... Kijk, het liefst willen we alles inheems. Maar als je gaat kijken naar de bloemen voor op de vaas, dan zijn er niet heel veel echt inheemse planten daar geschikt voor.
1: Ja.
3: Dus dat is een combinatie van inheemse en uitheemse planten. Ja. Ja.
1: Maar je mag in principe gewoon zelf kiezen.
3: Zeker. Je gaat gewoon de tuin in. En we hebben een hele korte instructie. Want je kan ook niet zomaar ruksigloos de planten... snoeien of knippen. Nee, dus dat moet wel een beetje met beleid. En dan kunnen mensen dat doen.
2: Nou openen we dit gesprek, want ik moet richting het afronden gaan.
1: Oh, sorry.
2: Ja. We openen dit gesprek met een vraag over de muziek. Heb jij inmiddels nog je keuze heroverwogen? Of zeg je toch, nou ZZ Top, want ik heb 2 platen van ZZ Top voor je klaarstaan.
3: Ja.
2: En eigenlijk, we zeiden Give Me All Your Love in, maar als ik jou zo zie staan, vind ik Sharp Dressed Man ook wel wat voor jou.
3: Nou, dat kan ik ook wel mee leven. Maar mag ik nog 1 ding zeggen?
2: Ja, zeker. Wel 2 ook.
3: Want daar staan wij hier voor. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Daarvoor staan wij hier ook op het cultureel festival. En dat kan voor verschillende werkzaamheden. Dat kan voor het assisteren bij de educatie. Dat kan voor het onderhoud. Dat kan voor als je geïnteresseerd bent in permacultuur tuin. Kan dat. Dat kan bij de pluktuin. Dus mensen zijn van harte welkom om eens bij ons langs te lopen. Of via de mail. Als ze daar interesse in hebben.
2: En staan jullie ook hier in de Pekingtuin vandaag?
3: Nee. Voorheen stonden we altijd in de Pekingtuin. Bij het kinderplein. Maar kinderen die komen wel bij ons. Daar hoeven we eigenlijk niet zo heel veel moeite voor te doen. Dus we staan nu in de Laanstraat. En vooral om vrijwilligers te werven. Dit jaar.
1: Maar ik hoor mensen denken, ja, maar ik heb helemaal geen groene vingers. Nee. En wat moeten ze dan met mij? Moet je per se groene vingers of aanleg voor bloemen en planten hebben?
3: Nee, want dat krijg je eigenlijk vanzelf wel, die groene vingers. Ja. Dus dat is...
1: Wat moet je dan wel hebben om je aan te melden?
3: Interesse in ieder geval. Enthousiasme in natuur, in milieu. In de educatie wil meewerken. Natuurlijk in het lesgeven aan kinderen. Dat eigenlijk vooral. Ja.
1: En als ik jou zo hoor en zie, denk ik, leuke, gezellige club mensen waar je dan bij aansluit.
3: Ja.
1: Dus je krijgt een stukje sociaal erbij. Je krijgt kennis van bloemen, planten en
3: want dat is ook nog zo. We hebben natuurlijk verschillende mensen rondlopen. En ieder heeft op zijn eigen interessegebied heel veel kennis. Dus je leert heel veel van elkaar ook.
1: Ja. Ja. Nou, wel leuk.
3: Ja.
1: Ja. Nou ja, heb je toevallig morgen een verjaardag? Pluk even een bosje bloemen.
2: Precies. Dankjewel.
1: Kan allemaal. Okay. Dankjewel, Erwin Overgoor van De Zoete in Loop, moet ik dan zeggen.
3: Ja, ja. Ook bedankt.

0: Ja, de Shark Dress Man is inmiddels vertrokken. Van de zoete inloop. Ja, nu twee Shark Dress Ladies in knalgeel van de BAF.
1: En met een beetje zwart erbij.
0: Ja, met een beetje zwart. Ja, anders zou je de letters niet kunnen lezen.
1: Dat is ook weer waar. Maar er zit ook een zwart shirtje over het gele bij.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Er staat trainer.
0: Trainer, ja, dat is wel stoer.
1: Dus dan hebben we hier wel de professionals te pakken, denk ik. We hebben hier wel echt de goede te pakken.
0: Wie rij je aan, Jessica?
2: Klopt.
0: Ja, van de BAF. Ja, maar wat doet de BAF? Behalve rondjes hardlopen?
2: Nou, voornamelijk hardlopen.
0: Voornamelijk hardlopen?
2: Ja, nee hoor. We zijn een vereniging, Baarnse Atletiekvereniging. Waarbij je kan hardlopen, maar ook wandelfit. En wandelfit is wandelen. Sportief wandelen. Ja.
3: En natuurlijk de baanatletiek. Hè? Ook de jeugd doet nog alle onderwerpen. Maar wij staan hier met name omdat wij zelf hardlooptrainers zijn. En we gaan binnenkort weer starten met een start-to-run training waar iedereen aan mee kan doen.
0: Waar iedereen welkom. Nou, daar gaan we het daar zo over hebben. Maar even nog terug naar de A van atletiek. Doet de Baarnse Atletiekvereniging wel meer dan alleen hardlopen? Nou ja, de wandel noem je dan. Maar ik denk bij atletiek inderdaad aan heel veel onderwerpen die er...
3: Ja hoor, wij hebben ook mensen die technische onderwerpen doen. Dus het hordenlopen, kogelspeer, hoogspringen, polstok hoogspringen ook. Dus dat kan allemaal. En dat kan vanaf de jeugd.
0: Op het sportpark.
3: Zeker, zeker.
0: Ja, en er zijn ook echt mensen die dat regelmatig beoefenen. Ik zie dat nooit eigenlijk, maar...
3: Ja, dat is wat anders. Kijk, hardlopen is natuurlijk wat laagdrempeliger dan ineens een polstok hoogspring actie gaan ondernemen. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan moet je echt wel even oefenen.
1: Ik denk ook dat het maar goed is dat jij speerwerpen niet in je dagelijks leven tegenkomt.
0: Is dat wel zo veilig?
1: Ja, wat denk je zelf als daar op het voetbalveldje waar jij aan het voetballen bent, als ze daar ook gaan speerwerpen? Ik laat het je verder zelf invullen.
0: Dan moet ik gaan voetballen met een schild.
1: Ja,
0: dan, ja dat is waar. Ja. Hey, dan hardlopen en wandelen. Dat is iets wat dan door jullie georganiseerd wordt?
2: Ja. Twee keer per jaar doen we start to run. En dat is een laagdrempelige manier om te leren hardlopen. Dus zoals Tjitske al zei, je hoeft niet ervaring te hebben. Het is voor iedereen. En je leert in 8 weken van 0 naar 25 minuten achter elkaar hardlopen.
0: Oké, maar voor mensen die geen ervaring hebben. Ja. Ik zie mezelf zitten. Ja. Ik zit liever op de bank met een zakje chips. Ja. En ik heb totaal geen conditie of aanleg. Ja. Kan ik me daar wel aanmelden? Want dan loop ik alleen maar achteraan te sjokken en te hijgen.
2: Nee, dat is juist de kracht van iedereen kan hardlopen. Dus heel vaak zeg je, ik kan helemaal niet hardlopen. Wat je ziet is dat mensen dan zelf gaan hardlopen en meteen als een speer naar buiten gaan en achter elkaar gaan rennen. Nou, dat hou je misschien een week vol en dan krijg je overal pijntjes. En dat is gewoon de kracht bij ons. Je begint echt van nul. Dus het begint met laagdrempelig. 1 minuut hardlopen, 1 minuut wandelen, 1 minuut hardlopen. En we beginnen ook op de baan. Dus dat is ook makkelijk. Dan zie je elkaar. En je leert ook heel veel techniek. Van hoe zet ik mijn voeten neer? Hoe is mijn houding? Ja, en dat zijn de basis. En dan bouwen we het helemaal uit. Waardoor we steeds langere stukjes achter elkaar gaan hardlopen. En ja, we doen het eigenlijk al heel lang, hè, Tjitske. En we hebben echt succeservaringen van mensen. Ja, die zeggen heel mooi. En die blijven ook. Dat is het leuke. Die stromen daarna natuurlijk gewoon, worden gewoon lid. En,
0: maar er zijn veel mensen die na start-to-run blijven hangen.
2: Ja, zeker. Ja, het is echt een succesformule.
1: Ja, en wat je ook de trainers.
3: Zeker. Daar hebben, maar ik zal ook zeggen, ook de andere deelnemers spelen daar een belangrijke rol in. Hè? Want je doet het met elkaar. En dat is ook wel heel leuk om te zien dat mensen dan zelf ook elkaar stimuleren. En dan met elkaar blijven hardlopen. En ook de stok achter de deur. Hè? Want dat heb je niet als je in je eentje gaat hardlopen.
0: Nee, dat is waar. Ja. Dan is het heel makkelijk om te zeggen van, weet je, ik sla vandaag even over.
3: Ik ga toch op die bank met het bakje chef zitten.
0: Ja. Ook op de tv. Dan kun je zo... Je zegt pijntjes kun je krijgen met hardlopen. Dat soort dingen. Maar jullie hebben de magische formule gevonden met start to run om dat dan niet te krijgen.
3: Ja, kus je erop, hè?
0: Ja, dat helpt.
2: Ja, nee, we hebben wel echt, dat heet loopscholing. Dat is echt looptechniek. En daar besteden we heel veel aandacht aan. Dus het is niet alleen maar hardlopen, maar ook zeker ook van hoe je houding. En daar heb je allemaal oefeningen voor. We werken ook samen met fysiotherapie, met FTB die bij ons ook hardlopen. En die kunnen we ook, die geven ook een avond echt een soort informatie hoe je blessures voorkomt. En dat begint bijvoorbeeld bij goede schoenen. Dus dat soort dingen kan allemaal helpen om jou zo min mogelijk blessures te krijgen.
0: Ja, oké. Dus dat is wel belangrijk dat je niet zomaar bij de Action een paar schoenen koopt.
2: Nee, dat is echt wel de basis ook van schoenen. Maar ook de basis ook echt houding van hoe sta je, hoe ga je. Ja, hoe zet je armen in? Dat helpt allemaal bij om voor goed te kunnen hardlopen.
0: Okay, ja. Die armen die bungelen het gewoon een beetje naast.
2: Nee, en zeker dan, niet.
3: Nee, er zit ook structuur in het programma. Hè? Dus we beginnen rustig en steeds komen we een stapje verder. En je ziet ook dat mensen in het begin zeggen van, maar die 25 minuten aaneengesloten, dat ga ik echt niet redden. En wij weten uit ervaring, we hebben het al zo vaak gedaan, iedereen kan het.
2: Ja.
3: En dat is heel leuk om dat ook te zien.
0: Maar start erin is, je zei 8 weken?
3: Ja.
0: En na 8 weken kun je van 0 25 minuten achter elkaar hardlopen.
3: Zeker.
0: Ja. En hardlopen hoeft dan niet 3 minuten de kilometer te zijn.
3: We hoeven niet allemaal Femke Bol tempo te doen, maar gewoon in je eigen tempo. Dat is ook heel belangrijk, hè? Het gaat om je eigen tempo.
1: Ja. Op een leuke manier. Je gaat op een leuke manier leren je 25 minuten hard te lopen.
0: Ja, ja. Ja, misschien kunnen we het eens vragen. Hebben we mensen die ervaring hebben met starteren, die daaraan meegedaan hebben?
3: Volgens mij wel.
1: Dan zouden we eventjes moeten kijken of er hier iemand in de buurt... Oh ja, ik weet nog wel iemand. Ja. Ja, ja, nou, ik probeer me ook vooral niet in dit gesprek te bemoeien, want ik ben enthousiaste start-to-runner.
0: Ja.
1: Ik weet nog de allereerste keer, en dat moet ik me af en toe nog voorhouden, dat ik aan het lopen was op de baan. En moesten we 200 meter op de baan lopen en dat lukte me gewoon al niet. En nu loop ik, langere stukken zonder problemen en met plezier. En dat is omdat je op een leuke manier leert hard te lopen. Je blijft er enthousiast over, de trainingen die na de hand waar je bij aan kan sluiten, blijf ik enthousiast over. En dat maakt het hardlopen erg leuk.
0: Ja. Maar dat betekent dus ook dat de meeste mensen niet stuk gaan tijdens start run, maar het gewoon afmaken en dan ook gewoon blijven plakken bij de vereniging.
2: Ja, zeker. Dat is wel de ervaring, dat heel veel mensen blijven. En het is ook misschien wel goed om te melden dat er ook mensen aansluiten die wel eerder hebben hardgelopen, maar bijvoorbeeld blessures hebben en weer willen opbouwen. Ja, die zijn ook van harte welkom. Die kunnen ook prima aan dit programma meedoen om het weer te leren.
0: Ja, dus ook als je al wat basisvaardigheden, basisconditie hebt, kun je gewoon meedoen.
2: Ja. Maar ook als je het niet hebt, ook vooral. Dus denk niet van, oh, maar ik heb nog nooit hardgelopen, dus ik kan niet iedereen. Maar ook als je al ervaring hebt en je wil graag weer opbouwen, kom vooral.
0: Ja. Hoe gaat het dan als je in zo'n groep zit? Hè? Want de ene die heeft dan meer ervaring of wat meer conditie. En de andere die loopt wat langzamer. Hoe hou je dan zo'n club bij elkaar als trainer?
3: Nou, we houden ze niet allemaal bij elkaar. Maar we lopen met name op minuten. En een minuut is voor iedereen even lang, kan ik je vertellen.
0: Ja.
3: En,
0: het kan wel langer voelen, maar het is effectief even langer
3: voelen. Maar die minuut is even lang. Nee, dus iedereen moet vooral in zijn eigen tempo lopen. Hè? En dat is ook heel belangrijk. Want natuurlijk zit er een verschil in. En dat is prima. En het gaat erom dat jij die succesbeleving hebt en dat je ziet dat je vooruit gaat, dat je er lol in hebt, dat je met elkaar ook de lol erin hebt. En dat we dan die 25 minuten gaan halen.
0: Ja. En dus eigenlijk elke minuut.
1: Nou, Mark, we moeten richting het afronden. Ik heb de eindtune al ingestart. Als mensen nu enthousiast geworden zijn of juist niet en ze hebben nog wat enthousiasmering nodig, hoe kunnen ze jullie vinden?
3: Kijk even op de website Bas Baren, start to run en daar vind je alle informatie. We starten woensdag 16 september.
1: 16 september. En ze kunnen jullie eventueel ook tegen het lijf lopen hier in de Pekingtuin, in de Laanstraat. Ja. Om meer informatie en zoek naar de dames in het gele shirt.
2: Zeker.
0: Geel met zwart of zwart met geel.
1: Daar zijn de wetenschappers nog niet helemaal over uit. Jessica, Mireille, dank jullie wel. En tot gauw.
2: Tot snel.
3: Dank jullie wel.
2: Dag.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: En we zijn er weer live vanuit de Pekingtuin.
4: Nog steeds eigenlijk.
3: Nog steeds vanuit de Pekingtuin live. En wat een plezier is dit. Wat een gezelligheid is dat.
4: Nou,
3: wat een
4: gezelligheid. Ja, het is echt zo snel dat het alweer een uur om is.
3: Het is niet alleen... Maar dat komt ook... We hebben van die leuke gasten.
4: Ja, elke keer moet jij zeggen... we moeten afronden, want de tijd is om.
3: Ja, ik voel me zo lomp als ik dat moet doen. Maar ja, het hoort er nou eenmaal bij.
4: Ja, dat hoort erbij. Daarom ben jij zo goed in de regie.
3: En daarom ben jij zo goed in de gesprekken. Wat hebben we vandaag? Wat hebben we tweede uur?
4: We gaan zometeen praten over klimaat. Met Noëlle Sand, de klimaatburgemeester van Baarn. We gaan het hebben over de historie van Baarn, met de historische kring. En de Baarnse krant komt langs.
3: De Baarnse krant?
4: Ja.
3: Jeetje, het nieuws vers van de naald.
4: Precies.
3: Wat mooi. Ja, de vers van de naald wil ik altijd zeggen in combinatie met de Baarnse krant, omdat we de Baarnse naald hebben.
4: Dat is wel leuk, ja. Sommige mensen zeggen vers van de pers, maar vers van de naald is dan wel beter.
3: Is leuker.
4: Ja, zeker, ja.
3: Hey, dat klinkt goed, dat klinkt gezellig.
4: Ja, er staat zelfs bij eventueel dat Marijke Helwegen meekomt.
3: Oeh.
4: Als ambassadeur.
3: Oh, dat is de verrassing die we dan zelf niet onder controle hebben.
4: Nee. Dus gewoon afwachten of ze komt of niet. Of wel of niet. Of wel of niet. Dus we wachten het even.
3: Nou, precies.
4: Ik heb haar nog niet gezien.
3: Nee, ik ook niet. We staan ook naast elkaar. Dus als jij het niet ziet, zie ik er ook niet.
4: Ja, maar ik heb je wel bril op.
3: Juist, precies. Ik heb wel een bril op. Ik heb nog een plaatje te draaien na de dames van het hardlopen. Wat dacht je ervan?
4: Ja, iets van een hardloopplaatje. Wat is nou een typisch hardloopplaatje wat jij hebt uitgezocht?
3: Ik heb er twee klaarstaan. Ja. Dat was een beetje afhankelijk van mijn mood na het nieuws. Ik heb Always on the Run van Lenny Kravitz. Ja. En Running in the Family van Level 42.
4: Oei. Mag ik kiezen?
3: Jij mag kiezen.
4: Ja, ik vind eigenlijk, de eerste plaat vind ik beter. Maar ik vind Running in the Family wel leuk. Omdat wij natuurlijk een tijdje geleden bij in de Paleistuin gewoon level 42
3: level
4: hadden.
3: Level 42 live gezien
4: hier,
3: hebben.
4: Hier in het dorp, in de Paleistuin, hadden wij gewoon een concert. Mark King was niet zo heel goed bij stem.
3: Nee, hij was een beetje...
4: Maar hij deed ontzettend zijn best, was heel gezellig. En zo hebben wij gewoon ontzettend genoten van level 42. Dus ik zeg level 42.
3: Gaan we instarten.

0: Paradituin. Daar staan we groene. Midden in de Pekentuin.
1: Ja, sorry. Ja, ik probeer even de audio af te regelen, want het is
0: hier waardeloos. Ja, het is heel leuk. We staan hier op het eerste grasveldje, of langs het eerste grasveldje in de Pekingtuin. In de koepel staat een band te spelen en wij hebben het gevoel dat de technicus een beetje gehoorproblemen heeft, want hij zet hem steeds harder. Dus wij moeten steeds meer schreeuwen om er bovenuit te komen, maar dat geeft er helemaal niks.
1: Het is gezellig en daar gaat het om. En we hebben weer nieuwe gasten aan onze microfoon staan. Ja. Jij hebt al een klein beetje bijgepraat, maar misschien kunnen ze zichzelf even introduceren.
0: Oh, dat mag ook.
1: Wie hebben wij daar aan de microfoon staan? Ik hoop dat jullie me kunnen horen.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Hoi, nou, ik ben Noëlle Sand, klimaatburgemeester in Baarn en coördinator van de Baarnse Bermbrigade.
3: Ik ben Philip Sluis, ik ben ook klimaatburgemeester van Baarn en kinderklimaatburgemeester van Baarn. Dan.
0: Kinderklimaatburgemeester?
3: Ja.
2: Gewoon
0: klimaatburgemeester. Ja. Is het zo slecht gesteld met het klimaat in Baarn dat we 2 klimaatburgemeesters nodig hebben?
3: Niet per se, maar ik werd opgeroepen om klimaatburgemeester te worden. En Noëlle is nooit afgestapt, dus.
2: En we hebben er 3, hè? Dus we hebben, ja, die Solder kon hier helaas niet bij zijn, maar we hebben 3 klimaatburgemeesters op dit moment in Baarn. En ik denk dat het wel nodig is.
0: Ja. Ja. Het gaat slecht met het klimaat in Baarn.
1: Ja, nee, volgens mij komt dat omdat de band harder gaat spelen.
0: Ja, de band gaat harder spelen. Hey, moet je even kijken welke koptelefoon jij hebt. Dan kunnen we misschien nog iets harder zetten. Maar,
2: nog harder.
1: Staat die te hard?
0: Nou, maar het gaat slecht met het klimaat in Baarn. Of in ieder geval onvoldoende
2: goed. Wereldwijd natuurlijk niet zo best met het klimaat. En dan vind ik dat we in Baarn, ook al zijn we een groene gemeente, juist een goed voorbeeld moeten geven aan de kinderen. Maar ook aan de rest van Nederland misschien wel. En we hebben hier heel wat bomen, maar we hebben ook heel wat bomen tekort. Dus vandaar dat ik me daar wel voor hard wil maken.
0: Maar bomen tekort in Baarn, ik dacht juist dat wij zo'n ontzettend groene gemeente zijn. Want overal waar ik om me heen kijk, zie ik bomen. We hebben meerdere stukken bos.
2: Ja, nee, het is ook wel versnipperd over de gemeente. We hoeven niet te klagen. Maar er zijn straten die echt totaal versteend zijn. En als jij, het was een beetje warm van de zomer, hè?
0: Ja.
2: En als je dan daar geen bomen hebt staan, dan is het daar echt duidelijk 10 graden heter dan bijvoorbeeld bij mij in de tuin, waar wel die boom staat. Dus nee.
0: Okay, dus daar zijn de bomen voor nodig. En, dus daar moet aandacht besteed worden aan het klimaat hier in het dorp.
2: Graag.
0: Ja. Hoe vind jij dat het gaat met het klimaat in Baarn?
3: Niet beter natuurlijk. Maar nu ook niet zo goed. Ik vind heel regelmatig zwerfafval voor de straat. Of geen bomen ook. Bijvoorbeeld straten. Ook in mijn straat nu. Ook haast geen bomen eigenlijk. Planten van wat buurtbewoners, maar verder niks eigenlijk.
1: Wat kan een klimaatburgemeester daaraan doen?
3: Die kan bijvoorbeeld in gesprek gaan met de wethouder of met de burgemeester om meer bomen of groen te planten.
2: Ja, en acties te voeren voor. Er zijn genoeg mensen in Baarn die daar ook een hart voor hebben. Dus die verzamelen we. En we hebben bijvoorbeeld allerlei bermen geïnventariseerd. Of daar wat mogelijk weer aan plantjes kon gaan groeien bijvoorbeeld. En dan gaan we daarmee naar de gemeente. En nou is bijvoorbeeld het maaibeleid aangepast. Zodat de bloemen meer kans krijgen. En dat is weer goed voor de bijen, de insecten, de vlinders. Dus het hangt met van alles aan elkaar.
1: Het zijn meerdere dingen die je kunt doen als klimaatburgemeester. Ja, niet alleen zien dat er te weinig bomen zijn, maar ook andere acties zoals dit. De plant of de bloemen waar je het net over hebt, vind ik een mooi voorbeeld. Heb je nog een recent voorbeeld?
2: Nou, wij zijn dus als klimaatburgemeester meegeweest met de fietstocht van de Baarn Natuurlijk Groen.
3: Ja.
2: En toen hebben we een rondje door Baarn gefietst langs alle adoptietuintjes in Baarn. Er zijn burgers die dus zelf een stukje openbaar groen adopteren en daar mooie plantjes en dingetjes
3: hebben.
2: Ja, ik ook. En wat ontzettend leuk was, er waren allemaal mensen die meegingen. Ik denk dat met 30 mensen hebben door het dorp gefietst. En die waren diep onder de indruk van hoe leuk en hoe mooi het kan zijn als je planten plant die hier horen. Hè, want het gaat ook heel vaak om inheemse.

0: inheemse planten. Je moet, ja, je kan wel een palmboom in je, inmiddels kan je een palmboom in je tuin zetten, maar voorheen, ja, er zijn gewoon planten die hier horen en die daardoor beter groeien. Dus die moet je gebruiken, want daar hebben ook de insecten meer aan. Dus die bijen en die vlinders, die kunnen daar weer voedsel vinden. Dus dat is hoe je het.
1: Maar je kunt dan als barenaar een stukje grond adopteren, ja, wat jij er gaat onderhouden. Hoe, ja, hoe gaat het in zijn werk?
0: Ja, kan je via de gemeente kan je aanmelden. En het heet buurtgroen, maar we noemen het eigenlijk al adoptiegroen. En dan komt er een, iemand van de gemeente komt langs om te kijken van welk stukje je dan wil adopteren. En dan kijken ze naar de mogelijkheden, want soms kan het niet hoor. Het wilt dus niet altijd, maar het meeste. Er zijn nu ongeveer meer dan 100 stukjes geadopteerd door Baarnse burgers. En die onderhouden dat zelf en ook vaak in een groepje, wat ook heel erg leuk is. Dus het is ook een verbindend element voor buren. Om van, oh, we adopteren met elkaar dat stukje en gaan er een mooi iets moois van maken.
1: Hoe moet ik dat dan geven van zo'n stukje?
2: Ja,
1: sorry.
2: Ja, precies. Oh, ja, diezelfde vraag wat jij zegt.
0: Wat zij was precies.
1: Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n stukje?
0: Maar eens kijken bij de horizon. De horizon. Bij de Lego-huizen, zeg maar, daar. En dan in die bocht. En waar nog meer?
3: En toen

0: over dat een iPad-scherm. En dat is eigenlijk ook al heel bijzonder.
1: Oké, dat wordt ook door iemand onderhouden die dat...
2: Ja, door Karin. Okay. Ja, die is daar heel actief mee. Maar dat is een tegel eruit en een plantje erin.
1: Ja.
2: Zo simpel kan het zijn.
1: Ja. Dus het kan groot, maar het kan ook klein. En dat is gewoon in overleg met de gemeente. Ja. En dan mag je zelf kijken wat zet ik erin en wat kweek ik daar.
3: Ja. Ja. Maar ik kan me toch voorstellen dat het niet alleen gaat om het stuk gemeentegroen. Dat het ook voordelen heeft als mensen in hun tuin een tegel eruit halen. En kunnen jullie daar ook iets in betekenen? Ja. Geef jullie daar voorlichting over?
2: Ja, want het is natuurlijk jaarlijks die actie van tegelwippen. En dan inderdaad tegel eruit, plantje erin. In Baarn hebben we nog niet een hele speciale actie daarop. Maar dat zie je in veel gemeentes al gebeuren. Dan rijdt er bijvoorbeeld een tegeltaxi.
1: Ja.
2: En dan haalt hij de tegels die jij eruit hebt gehaald, haalt hij op. Want dat is vaak een probleem voor mensen. Dan hebben ze een tegel. Maar waar laat ik die dan? Weet je? En hoe krijg ik die dan weer weg? Ze zijn best zwaar. Dus dat is een actie. Vorig jaar heeft GroenLinks dat bijvoorbeeld gedaan. Die is ze gaan halen. Die heeft meegedaan en die is...
1: Die is rond gaan fietsen om de tegels op te halen.
2: Nee, met een karretje.
1: Ja, met karretje.
2: Ja, superleuk. Dus er is wel echt heel veel mogelijk. En we zien ook hierachter heb je ook een soort straatje vanaf de stationsweg.
1: Ja.
2: En daar hebben mensen dus één tegel vanaf hun huis weggehaald en daar dus plantjes in gezet. Het is een wereld van verschil. Het ziet er zoveel leuker uit. Ja. Je voelt je daar al meteen beter.
1: Het is gewoon gezelliger. Ja,
2: het is echt beter.
1: En dan heb jij, Filip, van alles in je hand. Wat heb je allemaal bij je?
0: Wij zijn onder andere, hebben wij vandaag van de wethouder, hebben wij nieuwe kindergraafstokken gekregen. En deze zijn
1: afgelopen... Kindergrijpster, ja, het is radio. Oh, ja. Dus mensen kunnen het niet zien. Wat heb je in je hand?
0: Zo'n grijper voor afval, maar dan wat kleiner gemaakt, zodat ook kinderen kunnen gebruiken. Want dat initiatief is er volgens mij eigenlijk opgekomen van een paar maanden terug toen ik Bermbergade wilde gaan lopen met de rest van de mensen. En toen had ik mijn broertjes mee en die wilden dat ook, alleen de grijpers die waren te lang.
1: Dan heb je hem boven je hoofd en dan is het grijpen naar de grond.
0: En dat werkte niet. Dus toen hebben we nieuwe grijpers aangeschaft. Die wat kleiner zijn, dus dat kinderen hem ook kunnen gebruiken.
2: We hebben ze gekregen van de gemeente. Ja, we hebben ze gekregen van de gemeente. Maar die sponsoren ons goed hoor, met allerlei spullen en zo. Ja.
0: Ja.
2: En een ander ding?
1: Je liep zelfs naar een meneer toe en daar had je even goed gesprek mee.
0: Precies, ja. Dit is een zakje, een wit klein zakje. En daar kunnen mensen die roken, die kunnen dan hun peuken die op zijn, die kunnen ze uitmaken in dit klepje van het zakje en daarna in het zakje zelf doen om thuis vervolgens weg te gooien of in een asbak ergens, zodat niet op straat hoeft te komen.
1: Maar je kan die peuken gewoon makkelijk op straat gooien?
0: Ja, maar dat is niet goed voor het milieu, dat is het probleem. En daar rapen wij echt heel veel peuken op.
2: Ja.
1: Nog steeds.
2: We hadden 7000 tijdens de peukmeukdag. Een paar weken geleden hadden we 7000 peuken opgehaald in een uur tijd. En één peuk vervuilt 1000 liter water.
0: Dus moet je nagaan hoeveel het is.
2: Het is echt heel erg.
0: Ja.
2: En wat zei die meneer? Want hij nam dat zakje wel aan.
0: Nou, die zei van, dankjewel, ik kende dit al. Maar deze ga ik zeker wel gebruiken. En toen zag ik het, toen gebruikte hij hem ook echt.
1: Ah, toen heb je even gekeken of hij zijn peuken
2: heeft. Even checken.
1: Wat stoer dat je dat doet. Vind je niet heel spannend om dan zo iemand aan te spreken die daar staat te roken?
0: Ja, soms wel, maar het meest wel niet. Ah.
1: Dat is een grote man met een grote baard vol met tattoos en jij loopt er gewoon op af en... Goed hoor.
0: Zeker, ja. Leuk om te horen.
1: Ja. Want hebben jullie een idee, ook zo'n peuk, hoe lang dat nodig heeft in de natuur om afgebroken te worden?
2: Dat breekt niet af.
1: Breekt helemaal niet af.
0: Helemaal niet.
2: Dus het idee is eigenlijk dat de filter, want de filter doet niks, hè. Dus het is een beetje plastic en het is voor de smaak, want dan heb je niet die as meteen, of hoe heet dat spul?
1: De tabak of de nicotine, weet ik veel.
2: Dus daarmee zit er zo'n filter tussen. Vervang die filter nou, hè, dus leveranciers of weet ik hoe heet die mensen. Vervang dat nou door iets wat dan in ieder geval plasticvrij is. liever nog, gooi het niet weg. Liever rook niet. Of dat zit allemaal niet. Maar vervang in ieder geval. Maar gooi het nu in ieder geval weg. Want dit is echt plastic wat je weggooit. En plastic gaat niet. Dat breekt niet af.
0: Gewoon, dat blijft voor altijd overal.
2: Ja. Dus we moeten het niet doen.
0: 10 miljoen miljard jaar.
3: Wat gebeurt er dan met die halen die poken uit de natuur? En dan?
2: In de vuilnisbak.
3: Maar dan breekt het nog steeds niet af.
2: Nee, maar dan wordt het verwerkt op de plek waar het hoort. En er wordt in ieder geval iets mee gedaan. Ja.
3: Ja, het is beter dan in de natuur. Ja, maar het kwartje valt bij mij zo langzaam.
2: Ja.
3: Wat dan eigenlijk de ellende is van die dingen. Jeetje.
2: Ja, nee, maar het is echt serieus. Het is echt serieuze shit is dat.
3: Oké, dat is de ellendige kant. Wat is de mooie kant van de Bermbrigade? Waar heb je nou, wat is het mooiste verhaal van de afgelopen periode?
0: Ja, wij maken Baarn groener, mooier en schoner. Dat eigenlijk. Ja.
1: En wat zijn dan misschien nog wel leuke dingen die je hebt gevonden waarvan je denkt, oh, wat grappig dat ik dat nu hier vind?
0: Oh, dit wordt een lange lijst. Nou, onder andere een boek, echt een dik boek van 100 weetjes. Die gaan we ook wel schenken aan de weggewinkel. Toch?
1: Ja. Toch, ja.
0: Een politie-insigne.
1: Die moet je zelf houden, is alles handig.
0: Ja, het is echt wel... een fiets heb ik een keer gevonden. Een echte gewoon elektrische bakfiets.
1: Oh, ja. Die stond gewoon ergens in de bosjes.
0: Ergens in de bosjes zonder slot.
2: Ja. Nou, het is wat vinden we niet, weet je? Ja, het is ook wieldoppen. Er zijn gewoon rare dingen die blijven liggen. Ja. Inderdaad, een fietsslot. Nou ja, dat is niet waarschijnlijk natuurlijk van een gestolen fiets. Je weet het niet. Maar je vindt het overal. Dus het is soms in de bosjes, maar het is natuurlijk ook heel veel op straat. Ik hou zelf heel erg van om rond bomen en struiken te rapen. Omdat ik daar voel dat ik het meeste de natuur in ieder geval mee help. Maar ja, weet je, gooi het niet op straat, neem het mee. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat we met z'n allen moeten doen. En mijn zoon zegt ook, ja mam, ik zal nooit meer iets op straat gooien. En mijn vrienden ook niet, want ze kunnen het niet permitteren dat ik dat zou moeten opdragen, snap je? Ja. En denk ik, nou ja, als dat het zaadje is wat wij planten zo met elkaar en iedereen, ja...
1: Zou dat mooi zijn.
2: Ja.
1: Jullie zijn nu dan met 3 burgemeesters. Ja. De Bermbrigade en de organisatie is natuurlijk groter. Zijn jullie nog op zoek naar mensen?
2: Altijd. Iedereen is welkom. En nu speciaal dus omdat we dus ook nu voor de kleine grijpers hebben, kunnen ook kinderen makkelijker meedoen. Want die vinden dat ook...
0: Leeftijd maakt niet uit.
2: Dus we komen langs de eerste zaterdag van de maand. Om 9:45 verzamelen we op de Brink. Dan zijn we met z'n allen een uurtje op pad. Om 11:00 is het officiële weegmoment. En dan hebben we onze goede daad voor die dag weer gedaan.
1: Ja. Ja. En je hoeft je niet aan te melden van tevoren. Het is heel laagdrempelig.
0: Ga gewoon. Ja. Ja.
2: Volg ons op Instagram, Facebook. We zijn heel modern.
1: Ja.
2: Maar je komt, wees welkom.
1: Ja. Kun je gewoon aanmelden, mee. Gewoon maar, meedoen en gewoon lekker.
2: Gewoon
1: en je hoeft niet je eigen prikker mee, die kun je gewoon van jullie gebruiken en kun je dan meedoen. Wat hoop je nu het komende jaar te gaan bereiken?
3: En dat is de laatste vraag.
1: Dat is de laatste vraag.
2: Zo min mogelijk afval hoeven rapen.
0: Ja, voor mij eigenlijk ook. En meer mensen die meedoen aan de Bermbrigade. En een schone baan.
2: Ja.
1: Klinkt goed. Ja. Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft.
1: En Noël.
2: Ja, bedankt.

0: als je het dan toch hebt over de Paleistuin. Ik ben naar Nile Rodgers geweest, ook afgelopen jaar in de Paleistuin. Oh, ja. Die speelde ook onder andere hier. Dat was ook een feestje.
1: Ja. Ja, ik merk dat het jammer is dat ik nu pas mijn koptelefoon opzet. Hè? Want ik hoor nu net de laatste 5 seconden van de plaat.
0: Ja, Chic, You Are Beautiful. Ja,
1: oh,
0: ja.
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja.
1: Heb je dat gezien, Machtel?
2: Wat heb ik gezien?
1: In de Paleistuin. De band, daar ben je niet, niet geweest.
2: Nee, helaas.
1: Maar jij weet wel alles over inmiddels 676 jaar Barn.
2: 660, ja, om en nabij. Hè, om en nabij. Het was een beetje een slag in de lucht, maar ongeveer.
1: Ja, ja.
2: Het oudste document is helaas niet bewaard gebleven, dus je weet het niet helemaal precies. Maar
1: het
2: komt
1: was
2: in
1: een goede aanname vorig jaar, 675 jaar.
2: Reden voor een feestje, ja.
1: Nou, jij bent van de historische kring. Ja. Wat doe je daar?
2: Ik ben de voorzitter.
1: De voorzitter?
2: Ja.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Ja.
0: We hebben ook gelijk de topbrass te pakken van de historische kring.
2: Ja.
0: Godverdorie, ik durf ook gelijk niks meer te zeggen. Durf jij?
2: Ik begrijp het. Maar ik ben heel gewoon hoor.
0: Dat merk ik wel. Ja.
1: Alles heel gewoon gebleven.
2: Ja. Je mag gewoon je zeggen zelfs.
1: Ja.
0: Nou, Machtel, welkom bij ons. Wij zijn echt... Ja, nou ja, 675. Vorig jaar hebben we het groot gevierd hier in Baren.
2: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik had de historische kring eigenlijk niet gekoppeld aan die festiviteiten. Waar moet ik de historische kring allemaal aan koppelen? Ik als onwetende...
2: Je bedoelt toen of nu?
0: Nou, eigenlijk nu.
2: Nu? Ja, we hebben iets van 13 werkgroepen, hè?
0: 13 werkgroepen? Hou op, schei uit mij.
2: Ja, meer dan 800 leden. En meer dan 70 vrijwilligers. Maar we doen van alles. We doen wandelingen. Die kan je zelfs op maat bestellen bij ons. We hebben natuurlijk de oudheidkamer met tienduizenden foto's die mensen kunnen doorzoeken. We hebben interviews, we hebben archeologie, genealogie, we geven een blad uit. Dus we hebben redactie, we hebben communicatie.
0: We hebben
2: de oude begraafplaats.
0: Hebben wij het allebei over Baren?
2: Ja.
0: Mijn hemel, dit allemaal in Baren.
2: Jazeker.
0: Jeetje.
2: We zijn ongelooflijk actief.
0: Ja, dat merk ik.
2: Ja.
0: Dat merk ik, zeg. En ik merk ook dat jij er enthousiast over bent.
2: Ja, nou.
0: Misschien niet helemaal raar als voorzitter van de historische kring. Ben jij ook, maak je ook deel uit van, ik mocht je zeggen, het voelt heel ongemakkelijk, maar maak je ook deel uit van werkgroepen?
2: Jazeker.
0: Welke werkgroep?
2: Ik zit bij de werkgroep Op Pad in Baren.
0: Op Pad in Baren.
2: En ook bij de werkgroep Genealogie en Archeologie.
0: Hoe kom ik als man die niet zo heel veel hoort van de historische kring Baren, wat merk ik van de... Hoe krijg ik op een gegeven moment, word ik wakker en denk ik wil een wandeling doen in Baren en bel ik dan de historische kring? Hoe komt zoiets tot stand?
2: Dan kan je de website bezoeken.
0: Ja.
2: En dat is www.historischekringbaren.nl.
0: Ja.
2: En er staat eigenlijk alles op wat je maar weten wil. En dat is ook met een agenda. Daar staan al onze wandelingen op die je zelf kunt downloaden, ook als GPX. Maar je kan bij ons ook, als je verjaardag hebt, dan zeggen we willen niet de hele dag in de tuin zitten. Dan kan je zeggen, weet je wat, we gaan met z'n allen een rondje baan doen. En we vragen of zo'n wandeling gegidst kan worden. Dat kan. Of je kan zeggen, ja, mijn opa die kwam ooit uit Baren of uit Eembrugge, maar ik weet eigenlijk niks van de familie. En laten we eens even gaan vragen of de historische kring daarbij kan helpen. Ik woon in een oude straat. Ik kan eens even opzoeken wat er van mijn oude huis bekend is. Het houdt niet op, inderdaad.
0: Nee. Jeetje.
2: Het is eindeloos.
0: Maar wat nog meer? Want wandelingen, oké, dat is nu opgeslagen in mijn hoofd. Ja. Maar wat nog meer? Ik tot 10 minuten terug dacht ik bij de historische kring Baarne aan een klein stoffig lokaaltje waar dan twee mannen bij elkaar zaten. Mannen, ja sorry, zo ben ik. Zo bevooroordeeld.
2: Ja.
0: En nou ja.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Die sportverenigingen promoten zichzelf. Maar ook de Baarnse Krant is een communicatiemiddel voor eigenlijk al die verenigingen en organisaties.
1: Klopt. Ja, nee, wij roepen ook altijd iedereen op, stuur altijd de kopij in. Als je iets leuks te melden hebt, stuur het naar ons en dan publiceren wij het in principe allemaal.
0: Ja.
1: Het is nog steeds een hele belangrijke informatiebron. Ja.
0: Hoe werkt het dan? Jullie hebben gewoon een standaard opening e-mailadres waar die verenigingen mee kunnen communiceren.
1: Zeker. We hebben in het colofon van de krant staat ons contactgegevens. Wij staan als redactie ook met onze 06-nummers. Dus om het allemaal laagdrempelig te houden. En vandaag staan we ook in de Laanstraat bij Binnenhuis Scheltinga, de woonwinkel. En wij houden de Baarnse thermometer. En daarin vragen wij welk cijfer geeft u uw woonplaats, zeg maar.
2: Mark, dit is de eerste vraag aan jou.
0: Ja, die is de eerste vraag aan mij. En wat voor criteria moet ik hem dan op toetsen?
3: Alle vlak.
0: Op alle vlak.
3: Waarom vind je het leuk hier te wonen? Of waarom vind je het minder leuk? Of zeg je nou, ik vind het wel leuk, maar iets anders vind ik helemaal niet leuk. Dus wat geef je Baren van punt? Om hier van 0 tot 10.
0: Van 0 tot 10. Nou, ja. Dan ga ik voor een voorzichtige 8,5.
1: Oh, dat kan dus niet.
0: Dat kan niet.
1: Nee, dat mag niet.
0: Ja.
1: Alleen hele getallen.
0: Ja.
2: Mark, dan moet jij even terecht geweest.
0: Ik ben echt heel slecht van de regels en dat soort dingen. Dus,
2: Je moet kiezen.
0: Maar ik moet kiezen. Ja, dan ga ik voor de 8, want de 9 vind ik als Hollander wel heel hoog. Dat vind ik een beetje altijd zo,
3: Ik heb ook een 8.
1: En waarom een 8?
0: Ik vind Baarn heel mooi qua faciliteiten. We zijn relatief klein, maar toch ook weer heel groot. Als je ziet wat we hebben, wat we allemaal doen. Hier en daar kan er ook nog wel wat dingen beter. Van die kleine irritaties, hondenpoep, overlast, vind ik nog steeds. De burgers moeten zich daar toch wel wat beter op
3: focussen
0: en moeten daar wat dingen in veranderen. Ik vind het moeilijk om zo te duiden wat ik nou echt dan nog veel beter zou willen. Maar ja, wat geven de mensen daarvoor aan? Heb je iets van een tussenpeiling?
1: Mark, leuk dat je het vraagt. Ik heb hier een tussenstand. Zeg maar halverwege de middag hebben we ongeveer 75 mensen gestemd. En er zijn, laat ik zo zeggen, er zijn 4 stemmen onder de 6. En de rest is echt 6 en hoger. En de meeste zitten op de 8, dus net zoals jij. Wat wordt het meest aangegeven? De stoep.
3: De stoepen en de straten, maar vooral de stoepen. De stoepen en de straten en soms het verkeerbeleid.
0: En de stoepen dan met name de tegels die schuin liggen? Of ook dat de stoepen te smal zijn? Dat je ervan...
3: Nou, beide, maar ze noemen vooral de tegels. Dus ongelijke tegels op de stoep waardoor mensen struikelen.
1: En veel onkruid ook tussen de tegels op de straten, zeg maar.
3: Ja.
1: Nou ja, je hebt waarschijnlijk in de Baarnse Krant gelezen dat Marijke natuurlijk een half jaar geleden zelf is gevallen.
3: Ook gevallen.
1: Ja. Ja. Ook over een steen.
3: Lag in de goot.
0: Maar het gaat inmiddels alweer goed.
3: Ik ben uit de goot gekropen.
0: Ja.
1: Het heeft even geduurd, maar toen maar.
0: Ja. Ja. Kruipt allemaal weer omhoog.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar dat zijn dan de ergernissen die daar als eerste naar boven komen.
3: Ja, en ze hebben het ook al over de Laanstraat, dat er hard gereden wordt. Vrij, hè, dat iedereen door elkaar crosst daar. Dat je daar ook gewoon, als je aangereden wordt, kun je flinke smak maken.
0: Ja.
3: Maar dat is het wel, want mensen vinden het wel een heel prettig dorp om te wonen. Sociaal waren de woorden, gezellig, knus. Er is alles wat je nodig hebt.
1: Aardige mensen, hulpvaardige mensen.
3: Een beetje poppenkast. En dan keken ze naar mij. Een beetje...
1: Ja, er zijn ook 15 tienen uitgedeeld bijvoorbeeld.
0: Die mensen hebben echt niks aan te merken.
1: Niks. En 17 negens. Dus wat dat betreft,
0: is dat wel...
3: Heel hoog, ja.
0: Wat zijn dan de dingen die zeg maar echt als heel positief worden ervaren?
3: Onder elkaar is het leuk.
0: Ja, de gezelligheid noem je net al. Maar dat
3: en
0: is...
3: Veel dingen waar je naartoe kunt, wat je kunt doen.
1: Cultureel
3: gebied. Dus
1: winkelaanbod toch ook?
3: Parkjes, plekken, bosgebied, zwembad. Met kinderen naar buiten, niet alleen flats, maar je kunt hier wandelen. Je kunt nog eens een wolf tegenkomen. Allemaal dat soort leuke bijkomstigheden.
1: In het Kantelspark hoorde ik net.
0: In het Kantelspark?
1: Ja.
0: Daar zijn mensen bang voor.
1: Ja, nee. iemand zei dat die had er een gezien, maar we gaan het nog maar even niet brengen als nieuws.
3: Nee.
0: Eerst even verifiëren of dat. Maar jij bent ambassadrice van Baarn, of ambassadeur van Baarn. Als ik dat zo hoor, heb je niks meer te doen. Iedereen is al super tevreden en blij.
3: Mensen klampen mij wel aan, hè? Dat het varieert. Hoor. De ene keer vragen ze waar koopt u de oogschaduw, en de andere keer vragen ze waar was de stoep, waar u gevallen bent. En dan beide krijgen ze antwoord. Zegt de oogschaduw, kom ik met Douglas en de stoep. Ja, daar heeft ze gelijk in, zegt
2: dat. We hadden net iemand van de historische kring Baarn. Die wist ons te vertellen dat eigenlijk alles, als het gebeurd is het al geschiedenis. Misschien is dit ook een stukje om bij de historische kring Baarn in te brengen. Dat mensen over een jaar of 10 een soort bedevaartoord kunnen doen naar de plek waar je gevallen bent.
3: Precies.
1: Of de stoepstegel opnemen.
3: De stoepstegel opnemen in de vitrine of zo. Wall of Fame.
1: Ja.
3: Kan ook nog.
1: Een leuk idee.
3: Ja.
2: Krijg je zo gratis. Ja, ik ben voor de onzin, Marcus, voor de vakkundige interview.
1: Ik zal het even machtig doorgeven.
0: Maar er is wel wat aan gedaan aan de plek dan, waar je gevallen
3: Christine
0: bent?
3: Nou, Christine en ik zijn laatst eens kijken met foto's erbij, maar daar was nog niks aan gedaan.
0: Okay,
3: maar er is niet maar één plek, er zijn ongelooflijk veel plekken waar die stoeptegels niet goed liggen, waar mensen ernstig kunnen vallen.
2: Ik krijg wel vragen van mensen thuis of jij bij al die plekken ook gevallen bent.
3: Nee, ik ben maar bij één plek gevallen en de andere, daar spring ik overheen als een hert.
2: Natuurlijk, ja.
0: Als een jonge hinde.
3: Ja, als een jonge hinde, dat zie je goed. Ja, inderdaad, ze ziet uit. En mensen vinden het wel vervelend dat er zoveel scheef ligt. Ja. Niet scheef is. He, het is een hele leuke plaats, maar wel scheef licht.
0: Ja. Ik heb de wethouder wel eens hiernaar gevraagd. En de wethouder zei, dat valt op zich allemaal wel mee. En als je belt naar de gemeente en je meldt het, dan wordt het heel snel hersteld.
1: Nou, dat is de volgende klacht. Mensen krijgen geen reactie van de gemeente. Daar horen we ook veel klachten over.
3: Ja. Mensen zeggen, we geven het wel door. Ja. Maar we krijgen geen feedback. Of we krijgen te horen, daar gaan we wat aan doen. En dan is het na een half jaar toch niet gebeurd.
0: Okay.
3: En dan worden mensen
1: boos.
3: Ja. Boos. Ja. Of chagrijnig.
0: Teleurgesteld.
3: Verdrietig.
2: Maar dan heb jij weer kopij voor de Baarnse Courant.
1: Klopt.
3: Ja. Dus en dan gaan wij weer kijken. Mag ik ook wel mee?
1: Maar het is niet zo dat wij stiekem stoeptegels scheef leggen. Die zou misschien nu kunnen ontstaan. Nee, dat niet.
3: Maar ik moet wel altijd van Christine voor de zekerheid, van Claim, platte schoenen aan. Die hebben het nu ook aan. Zij vindt het erg overdreven. Er waren ook klachten van in de Baarnskrant. Er was een meneer die heeft geschreven, ik begrijp dat Marijke Helwegen ijdel is. Nou, klopt. Maar wat ik niet begrijp is dat zij valt over de stoeptegel. Dat ze toch loopt op high heels.
1: En naaldhakken voor de baarders.
3: En daar heeft Christine op geantwoord. Christine zegt, jij maar een zeer origineel antwoord. Daar kon hij geen kant mee op.
1: Nou ja, dat zij normaal altijd op gymschoenen loopt. In ieder geval platte schoenen. Nu ook heeft ze.
0: Ja, nu ook zie ik. Ja.
1: Het past keurig bij de rest van haar outfit. Zo dat dan weer wel natuurlijk. Dus,
2: ik neem aan dat die meneer ook.
1: Hou je kleren aan.
2: Dat die meneer even geshowt. Ook. Oh, het is wel één. Als ik mode-redacteur was, dan zou ik hier een stukje over schrijven.
1: Ja, snap ik.
2: Ja, maar ik ben geen mode-redacteur.
1: Nee, dus dan doen we dat niet. Jammer.
2: Ik neem aan dat die meneer ook geadviseerd is om dan zelf maar op naaldhakken te gaan lopen.
1: Nee, zeker niet. Nee.
3: Christine heeft hem heel goed van de repliek gediend en gezegd, Marijke loopt alleen op de rode loper op high heels. Maar als ze in Baarn is, dan loopt ze altijd op platte schoenen. Nou, daar heeft die meneer zo. Ja, ik heb begrepen dat hij overspannen is geworden daarna.
0: Oh ja.
1: Nooit meer iets van gehoord.
0: Hij kon niet handelen. Dat, Maar goed, Baarn is een groen dorp. We hebben veel bomen.
3: Het groene gat.
0: Die wortels van de bomen drukken natuurlijk de tegels wel ook wat. Ik kan me voorstellen dat het op sommige plekken ook wel lastig is.
3: Nou, ik ben geen boomchirurg. Het zal u niks verbazen. Ik ben wel met chirurgen bekend. Maar dat gaat meer om mijn gezicht. En andere dingen nog. Maar ga ik niet hier nu in finesse streden.
1: Nee,
3: maar dat wil mijn chefin niet. Christine is mijn chefin.
0: Ja,
3: we hebben het heel leuk.
1: Jawel, maar... natuurlijk, boomwortels spelen ongetwijfeld een rol. En daar moet je natuurlijk ook naar kijken. Alleen op het moment dat jij de straat helemaal plat is, het is niet zo dat een week later die boomwortels de tegels weer omhoog. Daar zit wel enige tijd tussen. Al durf ik niet te zeggen.
3: Heel lang.
1: Dan moeten we even meneer...
0: Maar is dat dan nu een speerpunt wat jullie hieruit gaan halen en de gemeente op gaan aanspreken? Of hoe moet ik dat zien?
2: Dit is je ene laatste vraag.
1: Wij spreken helemaal niemand aan. Wij constateren, wij brengen dat nieuws. En vervolgens is het aan de gemeente of aan de lezers wat ze daarmee gaan doen. En voordat ik begrijp dat onze tijd bijna erop zit. Iedereen kan naar de Laanstraat komen om ook een cijfer te geven aan Baarn.
3: Yes.
1: En wie nog? Ja, de ene Baarnaar die nog geen abonnement heeft, hebben een hele mooie aanbieding.
3: Ja, namelijk de mensen kunnen 2 weken de Baarnse krant krijgen voor 1 euro online.
0: Dat is geen geld. Dat is toch ook geen geld.
3: En als ze daar naartoe komen, dan kunnen ze ook met mij op de foto.
1: Dat is leuk.
3: Kunnen ze weer op hun toilet hangen of boven het bed. En dat vinden mensen zelf heel leuk.
1: Of over een bij een scheve stoek tegen.
3: Bijvoorbeeld, dan kunnen ze een foto van mij leggen. Dus dat is heel leuk.
2: Nou, ik zeg, dit is een aanbieding, dit is een kans om niet te missen. Waar kunnen ze heen komen?
1: Nou, Laanstraat bij Binnenhuis Scheltinga. Ook een hele mooie woonwinkel.
2: Ja, schrijf je even mee, Mark.
0: Ja, ik heb
2: het om 3 uur zijn wij klaar. Dan kunnen wij misschien ook
1: een
2: even.
3: Scheltinga, de enige meubelzaak.
2: Het is met een G, Mark, niet met SCH.
0: Ja, ik ken ze.
2: Ja, maar je schreef het verkeerd op.
3: En dan sta ik voor de etalage. Maar dan kan ik mezelf.
1: En als het gaat regelen, gaat ze erin staan. Maar het ziet er heel mooi uit. Het is prachtig.
0: Nou, ik zie wel wat donkere wolken komen. Maar het is...
2: Laten wij gaan afronden.
0: Dank jullie wel. Hopelijk nog veel leden. En veel mooie dingen voor Baarn.
1: Nou, bedankt.
0: Dankjewel.
1: Dag meneer Josiassen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Het laatste uur van de live uitzending die we maken vanuit de Peking Tuin bij het Cultureel Festival. Het is lekker druk hier zo. Heel veel mensen bij Vita 2000. En er zijn heel veel kindertjes die lekker aan het sporten zijn bij het Nijntje Gym. Hè? Hoe was het de laatste 2 uur?
4: Ja, hoe was de laatste 2 uur? Ja.
5: Nee, het was super leuk de 2 uur. Ontzettend leuke gasten. Je merkt gewoon, Baarn leeft, Baarn bruist. Super veel leuke verenigingen. En het leuke is dus ook, als je ergens je bij wil aanmelden, je hebt zoveel keus. Je kan altijd iets vinden wat je leuk vindt en wat bij je past.
4: En iedereen is ook op zoek naar vrijwilligers, bestuursleden, noem het maar. Wij ook trouwens.
5: Ja, die kan je ook aanmelden bij Eemland 1.
4: Ja, technici, presentatoren. Ja.
5: En als je het stiekem wil doen, omdat je een beetje verlegen bent. We hebben zelfs een QR-code die je kunt scannen. En dan kun je alles gewoon digitaal afhandelen.
4: Ja, nou prima toch. Maar ja, je zal dan een keer achter de microfoon moeten gaan zitten. Of achter de knoppen.
5: Achter social media. Of achter de redactietafel.
4: Hebben we eigenlijk veel soorten vrijwilligers?
5: Ja, je kan echt van alles.
4: Zeker. Maar vond je ook niet, Mark, dat die afgelopen 2 uur voorbij vloog?
5: Het vliegt voorbij.
4: Ja. Peter ook, hè? Vond het ook. Het vloog voorbij.
6: Zo voorbij.
4: Het vloog voorbij.
6: Voorbij.
4: Ja. En nu hebben we maar een uurtje, dus we gaan gewoon aan de gang.
5: Ja, je moet snel beginnen. Nou, veel plezier nog even. Geniet ervan.
4: Gaan we ook doen.
3: Oké, dankjewel. En we gaan naar een stukje muziek.
7: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: De kop is er weer af. We hebben heerlijke muziek gehad om te starten. Angelique Bos van Drakenstein hier aan de microfoon. Hartelijk welkom. Jij bent verbonden met vrienden van het Kantonspark. Een plek die heel Baren kent eigenlijk, maar daar moet altijd heel veel gebeuren. En vrienden van het Kantonspark zijn ongelooflijk druk om het daar mooi te houden. Klopt dat een beetje?
1: Ja, nee, dat klopt. We hebben... we hebben het bestuur natuurlijk, die druk is bezig met van allerlei te organiseren en met gemeenteoverleg, ja. Ook voor de restauratie nu. En daarnaast hebben we, ik denk ondertussen een ploeg van 30 vrijwilligers, waarvan een paar in het deel door de week en de andere iedere eerste en derde zaterdag van de maand. En dat is ook echt netjes vastgelegd met de gemeente. Dat als ik mijn vrijwilligers niet lever, om het zo maar te zeggen, dat ik niet mag piepen dat het park er slecht onderhouden uitzet.
0: Oké, ja. Dus het is wat dat betreft een samenwerking. De gemeente doet het een en ander, maar vrijwilligers die doen ook heel erg veel om dat park er perfect uit te laten zien.
1: Klopt.
0: Ik heb ook gezien dat in de hoek, in de ene hoek die je ziet vanaf volgens mij is dat de Heemstralaan, dat daar heel veel nieuwbouw of nieuw aanplant is geweest.
1: Ja, dat is de... Nieuwe, of ja, de achteringang noem ik het nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Maar de ingang voor de wintertuin, daar is, daar wou ik zeg maar ook een soort wintergarden, noem ik het dan maar even om het te verwarren. Dus met name bomen en struiken die in de winter interessant zijn. Dus de mooie schors of bloeien in de winter.
0: Ja.
1: En de bomen zijn daar nu aangeplant. En er komen nog heel veel struiken en de structuren zijn er nu duidelijk.
0: En er wordt wel heel specifiek gekeken naar wat er aangeplant wordt. Hè? Het moet passen in het geheel, neem ik aan. Hè?
1: Ja, er is op een gegeven moment een keuze gemaakt. Wat je

0: geheel.
1: En passen in het geheel, ja. Dus we moeten niet een klein boompje op een plek voor een grote neerzetten en vice versa.
0: Ja, er komt heel wat bij kijken om alles goed af te stemmen met elkaar, begrijp ik.
1: Ja.
0: Kun je die bomen makkelijk krijgen?
1: Sommige wel, maar sommige ook niet. Ik heb er nog één of twee op mijn wenslijstje staan. Die moet ik echt, denk ik, mezelf uit zaad gaan opgroeien.
0: Zo, ja. Die zijn bijna niet te krijgen dus.
1: Die zijn bijna niet te krijgen. We werken wel nou samen met Kwekerij Esveld. We zitten, ja, bij de niet de Oesgeest, maar...
0: In die buurt.
1: Daar in die buurt, zeg maar, bij Leiden. En Cor van Gelderen, dat is echt de bomenman van Nederland. Hm. Als hij een boom niet kent, dan is het zeldzaam.
0: Dan is het heel zeldzaam.
1: En hij heeft ook al zijn contacten over de hele wereld om dan aan iets te komen.
0: Ja. De kolonnade is opgeknapt. Ja. Hij is weer in volle glorie, staat hij in het Kantorspark en te bewonderen. Dat is ook een hele organisatie geweest volgens mij om dat voor elkaar te krijgen.
1: Oh, daar ben ik zo blij mee.
0: Ja.
1: Afgezien van alle schades die er altijd weer ontstonden, was hij gewoon ook, weet je, je zag gewoon overal haarscheurtjes ontstaan. Het werd steeds meer. De fundering die was aan die instorten. Dus ik ben zo blij dat dat nou gebeurd is.
0: Ja, mooi afgerond.
1: Het is echt mooi geworden.
0: Ja. En dan, je zei het al, heel veel vrijwilligers zijn aan het werk in dat Kantorspark om het zo mooi te houden. Heb je voldoende vrijwilligers?
1: Nooit.
0: Nooit.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk ook veel oudere mensen. En die gaan, daar vallen er wel eens, leuk of niet leuk, vanuit. Ja. Ze kunnen het gewoon niet meer. Dus nieuwe vrijwilligers zouden altijd kunnen. En het is eigenlijk, we hebben niet echt een kliekjesvorming of clubvorming. Meestal is het vrij makkelijk om aansluiting te zoeken.
0: Hmm.
1: Dus iedereen die nog graag wil helpen op de zaterdag. Dus de woensdag is echt wel vijf, zes vaste mannen. Hmm. Maar die beginnen ook wat ouder te worden. Dat is de mannendag. Voor het zware schoffel en snoeiwerk.
0: En dan op de zaterdag kun je nog mensen gebruiken eigenlijk.
1: Nou ja, op de woensdag ook, maar ik zeg dat is het...
0: Als mensen denken, hey, dat vind ik leuk om dat kleine stukje Baren ook wat mooier te laten zijn. Waar moeten ze terecht?
1: Het makkelijkste is voor... Ja, ze kunnen ons via het secretariaat hetkantorspark.nl bereiken. En anders gewoon bij Hans Knotters, de beheerder van het Kantorspark, gewoon even het kantoortje binnenlopen door de week.
0: Ja. Nou, en dan worden ze ongetwijfeld gekoppeld om eens een keer mee te lopen en te kijken of het wat is.
1: Ja. Of gewoon langskomen.
0: Ja. Wat wil jij de komende tijd nog bereiken voor het Kantorspark?
1: Wat wil ik nog bereiken? Ja, ik wil dat er... We hebben op een gegeven moment best wel veel kleine en grotere evenementen gehad. En dat heeft mede door de restauratie en allerlei andere dingen die er in Nederland gebeurden toch een beetje stilgelegen. Ik was zelf ook niet helemaal... Helemaal goed, dat zit er van Luim.
0: Och.
1: Ja, die schakelt gewoon dan uit.
0: Ja.
1: Dat er toch weer meer, voor met name plaatselijke kleine groene evenementen in het Kantorspark gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Weet je, daar leed het park zich ook voor, is vroeger ook gebeurd, toen het nog om botanische tuin was.
0: Ja, en dat soort evenementen weer terug in de tuin om...
1: Speciale rondleidingen, weet je, gewoon een winterrondleiding, zomerrond.
0: Ja.
1: Echt al gefixt op dat dingen. We hebben natuurlijk altijd onze gratis rondleidingen, maar...
0: Dat lekker nog wat uitbreiden en...
1: En er moet nog een nieuwe kit van het Kantorspark worden geschreven. En stapelwerk toch.
0: Dus
1: als de mensen zich met veel bomenkennis of plantenkennis nog bij het bestuur willen komen, want daar hebben... Ja, dat begint ook een beetje uit te sterven. Dan zijn we nog maar met z'n tweetjes.
0: Dan mag het wel enige versterking hebben. Ja. Nou, alle mogelijkheden dus om in het Kantorspark aan de gang te gaan. Het zij met de handen, het zij, ik zou bijna zeggen, met het hoofd en achter de computer. Alles kan. Meld je aan. Ik denk dat als mensen googelen op vrienden van het Kantorspark, dat ze ook bij jullie terecht gaan komen. Dus dan moet dat goed komen.
1: Dan komt dat goed.
0: Ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage hier bij 101. En heel veel succes met alle activiteiten.
1: Dank jullie wel voor jullie uitnodiging.
0: Prima.

0: De dames van Leuven, een van die heerlijke gouden ouwe van het nummer Troy and Horse.
1: Ja, en hier staat de vliegende kiep van het festival, van het Culturen Festival. Samara van den Burg, eindverantwoordelijke, mogen we zeggen. Ik moet mijn complimenten maken. Wij hadden jou gevraagd, ook een tijdstip gegeven, maar ik heb gelijk gezegd. Als jij niet komt en er niet aan denkt, dan ben je alvast van tevoren verexcuseerd, want jij moet overal en nergens zijn. Hoe loopt het tot nu toe?
2: Ja, het loopt gewoon hartstikke lekker. Ik ben heel blij dat we geen regen hebben.
1: Met alle Wij ook.
2: Want dat is toch wel een van de belangrijkste dingen. En het gaat gewoon super lekker. Ik zie kinderen van de kabelbaan roetje bij de scouting. Er zitten duikers in een duiktank. Er zijn heel veel optredens. Er wandelt een 5 meter hoge draak door de Laanstraat.
1: Ja, ik heb een foto gezien bij jou.
2: Klopt.
1: En die wandelt daar gewoon. Ja, en de kinderen wandelen erachteraan.
2: Die wandelen erachteraan. Of die schrikken er soms een beetje van. Of die vinden het juist heel leuk. Dat weet je nooit helemaal natuurlijk. Maar dat is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Dat er zoveel te zien en te doen is de hele dag.
1: Ja, maar voor jou betekent dat dan even wat extra's. Want een van jouw kinderen wilde daar per se naartoe. Ja, dan moet jij toch even met je kinderen mee.
2: Ja, ja, ik ben even snel een rondje. Ik heb 3 kinderen. De oudste 2 die zeiden het is leuk dat jij die oppas regelt. Maar wij gaan gewoon lekker mee dit jaar. We zijn oud genoeg om in die peking thuis te lopen. Maar ja, ze wilden per se die paarse draak zien. En ik wil natuurlijk even ook al mijn vrijwilligers in de Laanstraat zien en spreken. Ja, en weten precies. Dat het goed gaat. Dus ik nou kom, wij gaan even een rondje maken. Op zoek naar de paarse draak en even langs alle vrijwilligers.
1: Ja.
0: Als je nou op die donderdagavond staat, hè, en dan denk je zaterdag is het zover. Zijn er dan nog dingen die je bedenkt, als dat maar goed komt?
2: Nee, ik moet zeggen, ik doe het nu 10 jaar bijna, ruim denk ik.
1: Ja, zeker wel.
2: En we hebben al met heel veel vaste vrijwilligers inmiddels en vaste leveranciers. Dus ik heb daar in die zin echt wel blind vertrouwen in dat alle problemen, groot of klein, die we tegenkomen, die worden altijd wel linksom of rechtsom opgelost. Dus er is soms even een tandje bij, maar dat is iedereen inmiddels wel gewend en op elkaar ingespeeld. Dus dat is gewoon heel fijn.
0: Maar als ik nu kijk om me heen, in de Peking Time staan eigenlijk als radio vlakbij het grote podium. Het is een fantastische sfeer hier.
2: Ja, maar dat is ook denk ik het allerbelangrijkste. Dat de sfeer gewoon goed is. En ik vind het altijd fijn. Ik denk, wij organiseren het met plezier. En ik hoop dat dat ook juist voor bezoekers ook gewoon te voelen is. Dat ook wij dit met veel plezier doen. Want dat is waar het gewoon om gaat. Dat iedereen een mooie dag heeft.
0: Ja
1: dat is waar. Maar het is een hele klus. Want ik heb het idee dat het elk jaar weer een stukje groter wordt. Maar is het nou zo dat morgen is het afgelopen? Nou, dan ga je misschien heel eventjes achterover op de bank liggen. Maar gaan jullie meteen evalueren? En ben je dan eigenlijk ook al gelijk bezig met het volgende jaar?
2: Nou, meestal hebben we zo in dat najaar een beetje even een rustperiode. Ergens in september hebben we nog een barbecue met alle vrijwilligers. Dan hebben we wel nog even een evaluatie van, wat zijn alle puntkomma's die we moeten onthouden voor volgend jaar. Dan ben ik ook langs zij, help ik af en toe bij de Notenkraker Festival en de avondvierdaagse.
1: Ja, maar jullie zijn de familie van de organisatie, hoor.
2: En dan ergens in het nieuwe jaar gaan we altijd wel weer vol aan de bak voor het festival.
1: Ja. Ik zag jou vanmorgen en toen, jij zag mij niet hoor, maar je vloog langs en ik hoorde jou nog zeggen aan de telefoon, nee, dan kom ik er nu aan, Hoe vaak gebeurt dat in de opmaat naar 12 uur 's morgens?
2: Nou, best wel vaak eigenlijk. En we hadden nu ook nog 1 vrijwilliger die hier eigenlijk heel veel regelt altijd in de Pekingtuin, die was ziek, dus daardoor ging mijn telefoon nog ietsje vaker. Ja, en je hebt soms een kraam is omgewaaid die gisteren was neergezet. Er was 1 kraam te weinig. Iemand kan zijn kraam niet vinden. Iemand wil weten waar zijn tumblingbaan moet liggen. Het zijn gewoon heel veel vragen. Ja, dat hoort er een beetje bij.
0: Ik denk dat een beetje de rust
1: bij staat.
0: Ja, ik wou zeggen, de rust die gaat waarschijnlijk een beetje komen op het moment dat alles draait.
2: Ja, als alles loopt, dan gaat het gewoon. En weet je, nu ook alles staat. Dus ook morgen hebben we nog een kunstmarkt. Nou ja, dan moeten de kramen nog neergezet worden. Maar ja, voor de rest staat alles. Dus dat is ook dan weer een hele, voor ons als organisatie, een stuk relaxtere dag om op te starten.
1: Ja, en het wordt morgen ook mooi weer, hè? Laten we dat niet vergeten. Want dat is, kijk, je kan het helemaal plat organiseren, maar het weer heb je niet in de hand.
2: Nee. Nee, dat is het enige wat we niet kunnen regelen. Als dat toch zou kunnen?
1: Ja, nou, ik vind het perfect. Voor ons is het altijd zo'n beetje de radiokers op de taart. Mogen we wel zeggen, het Cultural Festival. Toch, Kees?
0: Vreselijk leuk om te doen. Om bij te zijn en alles te zien gebeuren hier zo in die Pekingtown.
1: Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel voor
1: aan jou zeker, maar ook aan al de mensen die voor jou werken.
2: Graag gedaan.
1: Dat is een dochter van je.
2: Dat is zeker een dochter die daar langs zijn aan het gluren is.
1: Heerlijk. Dankjewel. En wij hopen nu alweer op volgend jaar.
0: Ja, tot volgend jaar.
2: Super. Tot

0: krijgen.
1: Ja, Annette. Maar jij hebt de platenlijst.
0: Oh, Uptown Festival was dat trouwens, van Shalamar.
1: Ja, en dan ga ik zeggen dat onze volgende gast is aangeschoven. Reza Kelman. Samen met zus Rita, eigenaar, danser ook, van de balletschool Marut Gorquera.
2: Gorquera.
1: Ja. En waarom heet hij zo? Jullie hebben hem van mama eigenlijk. Mama is 10 jaar geleden.
2: Nee, alweer 16 jaar geleden.
1: 16 jaar geleden overleden. Yes. Jullie hebben hem overgenomen. En dan denk ik, wat mooi dat jullie hem zo hebben kunnen uitbouwen. Want vertel, jullie gaan hier straks optreden?
2: Yes. Nou ja, inderdaad. Het is ongelooflijk. 16 jaar geleden inderdaad heeft mijn moeder deze school opgezet. En ik voelde met mijn zusje samen echt een beetje de noodzaak om deze school voor te zetten.
1: Ja, maar toen waren jullie 16 jaar jonger,
2: ja,
1: hè? Wat een burden.
2: Het was een beetje een soort van, oké, ik doe dit even tijdelijk. Ja. Totdat ik realiseerde, dat ik zat natuurlijk in de musicalwereld en professionele podiums en dansen performen. Maar ik vond het zo leuk en het idee dat ik eigenlijk mijn eigen ding had. En ook omdat ik natuurlijk uit de danswereld kom en ook heb gezien hoe het niet echt heel leuk kan zijn. Als danser dacht ik van hey, mijn zusje en ik hadden zoiets van hey, hoe kunnen we dit iets maken van hoe het voelt om toch echt op hoog niveau te dansen, maar wel met de liefde en de zorg en de dedicatie ook van de docenten zelf. En al ja, in die 16 jaar heb ik ook 2 bedrijven erbij, dus ik heb Rani Art Dance Company opgezet om eigenlijk een soort zusjesbedrijf, om ook met meiden die wat ouder zijn, die niet per se de danswereld in willen, maar toch op hoog niveau willen performen, heb ik dit opgezet. En dat gaan we zo meteen, over een uur gaan we dat performen met een hele leuke act met allerlei verschillende beroemde zangeressen zoals Beyoncé en Rihanna.
1: Want je had het nog niet druk genoeg.
2: Nee,
1: want je hebt even voor komend jaar, want dit cultureel festival is het begin van het culturele jaar. Alles begint weer, ook jullie dansschool, balletschool. Hoe noem ik het nou? Nog steeds balletschool?
2: Nou, we noemen het eigenlijk dansschool, want we hebben 54 lessen per week.
1: Want jullie hebben dan weer een aantal nieuwe lessen en nieuwe docenten bij, hè?
2: Zeker.
1: Wat voor lessen geven jullie?
2: Nou, we hebben natuurlijk de 4 basisdansstijlen. Dat is jazz, modern, street en club styles. En we hebben ballet natuurlijk. Maar we hebben ook heel veel niche dansen. Dus bijvoorbeeld tap, we hebben whacking, we hebben ook strength and flexibility. We hebben flamenco, we hebben heel veel verschillende soorten.
1: Flamenco, leuk.
2: En ik wil gewoon mensen heel graag uitnodigen om gewoon te kijken of dansen. Want we hebben zoveel verschillende soorten stijlen. Voor leeftijden vanaf 2 tot en met, letterlijk mijn oudste leerling is 84.
1: Echt waar?
2: Echt waar.
1: Nou.
2: Ja. En
1: weet je, er is toch een soort van drempel. Zeker bij
2: Snap
1: wat
2: ik.
1: Ouderen.
2: Snap
1: en dan noem ik het echt mensen boven de 50 misschien wel. Van ja, ik zou het zo graag willen, maar ik denk niet dat dat nog wat voor me is.
2: Nee.
1: Maar juist die mensen nodig jij dus uit. Kom een keer kijken.
2: 100%. Maar ook jongens. Jongens, dansen is niet alleen voor meisjes. Zeker niet. In Amsterdam staan de dansscholen vol met jongens. En we hebben zoveel leuke stijlen. Ook breakdance hebben we voor boys. Maar ook modern en streetdance. En voor dames boven de bepaalde leeftijd. Ik hoor altijd hetzelfde verhaal. Ik ben te oud en ik ben een dikzak en ik ben niet meer lenig. En ik hoor altijd de gemene dingen over jezelf. En echt, dans is een hele mooie manier om connectie te maken met jezelf. Ja, je weet het zelf ook.
1: Ik heb een dochter en een kleindochter die dansen. Ja. En dat is, mijn kleindochter is er helemaal gek van.
2: Ja, het klinkt een beetje zweverig.
1: Maar zitten er veel jongens bij jullie?
2: Nou, breakdance wel. En het begint een klein beetje aan te staan dat ballet ook voor jongens is. Want het is helemaal niet voor zoete... Het is heel heftig hoor, ballet. Het is intens.
1: Ja, maar kijk eens naar musicals. Daar zijn toch ook mannenrollen?
2: 100%.
1: Fantastisch.
2: En het is ook niet... Ja, er worden gewoon heel vaak standaarden gemaakt over wat dansen is. En ik zie dansen als een verlenging van je taal. Zo zie ik het echt. En ook een uitlaatklep. En ook om de connectie te maken met andere mensen in de groep. Het is ook sociaal heel erg fijn. Het is altijd zo'n leuke sfeer bij ons. En
1: Maar nou doe je het samen met je zus, Sarita.
2: Yes.
1: Denken jullie over alles hetzelfde? Of hebben jullie ook nog wel eens van ja, maar nee?
2: Oh jee. Nee, ik moet zeggen, wij hebben wel ontzettend dezelfde smaak als het gaat over bijvoorbeeld muziek en artistieke inhoud. Maar af en toe heeft zij wel ideeën dat ik denk, nou, dat gaat er niet worden. Maar op de een manier, ja.
1: Maar jullie vullen elkaar misschien aan.
2: 100%.
1: Dingen.
2: Wij zijn yin en yang. We lijken heel erg op elkaar, maar we zijn wel echt anders. En ook als het gaat om aardeteken, waterteken. En als wij gewoon goed met elkaar blijven communiceren. En ik denk dat het in elke relatie zo is. En elke samenwerking zo is. Mm-hmm. En af en toe moeten we ook zeggen, hé, nu zijn we even zusjes. En nu zijn we collega's. Ja, weet je wel? Precies. Ja, en dan doen we ook wel eens dinertjes, gewoon voor de zusjes. En dan gaan we ook niet over werk praten, maar dat is wel heel moeilijk hoor. Want ja, we hebben heel veel passie voor wat we doen.
1: Dat snap ik, dat snap ik. Hey, als mensen jong en oud interesse hebben, wat kunnen ze googlen om bij jullie terecht te komen?
2: Eigenlijk als je dansschool Baren doet op Paletschool Baren, dan kom je eigenlijk gelijk bij ons uit. We hebben een nieuwe website ook, nieuw rooster, ook aankondiging van alle nieuwe docenten. Ook bij elke, we hebben ook een tabblad waarin de beschrijving wordt gegeven van de dansstijlen die we hebben. En ook wat je bijvoorbeeld mee moet nemen of aan moet trekken. Mm-hmm. En ik ben heel bereikbaar. Volgens mij staat mijn nummer overal online. Ja. Je kan me altijd even een appje sturen of een mailtje sturen.
1: Ik zie jouw oog. Dat is het leuke als je iemand tegenover je hebt. Het straalt. Van
2: yes,
1: binnen.
2: Ik straal. Ik ben heel blij.
1: En nog een hele andere vraag tot slot.
2: Yes.
1: Waar ligt jouw gouden baton van Maestro?
2: Die ligt...
1: Even voor de mensen die het niet weten. Ja, we hebben Maestro gehad en Raza heeft hem gewonnen.
2: Ik zweer het, ik oefen nog steeds. Ik heb een heel mooi altaar thuis. Een altaar waar ik al mijn foto's heb en dingen die me dierbaar zijn. En die ligt er maar. Mijn nieuwe kitten, die vindt hem ook heel leuk. Dus ik heb hem ook een paar keer op de grond gevonden.
1: Oh, joh.
2: En misschien dat ik in januari weer iets ga doen met Maestro. Maar daar ga ik nog even niks helemaal.
1: Daar kan je nog niks over zeggen.
2: Ik dacht, ik ga toch wel een kleine dingetje geven.
1: Leuk hoor. Nou, het was ook fantastisch allemaal.
2: Het meest een van de leukste ervaringen van mijn leven. Echt waar. Ja,
1: dat
2: echt.
1: Geloof ik meteen.
2: Omdat je zo in tune staat met muziek. En nou, ik kan er heel lang over praten. Dat ga ik niet doen. En ik ben Latina en ik kan heel veel praten. Dus dat gaan we niet doen.
1: Hey, ik wens jou en Sarita ook natuurlijk heel veel succes het komend jaar. Yes. En ook zo met de optredens hier.
2: Dankjewel. Kom vooral kijken. We zijn om 5:30. Gaan we een hele toffe performance geven. Dus kom lekker
1: hartstikke
2: kijken.
1: Hartstikke goed. Allemaal die kant op.
2: Allemaal
1: dankjewel,
2: naar
1: Raza.
2: Dankjewel.
1: Voor je tijd.
2: Dankjewel.
1: Dag. Doei.

0: Let's Dance, dat was hem van David Bowie. Prachtig nummer van inmiddels alweer jaren geleden, maar past heel aardig bij waar we mee bezig zijn hier. Hè?
1: Ja, en we gaan van het dansgebeuren gaan we ineens naar iets heel anders. Want onze volgende gast is Willemijn van Helbergen en zij is van Buurtgezinnen Baren. Eerst maar eens even, wat zijn buurtgezinnen precies?
2: Buurtgezinnen zijn gezinnen die bij elkaar in de buurt wonen en elkaar helpen. Hele gezinnen, dus vaders, moeders, kinderen. Iedereen kent denk ik wel maatjesprojecten waar je elkaar bij helpt. Maar dit gaat echt over gezinnen die elkaar helpen. En dan ook met dingen die bij gezinnen spelen. Dus soms zijn de ouders een beetje moe. Soms is er iemand ziek. Op die manier.
1: Ja, maar nou heb je ook wel bij buren onderling, hè, in een straat die vaak met elkaar optrekken, dat er wel geholpen wordt. Wat maakt buurtgezinnen dan speciaal? Daar moet je lid van zijn? Of?
2: Je kan je aanmelden. Je kan je aanmelden als je wil helpen, maar je kan ook aanmelden als je wat ondersteuning nodig hebt. En inderdaad, er wordt al van alles gedaan, gelukkig. Vrienden die elkaar helpen, buurtgenoten, straatgenoten, maar soms ook niet. En dan kan je best wel eenzaam voelen. Soms wonen je ouders heel ver weg, waardoor ze niet kunnen helpen. Of soms ken je gewoon even niemand in de straat. Terwijl je eigenlijk het wel nodig hebt. Dat je gewoon even een extra
1: eventjes
2: paar mensen
1: een setje,
2: hebt.
1: Eventjes, ja, dat snap
2: nou,
1: ik.
2: En dan kan je aanmelden op buurtgezinnen.nl. En als je dan in Baarn woont of in de buurt, dan kan je helpen of ondersteuning krijgen. En dan maak je kennis met mij. Ik ben de coördinator. En dan gaan we samen kijken hoe je die ondersteuning kunt krijgen.
1: Of hoe je hem kunt geven. Ja, precies. Ja. Want je zegt buurtgezinnen.nl. Dat betekent dat het landelijk iets landelijks is, zeg maar.
2: Klopt. De organisatie bestaat 10 jaar. Iets meer, 11 jaar. En die is in 150 gemeentes ongeveer actief. En in Baarn zijn we nu 1,5 jaar bezig.
1: 1,5 jaar, dat is toch niet zo lang. Maar hoe loopt het? Want ik snap dat er altijd een soort van drempel is van, ja, wat is dat nou weer, buurtgezinnen of zo. Daar moet je dan even overheen. Maar hoe loopt dat verder? Wordt er ook melding gedaan, zowel van mensen die willen helpen als die ondersteuning nodig hebben?
2: Absoluut, absoluut. Het is zo dat sommige mensen het horen van anderen. Het is ook dat mensen erachter komen omdat we bijvoorbeeld op Insta en op Facebook van alles posten. Maar ook door vandaag hier bij het Cultureel Festival te zijn, zien mensen het kraampje. Maar we zijn ook bij artsen gaan we langs om te vertellen en op scholen. Dus zo komen steeds meer mensen erachter dat wij er zijn. Ja. En je kan je gewoon aanmelden en dan neem ik contact met je op.
1: Ja, en dat is in die 1,5 jaar natuurlijk al een aantal keer gebeurd. Is aan te geven van of meer mensen zich nou melden om te helpen of om geholpen te worden? Is dat ongeveer tegelijk?
2: Ongeveer hetzelfde.
1: Oh ja.
2: Ja. Het is wel heel vaak zo dat als ik een oproep heb geplaatst op de socials van we zoeken een plekje voor deze jongen om te gaan spelen op woensdag na school, dat er dan vaker weer mensen reageren die zeggen, hé, dat kan wel bij ons. Dus het gaat op en neer in de zin van dat soms zijn er meer mensen die willen helpen en soms zijn er wat meer mensen die hulp nodig hebben. Maar over het algeheel gezien loopt het vrij aardig tegelijkertijd op en dat is ook fijn.
1: Ja, want jouw taak is dan eigenlijk, stel je krijgt in een week tijd een aantal aanvragen voor hulp en een aantal mensen die hulp willen geven. Ja. Ga jij dan proberen te matchen met dat wat je op papier hebt staan, zeg maar?
2: Nou, ik ga met iedereen kennis maken die zich aanmeldt en dan ga ik met ze.
1: Ongeacht of het voor hulp is of.
2: Iedereen die zich aanmeldt, maak ik mee kennis en dan gaan we met elkaar kijken van, joh, waarom wil je helpen en hoe werkt buurtgezinnen? Past dat bij elkaar? Of waarom heb je aangemeld? Wat heb je nodig? En kan buurtgezinnen dat voor jou op een of andere manier gaan regelen? En als ik dan denk van, nou, deze gezinnen die zouden eigenlijk best wel goed bij elkaar passen, dan ga ik ze aan elkaar voorstellen en dan gaan zij met elkaar weer kijken van, hey, is het ook zo? Kunnen wij het met elkaar vinden? Vinden we elkaar gezellig? Maar kunnen we ook die hulp bieden die nodig is? En als dat het geval is, dan gaan we echt pas met elkaar echt aan de slag.
1: Ja.
2: En dan gaan we doen whatever die ene afspraak is die dan die gezinnen met elkaar gaan maken.
1: En merk je nou in die 1,5 jaar, als er inderdaad een hulpvraag en hulpaanbod is en die mensen zijn aan elkaar gekoppeld, zeg maar, dat ook als die hulp verleend is, dat kan iets tijdelijk zijn, dat mensen elkaar blijven zien en spreken? Gebeurt dat ook wel?
2: Het is zo dat eigenlijk buurtgezinnen vaak gezinnen helpt die wat langduriger hulp nodig hebben. Dus het is zo dat we bij alles nog betrokken zijn. Want wij blijven 2 jaar betrokken, buurtgezinnen. Om de gezinnen op gang te helpen en om met elkaar te evalueren. En na die 2 jaar kunnen de gezinnen gewoon door. Het is ook zo dat als de hulp niet meer nodig is om een of andere reden, kunnen ze al eerder stoppen. Alles is vrijwillig, dus dat is helemaal aan de gezinnen zelf. Maar omdat we nu nog maar 1,5 jaar bezig zijn, zijn eigenlijk alle gezinnen nog met elkaar aan de slag. En zijn wij ook nog aan het ondersteunen.
1: Ja. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat mensen die om bepaalde hulp vragen, toch misschien wat angst hebben om het aan te vragen. Omdat ze denken, misschien zijn er wat kosten aan verbonden en die kunnen we niet betalen. Hoe zit dat?
2: Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is allemaal op vrijwillige basis. Dus het betekent dat we elkaar gewoon helpen zoals buurtgenoten dat zouden doen. Zoals vrienden of familie dat zou doen. Er zitten dus geen kosten aan, maar er zit ook geen vergoeding aan.
1: Nou, en jij staat hier met een kraampje in de Pekingtuin ook?
2: Ja, klopt.
1: Dus mensen die dit nu horen thuis en die denken, ik wil nog even langskomen. Kan nog, hè, natuurlijk.
2: Absoluut.
1: Kunnen ze jou vinden? Buurtgezinnenbaan Willemijn van Heelberg. Dankjewel voor je uitleg.
2: Alsjeblieft. En even voor de handig. Het is Buurtgezinnen in Baarn op Facebook en op Insta. En buurtgezinnen.nl.
1: En dan kun je Baarn opzoeken.
2: Precies.
1: Prima. Ja. Altijd te vinden dus.
2: Ja, absoluut.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Ja, een speciale uitvoering met die uitlopen erin. En daar ga je als discjockey, als die oppast, behoorlijk mee de mist in. I Can Help. En dan, daarmee gingen wij eigenlijk wel ver terug in de tijd met Billy Swan. Wim Rothier, hij is van karakter. En wie kent karakter niet in Baren? Wij, ja, ik denk elke Barenaar die heeft karakter.
1: En, daar gaan we wel vanuit, hè?
0: Ja, hè? En heel wat Barenaars die zitten bij karakter. De vereniging die minstens 2 voorstellingen per jaar maakt. Een bloeiende vereniging, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. We mogen wel zeggen, we hebben zo'n 35 leden op het moment. Voor en tijdens corona zag je een heel erg inkrimping daarvan. Was contact natuurlijk wat lastiger. Maar ja, ik moet zeggen dat wij na de coronatijd enorm ook gegroeid zijn.
0: Ja. Ja. Is het niet ongelooflijk lastig om 2 van die producties per jaar op de planken te zetten? Ja,
1: het wordt natuurlijk organisatorisch wel steeds lastiger. Mensen zijn drukker. Maar ik moet zeggen dat wij een enorm leuke vereniging hebben, waarbij we eigenlijk al 1 grote familie zijn. Dus ook graag bij elkaar. En dat maakt het werken met elkaar natuurlijk wel veel leuker.
0: Ja, jullie hebben als thuisbasis, de speeldoos. Dus ja, mooie plek kun je niet zitten, zou ik bijna zeggen. En zeker ook voor de uitvoeringen. Hoe lang ben je bezig voor 1 zo'n uitvoering?
1: Ja, het varieert heel erg. Zeker omdat je een druk programma hebt. We gaan nu het najaar in, waarbij we al een voorbereiding voor het Eenakte Festival hebben, wat we in februari hebben. En dan in mei ga je alweer spelen. De voorbereiding loopt van 3 maanden tot 3,5 maand, dat je echt wel met een stuk bezig bent.
0: Ja. En zeker de laatste periode. En dat houdt in wekelijks, of niet?
1: Ja, wekelijks. We gaan nu de laatste 3 weken in voor onze voorstelling. En dan gaan we 2 keer in de week gaan we al werken. En soms doen we ook nog wat tekstrepetitie bij elkaar thuis. Dus 2 tot 3 avonden in de week ben je de laatste maand er wel mee bezig.
0: Behoorlijk intensief.
1: Ja.
0: Hoe kies je de stukken?
1: Nou, we hebben daarvoor een zogeheten leescommissie. Dus dat zijn 4-5 mensen die echt eigenlijk het hele jaar door constant stukken lezen. En zelf hebben we met, daar ben ik bij betrokken, Kevin van den Berg en het bestuur, kijken we wat voor genre je gaat spelen, om dat ook een beetje gevarieerd te houden. Ja, en dan moet je kijken hoeveel leden heb ik beschikbaar die kunnen spelen. Want niet iedereen kan elk stuk spelen. En daar ga je je stukken op zoeken.
0: Ja. En hoe bepaal je nou wie wat gaat spelen? Welke rol krijgt?
1: Ja, dat gaat eigenlijk wel een beetje in overleg ook met de regie. We hebben op het ogenblik werken we veel met Mark van Driel en Howard van Lodemond. En die kennen de spelers inmiddels ook al redelijk goed.
0: Ja.
1: En je kijkt ook een beetje naar de ervaring en de leeftijd, categorie die je nodig hebt.
0: Ja.
1: En welk aanbod welke je hebt vanuit de vereniging.
0: Ja. Dan worden de keuzes gemaakt.
1: Ja.
0: Zelf speel je ook, hè?
1: Ja, ik speel al een heel poosje. En het komende stuk ook. We hebben een enorm leuke cast. We hebben een cast dit keer een beetje uitgezocht. Hans Mantel is al jaar en dag mijn tegenspeler binnen karakter. Is een jaar of 5 geleden gestopt eigenlijk met het actieve spelen. 3 tot 5 jaar. Maar die wilde heel graag nog een keer samen een stuk spelen. Dit wordt voor mij ook een stukje afsluiting van de grote rollen die ik ga spelen bij karakter. Dus de anderen mogen nou dat gat invullen. En Jeanette, mijn vrouw, die speelt ook al heel erg lang bij de vereniging. Dus we hebben dit stuk wat wij spelen, Sunshine Boys, ik denk 17 of 18 jaar geleden een keer gespeeld. En toen was Hans helaas verhinderd. Maar ja, dat bleef kriebelen. Dus die heeft ons gezegd, joh, kunnen we het niet? Het is nou alweer een poosje terug. Nog 1 keer spelen met de cast die toen ook speelde. En dat hebben we opgepakt. Dus we gaan dit nog een keer brengen. Maar dan met Hans als tegenspeler.
0: Kijk, en je gaf het al aan. Dus een beetje met afsluiting.
1: Ja.
0: Je gaat ermee ophouden?
1: Nou, mee op. Ik stop nooit met karakter. Dan moeten ze me weg.
0: Ik zei het al, karakter zit in je.
1: Dat zit in je bloed. Ik ben begonnen, mijn vader is ermee begonnen.
0: Ja.
1: Mijn toneelvader Theo Manten was ermee begonnen.
0: Ja,
1: ja, en dan kan je daar geen afscheid. En ik wil er ook geen afscheid van nemen. Het is een enorm fijne vereniging. Maar ook het spelen aan zich is gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: En dan zal ik daar niet meer die grote rollen spelen. Je kan altijd helpen. Er moeten decors gemaakt worden. Je kan een stukje souffleren, je kan een assistentregie doen, dat soort dingen. Dus er blijft echt wel werk voor me binnen karakter om daar mee bezig te blijven. En als ze een keer een oude boom nodig hebben, dan kan ik er ook wel op te nemen.
0: En is het dan moeilijk om op een gegeven moment die beslissing te nemen om van nou, oké, ik ga eigenlijk een stapje terug doen?
1: Ja, dat is heel erg moeilijk, maar het mooie is, de Sunshine Boys gaat over ouder worden. Het gaat over trots en eenzaamheid. Dus wat dat gaat, past het stuk ook wel heel erg bij me. Eigenlijk wil je het niet opgeven, maar ja, je moet ook een stukje verjongen. Je moet aan de toekomst van de vereniging denken. En aan de andere kant wordt het ook wel pittig om iedere keer wat grotere rollen te brengen.
0: Ja. Verjonging had je het al over, hè? Is er voldoende verjonging binnen karakter?
1: Ja, we hebben gelukkig enorm veel dertigers, veertigers binnen de vereniging. Dat is wel een basis waar je enorm veel verder mee kan. Ja. En daaronder komt ook al steeds meer jeugd kijken. Het voordeel is dat je ook met Mark van Driel werkt, dus die ook met jeugd werkt. Dus daar krijg je ook wat aandacht voor. Ja. Ja, en mijn zoon die speelt, Jasper speelt ook al een blauwe maandag. Nou, die mag nu het stokje overnemen van de familie, dus die kan verder gaan.
0: Ja, ja, dan blijft het tenminste in de familie.
1: Dan blijft het in de familie.
0: Ja, dat kan ook haast niet anders, zou ik willen zeggen. Nee. Je noemde ook al het Eénakter Festival wat eraan zit te komen. Gerenommeerd eigenlijk gebeuren elk jaar weer in Baren.
1: Ja.
0: Dat vergt ook best wel veel, dus volgens mij. Hè?
1: Veel organisatie vooral. We zijn ermee gestart toen de Speeldoos een podium kreeg. Dus een echt theater. En binnen de regio zijn we toen gaan zoeken naar verenigingen die daar ook wat mee wilden. Je kan dan ook eens een keer wat anders brengen als altijd een groot stuk.
0: Ja.
1: Dus je kan een totaal ander genre gaan brengen. En ook andere spelers een podium en regisseurs een kans geven. En dat is uitgebracht. Maar de organisatie om iedere keer weer 8 verenigingen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen. We zijn denk ik een van de oudste Eénakter Festivals die er bestaan. En regionaal nog een van de weinigen. Dus de aanwas binnen van verenigingen is gelukkig vrij groot. We kunnen er maar 8 kwijt. Maar ik geloof dat we nu ook weer 12 tot 14 aanmeldingen hebben.
0: Zo, dus ja.
1: Dus het leeft. Het leeft. Ja.
0: Ja. Als mensen nou door dit enthousiaste verhaal van jou denken van hey, maar daar wil ik ook wat mee gaan doen. Hoe komen ze bij jullie terecht?
1: Nou, uiteraard via de website gewoon www.toneelgroepkarakter.nl. Maar we zijn iedere dinsdag ook in de Speeldoos te vinden. Daar mag iedereen altijd van binnenlopen. Dan hebben we de repetitie. Maar er is altijd wel iemand binnen de vereniging die even tijd voor je maakt om een babbeltje te doen. En van altijd van harte welkom.
0: Mooi. Mooi moment om af te sluiten. Dankjewel voor jouw gloedvolle betoog hier zo.
1: Dankjewel.
0: En heel veel succes met alle voorstellingen die jullie gaan doen.
1: 26 en 27 september in de Speeldoos.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Heerlijk nummer als afsluiter van deze uitzending. Jennifer Lopez, het nummer Pray.
1: Het ja, de 5 uur zitten er gewoon op. Waar zijn ze gebleven?
0: 5 uur lang programma vanuit de Pekingtuin bij het Cultureel Festival. En het is hier nog lang niet voorbij, want het gaat hier door tot 5 uur vanmiddag. En vanavond hebben we natuurlijk ook nog een programma hier zo. Dan is de disco hier in de Pekingtuin. Morgen gaat het nog verder. We hebben het gehoord van Samana van den Burg. Dat dan nog de kunstmarkt is. Daar wordt het nodig voor opgezet. Het weer is goed. Er zijn optredens ook morgen. Fantastische dag eigenlijk gehad hier in de Pekingtuin.
1: Het was weer geweldig en we moeten weer een jaar wachten. Wie hebben dat programma vandaag gemaakt, Kees?
0: Simon Verwe, die heeft voor de techniek gezorgd. Menno, die heeft voor de techniek gezorgd. Annette, jij was erbij voor het presenteren. Peter den Hartog, die heeft ook gepresenteerd. Mark van Dijk, presentatie.
1: En Kees Veerling, tot
0: slot. En mijn naam is Kees Veerling. Ja, wij vonden het fantastisch om dit programma vanuit de Pekingtuin te maken. En volgend jaar, ja, dan staan we gewoon
1: staan
0: weer te trappelen.
1: Ja,
0: om
1: zeker.
0: Opnieuw aan de gang te gaan en een nieuw programma te presenteren. Hier vanuit de Pekingtuin. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgend jaar.
1: Dag.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achtergezien zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Eemland...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

face. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

Zo luisteren vrienden van de radio, het is weer zaterdagavond en wij kunnen en mogen dit presenteren tot aan de klok van 9:55 op de radio. En wat een mooie opener en wederom weer zo'n mooie tip laat op de zender van Eemland 1. En dat was dan van niemand anders dan de dame Femke Henkeveld. En een feestje met die dame gaan we pas praten om 7:15. 7:15, daar begint het mee met de Dutch Boys. En op te trekken naar Costa del Sol. Dus dat is 7:15. 7:15 neemt die plaats hier in de studio. Als het allemaal mag gaan lukken en hopen dat niks tussendoor komt, gaan we praten met Frankie en Hey Gap. Zet al 7:15. Met Femke Henkeveld en feestje 8:45 gaan we praten met Marco Hagen. Toen je wegging, inderdaad, tijdens een relatie. Ja, dan is het open en is het voorbij. En ga je een andere richting op. En de andere persoon gaat ook een andere richting op. En zoek het geluk dan weer ergens anders. Dan om 9:15 neemt ze plaats hier in de studio. Floor. En ze heeft over eindeloze armen. Totaal anders van andere artiesten. Ik ben benieuwd. Ja, we zijn allemaal benieuwd. Hoe dat nummer gaat klinken. Ik heb hem al gehoord. Het is heel wat anders. Dat kan ik je net al vertellen. En dat is echt zo. Ze zal daar zeker mee gaan opvallen. Dan hebben we nog Tino. Bijzonder goedenavond. Tino de Groot. Ook leuk dat je mee zit te kijken via Facebook Live. En binnenkort gaan we natuurlijk via TikTok. Maar ja, dan moet ik even een klein beetje assistentie erin hebben. Want het is me allemaal nog een beetje te nieuw, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat komt heus wel goed. Dus dan hoor je het zelf en zie je het zelf als wij op TikTok live zijn. Dan kun je dat heerlijk bekijken. 4 uur lang onze radioprogramma. Nu doen we het natuurlijk via Facebook live. En dan heet ik alvast de mensen die nu al meekijken een oprechte goedenavond. Leuk dat u afgestemd bent op een van de leukste zenders van het land. Dat is Eemland 1 en het leukste populaire radioprogramma. Waar Radio Freak gaat vonken, zeg maar. En waar die de passie en de vreugde met u samen mag gaan delen. En die gaan we ook zeker delen met de allerlekkerste muziek op de radio. Laten we beginnen met zo'n lekkere 12 inch. Maar het is zo machtig dit. Ik denk jongens, we gaan eens weer elke week andere 12 inch erop brengen. Er zijn vele zenders die elke week bijna hetzelfde draaien. Daar word je ook niet echt vrolijk van. Maar oké, misschien hebben ze geen andere keuze of geen andere muziek. En blijven ze maar een beetje in die categorie hangen. We hebben 3 terabyte vol met muziek. Vele USB-stickjes met veel muziek en jingles erop. Dus kortom, we kunnen jaren ermee doorgaan. En datgene te gehoor brengen wat een luisteraar graag wilt horen. Dat is de allerbeste muziek. Robert-Jan van Pinksteren, ook een bijzonder goedenavond. Ook leuk dat je even mee zit te kijken. Ook dat wordt wederom gewaardeerd. We zien maar weer. We kijken gelijk naar Facebook Live. En wie erop zit, gaan we gelijk vermelden in ons radioprogramma. We betrekken echt iedereen erbij. Maar ook dat doet niet iedereen. Sommigen richten zich alleen op zichzelf. Daar houden we niet van. Radio maken doe je met luisteraars. En als je aan je eigen denkt, dan moet je goed over nadenken of je al iets bezig bent op het goede manier van radio. 31 oktober gaan we ergens staan in de regio voor een groot evenement. En dan komen er 100 mensen elk jaar erop af. Ook Alex Wett, bijzonder goedenavond. Ook leuk dat je eens mee zit te kijken en te luisteren. Dan zie je ook nog Jeanette uit Utrecht. Ook deze dame, goedenavond.

Zoals we net, het welbekende blokje van drie. Ferry de Lid en Viva Conveza. Prachtig mooie plaat. En daarvan ook zo'n heerlijke opname van Jeffrey Hazen. En Mag ik de zon laten schijnen. En daarvoor Silver Bazzoni en Around My Dreams. Zo

twee live artiesten hier in de studio. Eerst eentje om 7:15. Frankie met Hey Grap. En om 9:15 Floor. Een eindeloze armen. Oh, er wordt gepraat van piratenplaten waar we gaan draaien. Gaan we kijken voor je.

is het leven. Dus leer.

0: Heerlijk, live gezongen van de beste man, André Hazes, een kleine jongen. En daarvoor de Green Lights en Piratenland. Een piratenplaat die aangevraagd is door Henkie de Witte Duif. En die zei, drijf een piratenplaat voor al die piraten die bij mij op Facebook zitten. Nou, bij deze hebben we het gedaan. En piraten, ze zijn er nog in verschillende vormen, in soorten kwaliteiten. De een heeft een mega mooie kwaliteit en de ander iets minder. Waar ik denk van, nou ja, daar zou ik het persoonlijk niet mee doen. Maar je moet me zo denken, als je plezier hebt in het maken van een uitzending, of het nou op een de legale vlak is of een illegale gebeuren. Je doet het met plezier, je doet het met passie en daar gaat het tenslotte om. Ondanks dat ik altijd een hoge eis stel in de kwaliteit daarvan. En daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke van Roll Silk en Do It To The Music. We gaan langzaam naar, ja, 7:15. Gaan we praten met onze eerste telefonische artiest. Met de Dutch Boys. Oh baby.
1: Ah. Surprise for you.
0: Oh, I love it. Oh, wat is er lekker. Wie kent deze dames? Nou niet. Dit is echt een kenmerheid van deze dames, van deze mooie 12-inch. Klaar beetje in het begin van avond. Een lichte vorm van romantiek op de radio.

Ja, we dachten dan, als we deze plaat gaan draaien, dan geven we dat de gelegenheid om in ieder geval te praten en contact te leggen met de eerste telefonische artiest. Dat is dan eentje van de Dutch Boys, Henry. En op de trekken naar de Costa del Sol. En ik moet eerlijk vertellen, in die tijd dat wij de contact daarmee legden, hoorden wij de voicemail, hebben wij de voicemail helaas moeten inspreken. Ik had het persoonlijk niet van, maar er kan altijd wat tussendoor komen. Misschien een optreden of wat anders. En dan geef ik het voordeel van de twijfel altijd daarin. En zal ik ook nooit een oordeel gaan veilen wat meeste radiomakers wel doen. En ik doe dat niet, dus dat maakt mij eigenlijk een beetje wel uniek hier op de radio. Ik heb er nu mee gesproken van de studio. Hopend dat deze dan terug gaat bellen. Mocht die lukken, dan maken we daar gewoon even een nieuwe afspraak. En zal ik een berichtgeving doen naar onze welbekende pluggen. En dan maken we gewoon een andere tijd en een andere datum daarvoor vrij. En kunnen we hem alsnog in de uitzending halen. Dus we gaan afwachten of het nog gaat lukken voor vanavond. We zitten wel vol met artiesten. En dat is alleen maar leuk, alleen maar goed. Want dat houdt een beetje de beweging in op de zender. Op diverse frequenties waar we te beluisteren zijn. 407.5. 105.9 en 105.5. Maar ook natuurlijk op de livestream. Ook op het kabelkanaal. En natuurlijk op het DAB+ kanaal 11A. Daar zijn we ook nog te beluisteren. Dus in alle vormen kunt u naar ons luisteren. Naar ons radioprogramma. Altijd terugkerend. En nogmaals, ik zeg het heel vaak. Alleen maar live. We gaan niet beginnen met bandprogramma's. Want dan zou ik gaan stoppen met mijn radio. Want ik hou persoonlijk de contacten met mijn luisteraars erin. En dat kan je alleen doen door middel van een live radioprogramma. En dat doen wij al jarenlang. En dat doen we met heel veel plezier. En dat gaan we ook weer verder mee. Wat gaan we doen? We gaan even een leuk plaatje voor iedereen draaien. Dat doen we eigenlijk alleen maar. We gaan even kijken of de behoefte is om eventueel te bellen naar de studio van 111. En ons nummer dat is 033-29-87171. Dat is 033-29-87171. Of je gaat een appje sturen naar de appline. Dat mag ook eventjes op 06-175-230-26.

Nou, we zagen in ieder geval het belletje. Ik ga een knopje drukken. Normaal moet er een lampje gaan branden, maar dat gebeurt niet in ieder geval. Ik doe het eventjes zo. We gaan even kijken of het wel op een andere manier doet. Hopen dat het gaat lukken. We gaan even een omschakeling doen daarin. Nou, deze gaat het in ieder geval niet worden. Dus dat is al één ding. Dan gaan we dan deze proberen. Ja, normaal moet er een lampje branden, luister vrienden, maar er gebeurt helemaal niks. En van de week hoorde ik al iemand zeggen van ik hoop dat het aankomende zaterdag, dus deze zaterdag, het allemaal wel gaat lukken. Kijken of het gaat lukken. Nou, ik ga zelf nog eventjes terugbellen. Hopend dat we het voor elkaar kunnen krijgen om hem toch in onze uitzending te mogen halen. Een van de heren van de Dutch Boys op de radio. Dus blijf gekluisterd aan de radio. Hopelijk gaat het ons dan lukken nog zometeen.

Nou, hopelijk gaat het lukken, luister vrienden. We gaan eventjes kijken of het gaat werken allemaal. Ik hoop het wel. Dan moet normaal altijd gezegd een lampje branden, maar wij zien tot onze consternatie dat er totaal geen lampje gaat branden. Dus ik denk dat het toch wel een technisch probleem is hier. Daar ga ik vanuit, verlem ik ook al. En het doet me niet helemaal deugd, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ga even een appje sturen naar onze technisch dienst. Kijken of die kan kijken. Maar hij moet gewoon werken. En een of andere manier gaat dat niet in functie. Terwijl het al die jaren voorheen altijd werkte. En nou gaat dat niet. Verleden week ook al niet. Maar toen hadden we weer geluk dat wat later kon ik ze allemaal wel bellen. En nu, om 6:45, lukt het gewoon niet. Met de Dutch Boys. Dus ik stuur even een appje naar onze technische dienst. Kijken of die mij toch even wil kijken. En als van de week moet ik eventjes kijken wat er eventueel toch aan de hand is. Waarom dus de telefoon niet gaat werken op de mengtafel. Want dat is gewoon nu een feit. En daar ben ik nu achtergekomen. Dus misschien is er iets dat er niet goed staat. Of dat iemand een knopje ingedrukt heeft. Of wat dan ook. Waardoor het dus niet acceptabel is. Waardoor het niet gaat werken hier op de radio. Dus laat ik dan maar eens een plaat gaan draaien op de radio voor al die mensen. Dat is net zo belangrijk en net zo mooi om eigenlijk iets wat leuks te mogen draaien. En dat gaan we doen met een hele mooie Nederlandstalige. En dat doen we dan met deze. Dries Roelvink op de zender van Eemland 1. En door jou ga ik leven.

Wat wil ik wezen? Het klinkt zo vertrouwd op de radio van niemand anders dan mijn godvriend uit Haarlem. JJ Bowen, keuzes die je moet maken in je leven. Keuzes, of ze nou goed of niet goed zijn, je moet ze maken. Soms ben je noodgedwongen om die keuzes te maken. En dan hoop je dat je een goede beslissing genomen hebt in die keuze. En dan is het de voordeel van de twijfel die je dan bij jezelf mag gaan plaatsen. Nou, we krijgen geen verbinding met de Dutch Boys. Een berichtje is al gestuurd naar onze technische dienst. Ik hoop dat we dat zo snel mogelijk kunnen verhelpen, dat probleem. Mijn verleden ging het ook niet helemaal lekker. En toen wat later kon ik ze allemaal wel bereiken weer. Dus dan denk ik, hoe is dat mogelijk? Wie weet gaat het vanavond ook allemaal weer lukken. Dat ik dan toch weer de verbindingen kan maken. Om wat voor manier dan ook. En dan ben ik weer verbaasd en plaats me daar een vraagteken in. Ik hoop wel dat Ratties live komt naar de studio. Frankie en Hey Gap. En hetzelfde geldt voor Floor en de eindeloze armen. We gaan afsluiten met deze instrumentale en wij zijn zometeen bij u terug in het volgende uur op de radio. En hopelijk staat hij al bij de deur, de enige echte Frankie en Hey Gap. Tot zo!

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

Zo, luister vrienden, en zo zijn wij weer terug en aanbeland in het tweede uur hier op de radio. En hoorde je die prachtige opname van niemand anders dan Marco Hagen? En toen je nog wegging, inderdaad, over een relatie die dan beëindigd wordt, ofwel een schop voor je reet, zoek het maar uit. En ga jij die richting op en ik die richting. Hij schuift weer in de studio, Frankie met Hey Gap. En Gap is toch wel een beetje anders, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik zeg al van werkelijk uit, Hey Gabby! En dan Rotterdam zegt precies hetzelfde, dus dat is wel een tekst, maar live geschreven, moet ik eerlijk zeggen. We gaan even 12 inch draaien en daarna gaan we met hem praten hier live in de studio bij Eemland 1. We gaan een 12 inch voor je instarten, die is net zo leuk. Dus gaan we even deze lekker instarten voor je. Muziek uit de jaren 80 op de radio. We gaan straks even kijken of het weer gaat lukken met die telefonische verbindingen. Ik hoop de berichten aangekomen zijn met onze technische dienst. Die even gaat kijken wat eventueel het probleem daarin is.

0: Zo'n lekkere plaat hier op de radio. Ja, mooi is dit, hè? Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Dat betekent dat wij deze zo gaan doen. Ik ga pas een knopje indrukken. Dat is de koppelveel. Ik hoop dat het allemaal gaat werken. Ja, die mag je pakken. Heel goed, denk ik. Toppie, man. En hart en nieren, schuif gaat omhoog. In hart en nieren een echte Amsterdammer, volgens mij.
1: Ik wel, ja, zeker geboren en getogen. Ja.
0: Kijk eens, hé. Ja. Dan ben je echt een bekend iemand in Amsterdam helemaal, denk ik dan.
1: Misschien beruchter dan bekend, maar okay. Hey, inderdaad.
0: Ja. Hey, maar je zou ook nog vanavond een feestje, je moet nog gaan werken in de kroeg nog.
1: Ja, een maatje van mij die heeft een kroeg in Amsterdam. En goed, we kennen allemaal een beetje de personeelstekorten, et cetera. Dus ik spring graag af en toe een keertje bij.
0: Dat is heerlijk.
1: Leuk, ja.
0: En dan doe ik nog wel zo'n optreden in het kroegje, of is dat niet de mogelijkheid erin?
1: Nee, we hebben gewoon lekker een DJ draaien, die weet precies. Het is een beetje een studentenfeestcafé, dus die weet precies wat die erg leuk vinden. Nou, die vinden mij misschien helemaal niet zo leuk, dat weet ik niet.
0: Maar
1: die horen liever Roxy Dekker en dat soort dingen allemaal voorbij komen.
0: En jou misschien wel ander soort muziek?
1: Ja, nou ja, goed. Misschien vinden ze het wel heel leuk, hoor. Misschien moet het gewoon een keer proberen. Je weet het niet eigenlijk, hè? Ja.
0: Hey, en over die single. Hey, Gap. Ik moet altijd zeggen. Ik zeg altijd bij mij tegen eentje altijd van... Hey, Gappie. En dan heb ik een Rotterdammer. Dat is Tino. En tegen Tino zeg ik altijd Gappie. Zeg, dat is een Amsterdamse... Ja, klopt, zegt hij altijd, want dat komt altijd weer voor bij die Amsterdammers.
1: Ja, klopt. Ja, komt natuurlijk Hey Gap, een afkorting van Hey Gabber.
0: Ja.
1: Hey Vriend. Dus in Amsterdam hoor je dat eigenlijk best wel vaak, ja.
0: Even, gaaf. Hey, de Amsterdammers, dat heeft toch wel wat anders als andere artiesten, vind ik altijd. Dat beweegt veel meer.
1: Ja, is dat zo? Ja, ik weet niet. Ik bedoel, er zijn ook heel veel goede artiesten buiten Amsterdam natuurlijk. Mm-hmm. En zeker tegenwoordig. Maar in Amsterdam zijn er ook heel veel goede artiesten inderdaad. Ja. Dus,
0: Hey, treed je op overal in het land? Ook vaste plekken bijvoorbeeld in Amsterdam?
1: In Amsterdam heb ik mijn vaste plekjes. Mm-hmm. Maar buiten Amsterdam dan verschilt het heel erg. En dan varieert het ook gewoon.

0: Van de braderie tot aan een verjaardagsfeestje. Dus ja, het verschilt heel erg.
1: Mm-hmm. Hey, en wat is het leukste van het optreden? Ben ik altijd benieuwd naar. Sommigen horen zeggen, nou oké, ik sta er voor mijn duit. Dan hoor ik ook nog wel eens. Dan denk ik, nou, dat is wel vrij hard gezegd, zeg maar.
0: Ik wou dat ik dat kon zeggen, maar dat is het zover is het helaas nog niet. Maar nee, natuurlijk, dat is altijd wel leuk meegenomen. En het is nu vooral onkostenvergoeding. Maar wat ik het leukste vind, is de reacties achteraf.
1: Oké.
0: Vaak je bent onbekend, dus mensen kennen je nog niet. En dan doe je eigenlijk je dingetje, 5-6 nummertjes mag je meestal doen. En dan komen mensen toch vaak achteraf van, joh, leuk, dit is wat anders dan wat de anderen allemaal doen. En we hebben dit nog nooit eerder gehoord.
1: Oké. Okay.
0: Dat soort reacties, ja, dat is eigenlijk ook wel voor je doet. Ik bedoel, bij ons in Amsterdam en eigenlijk overal wel. Het is natuurlijk best wel veel, als ik het zo mag zeggen, 13 in dozijn tegenwoordig.
1: Ja, komt steeds meer bij.
0: Iedereen doet een beetje wat de hype is. En aan de andere kant is dat natuurlijk ook lastig, omdat ik probeer een eigen sound neer te zetten, een eigen stijl. Ja, het is, aan de ene kant is het voor mensen heel erg wennen. Hè. Het is natuurlijk ook niet...
1: Totaal iets anders.
0: Ja. Dus ze kennen het nog niet. Maar aan de andere kant merk je dus heel vaak, dus op de plekken waar je komt, dat ze het wel echt waarderen, dat je wat anders komt doen.
1: Ja, ja. Want als ik dat hoorde, dat nummer, denk ik van, nou, je zet wat neer. Wat anders zou zeggen, ik moet er even heel goed over nadenken om zoiets neer te zetten.
0: Ja, nee, ik maak dingetjes die ik zelf hartstikke leuk vind. En dat is voor mij het eerste uitgangspunt. Hmm. En dan hoop ik gewoon dat andere mensen het ook gewoon kunnen waarderen. Ja. Ja.
1: Hebben die fans bijvoorbeeld ook een invloed in jouw muziek?
0: Ja en nee, denk ik. Lastige vraag. Ik bedoel, ik schrijf eigenlijk mijn eigen teksten over alles wat ik zie en meemaak. Hmm. En ik hoop dat zij zich daar een beetje in herkennen.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja, goed, als je een optreden doet en je ziet dat het liedje helemaal niet aanslaat.
1: Ja, wat doe je dan?
0: Je maakt natuurlijk gewoon lekker je liedje af. En dan doe je daarna gewoon weer het volgende liedje. Ja. Gelukkig zijn al mijn liedjes allemaal best wel verschillend. Dus, als het ene liedje niet leuk is, dan vinden ze misschien het andere liedje wel leuk. Ja. Goed, er zijn ook mensen natuurlijk altijd die helemaal niks leuk vinden.
1: Hè? Ja, die zeiken de hele dag.
0: Dus je kan nooit iedereen tevreden houden. Dus joh, hebben ze invloed erop? Een klein beetje wel, want je kijkt natuurlijk altijd wel van, joh, slaat het aan of niet? Ja. Maar aan de andere kant, je kan nooit iedereen tevreden houden. Dus ik blijf wel gewoon lekker doen wat ik zelf leuk vind. Mm-hmm. En slaat het aan en slaat het niet aan. Ja, dan heb ik in ieder geval iets voor mezelf iets leuks gedaan.
1: Ja. Maar dan, als het niet aanslaat, heb je dan bij de volgende keer dat je denkt van, oké, dit was het publiek waar ik toen kwam en sloeg dat nummertje niet aan, dus dat ga ik zeker niet meer zingen bijvoorbeeld.
0: Nou ja, goed, ik heb niet echt het idee dat ik altijd precies weet waar ik terecht kom. Dus dan weet je ook niet van tevoren. Het is altijd wel, ja, wat voor publiek krijg je voor je. En ik bedoel, de ene braderie is ook niet de andere, dus het is altijd een ander publiek. Dus ja, je doet meestal wel gewoon hetzelfde setje, maar dan hou je er wel rekening mee van, joh, stel dat het niet aanslaat, dan hou ik wat andere nummers achter de hand om die eventueel te kunnen inzetten. Okay. En vaak zijn het dan weer liedjes van anderen juist, hè, die je dan doet. Ja. Dus, ja.
1: Hoeveel nummers kan je algemeen zingen?
0: Nog één keer, sorry.
1: Hoeveel nummers kan je algemeen zingen? Wat is je repertoire? Hoe groot is die?
0: Ik heb zelf nu 11 eigen singles. Dus,
1: dat is het mooiste.
0: Ja, dus daar doe ik er meestal 4-5 van. Mm-hmm. Of 3-4. En dan doe ik, ja, vaak heb ik een stuk of 10-20 andere liedjes die ik eventueel kan doen. Ja. En dat varieert dan van liedjes van Gers Padoel, Lange Frans, Je Jeugdvertegenwoordig, Fleming, Donny, natuurlijk, dat soort dingetjes.
1: Het is wel jouw stijl eigenlijk dan?
0: Dat is een beetje, ik probeer wel de liedjes zeg maar uit te kiezen. Het is misschien ook wel heel gek als je dan inderdaad mijn eigen liedjes doet en dan daarna ineens Angels gaan zingen van Robbie Williams. Ik bedoel,
1: ja,
0: dat
1: die overgang is
0: een beetje erg. Dit is een beetje een grote overgang. Dus ik probeer wel de liedjes uit te kiezen die dan een beetje bij mijn eigen repertoire past. Ja. Dus,
1: heerlijk is dat, hé. Hey, André Hazes, is dat een voorbeeld voor jou ook?
0: Ja, tuurlijk. Qua teksten schrijven zeker. Mm-hmm. De emoties die je... Ik neem aan dat het over de oude Hazes hebben.
1: Over de oude. Ja, toch, kan je niet vergelijken met de jongen?
0: Nee, daarom. Dus zeker de manier van teksten schrijven. Hè, dat gewoon het pakkende. Dus het lekker dicht bij jezelf ook houden. Dat vind ik heel mooi. En ook de emotie die hij in zijn liedjes legt. Ja. Zeker echt geweldig. Ja.
1: Hij laat het publiek ook altijd regelmatig meezingen toen die tijd.
0: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
1: Had wel invloed eigenlijk.
0: Ja, tuurlijk. Het is ook hartstikke mooi als jij zelf een liedje schrijft en daar hard aan gewerkt heb en dat mensen dat dan gaan meezingen. Ik heb wel eens beelden gezien. Ik heb zelf helaas nooit een optreden van hem mee mogen maken.
1: Dat is jammer.
0: Ja, heel jammer. Maar ik heb wel gezien ook inderdaad het optreden is dat hij zelf niet eens hoeft te zingen. Dat mensen gewoon het halve liedje gewoon helemaal voor hem zingen. Dus, ja.
1: Heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja, maar ook echt wel echt een hele grote eer die je kan krijgen. Ook.
1: Hij heeft ook wat neergezet in al die jaren eigenlijk.
0: 100%, ja zeker.
1: En dan kom jij met dat mooie nummertje. Ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt. Om het product weer nog cooler en nog vetter te maken op de radio.
0: Oké. Okay.
1: Laat me benieuwd hoe het gaat klinken. Gaan we even kijken of die staat op Trick 3. Ja, op de MD nog steeds. We gaan hem inzetten, of komt hij aan?
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Zo, we zijn wederom weer terug en we hebben die hele mooie track van me laten horen van Hey Gap. Vind je wel zo vaker wel een beetje zo relaxed in de studio?
1: Nou, zo relaxed is het niet altijd hoor.
0: Nee, nee, met alles nee. Wat rustiger denk ik of zo.
1: Ja, ja, het verschilt heel erg waar je komt hè. Dus,
0: En je hebt er al veel afgelopen zeg maar, wat radiostations al?
1: De afgelopen, nou, ik ben nu sinds 2020 singles uitbrengen. Dus ja, elk half jaar doen we er wel eentje. Ja. Dus jij komt op veel plekken inderdaad.
0: Heerlijk is dat hè? Ja. En waar je komt, dan ontmoet je weer zeg maar, nieuwe mensen. En die mensen gaan weer van je muziek houden.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is, je doet natuurlijk een beetje, hè, je brengt je liedjes uit en die wil je dan een beetje promoten.
0: Mm-hmm.
1: En het is leuk als je dan inderdaad elke keer weer nieuwe mensen kunt bereiken. Inderdaad. Ja, zeker.
0: Hey, ga je ook wel eens in de kroeg hier, bijvoorbeeld in Amersfoort of in Spakenburg? Vanavond zitten er al een aantal collega-artiesten zitten hier op te treden in Spakenburg.
1: Oké, nee, ik heb dat dan wel in Amsterdam nog wel eens. Maar kijk, Spakenburg is... ik kom uit Amsterdam, hè. Dus ja, dus voor mij, als ik van huis lekker op de motor naar de stad ga, ben ik er in een kwartiertje.
0: Ja.
1: Dus dat is... En daar, ja, goed, daar heb ik al mijn vrienden, kennissen, et cetera.
0: Dan blijf je dichter bij, zeg maar.
1: Ja, is het vaak dichter bij huis, hè? Ja. Dus,
0: dan moet je met de auto hier rekenen op de Spakenburg en dan ben je weer eigenlijk, zeg maar, voor 32 minuten kan je weer gaan naar 30 minuten.
1: Ja, of dat. En je kan natuurlijk ook nooit even een drankje drinken of lekker gezellig.
0: Even meedoen. Dus, nee, dan ben je gewoon de Bob eigenlijk.
1: Dan moet je altijd de Bob zijn natuurlijk.
0: De Sharky ben je dan.
1: Ja, dus, ja, inderdaad. Dus meestal zit ik gewoon lekker gezellig in Amsterdam. Ja. Ja,
0: daar ben ik veel te vinden. Heb je ook wel eens nummers uitgebracht waar je zegt, daar kun je terugvinden dat mensen gaan denken van het mooie Amsterdam?
1: Nou, of ik ze uitgebracht heb, nee, nog niet. Het mooie Amsterdam, ja goed, je hoort het wel altijd een beetje natuurlijk in mijn stem.
0: Mm-hmm,
1: maar ik heb nooit een liedje over Amsterdam of zo uitgebracht. Maar ik heb wel liedjes waarin ik natuurlijk wel benoem dat ik uit Amsterdam kom.
0: Ja.
1: Ik heb een liedje dat heet Alles draait om me heen. En daar vertel ik ook van, joh, de straat en de stad die zitten onder mijn huid. Amsterdam zit in mijn hart, dat soort dingen natuurlijk. Ja, dat hoort gewoon bij mij. En dat draag ik dan wel af en toe wel uit, maar ja, niet in elk liedje natuurlijk.
0: Ook, nee, maar dan zeg ik, kijk, komt die Amsterdam weer bijvoorbeeld?
1: Ja, heb je hem weer, weet je.
0: Dan gaan ze die vinger wijzen naar
1: je. Ja, als je in elk liedje benoemt dat je uit Amsterdam komt, ja, dan heb je op een gegeven moment het ook wel weer gezien. We weten het al wel.
0: Juist.
1: Dus,
0: maar sommigen vinden het leuk als ze dat horen. Zeggen, dan, kijk, dan heb je hem.
1: Ja, nee, maar
0: ik
1: goed.
0: Ik vind het gaaf.
1: Als ik een liedje doe over, weet je, in tijden van vroeger. Het gaat over vroeger, joh. Dat in Amsterdam is geweest voor mij, dat is duidelijk. Maar een liedje moet ook door anderen geïnterpreteerd kunnen worden.
0: Ja, ja.
1: En dan is het vaak leuk als je dan gewoon dat een beetje openlaat waar iets is geweest. Iedereen heeft zijn eigen jeugd gehad in zijn eigen dorp, in zijn eigen stad.
0: Klopt.
1: Dus ja, laat dat lekker in het midden waar jouw jeugd is geweest. Ik bedoel,
0: dan ga maar niet vertellen, dan word je niet vrouwelijk van.
1: Nee, ja, precies.
0: Maar dan is het onder geen brood.
1: Hè? Dus soms is het leuk om het even te vernoemen, maar gewoon niet in elk nummer. En,
0: nee, snap ik.
1: Ook in dit nummer, we hebben het over, in dit nummer heb ik het over stappen en uitgaan. En joh, dat is voor iedereen op een andere plek geweest. Ja. Dus dat laten we lekker in het midden waar het voor iedereen geweest is, zodat iedereen zichzelf een beetje kan herkennen.
0: Ja, maar dat is leuk.
1: Dat
0: gaan ze
1: nummer.
0: Je zet de memories zet je weer in het geheugen bij iedereen. Dat ze denken van, hey, grap dit. En over de uitgaan denken ze, jongens, dat was vroeger, ik zeg het eerlijk, een betere, mooiere tijd. De discotheken waren er volop.
1: Ja, nee, zeker. Kijk,
0: gezelligheid was er altijd.
1: 100%. En het is natuurlijk, deze tijden is het nog steeds wel hoor. Ik bedoel, ook in Amsterdam kun je het nog steeds wel vinden. Je moet alleen wat beter zoeken. Je moet weten waar je moet zijn. De tijden zijn natuurlijk gewoon veranderd.
0: Ja, absoluut.
1: En ik wil niet zeggen dat het per se beter is. Ik bedoel,
0: het is anders.
1: Voor de jeugd nu is het goed genoeg voor hun. Ik bedoel, ze zijn niet anders gewend. Dus,
0: zou je terug willen draaien naar vroeger? Als wij die keuze krijgen?
1: Voor mezelf wel. Ik bedoel, als ik zou uitgaan, dan liever in de tijd waarin ik uitging. Ik bedoel, als ik nu achter de bar sta en ik zie hoe het er nu aan toe gaat in de kroegen, et cetera. Mm-hmm. Dan is dat niet helemaal mijn ding. Maar goed, dat is natuurlijk ook omdat ik anders gewend ben.
0: Ja.
1: En ja, je bent gewend aan die tijd van vroeger.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wat je graag terug wil.
0: Het gedrag is ook heel anders. Want als je mensen hebt uit een dorp, zeg maar, en die gaan naar Amsterdam. Die weten totaal niet wat er hun overkomt,
1: nou,
0: zeg maar.
1: Ja, die schrikken nog wel eens inderdaad. Als ik tegen hun moet zeggen dat bij ons een mixdrankje vanaf de 10 euro gaan.
0: Schrikken ze al.
1: Dan is het net als we meteen een pilletje geslikt hebben. Want die pupillen worden zo groot. En is echt van, die vallen bijna stijl achterover.
0: Ja.
1: Dat zijn ze helemaal niet gewend.
0: Ja.
1: Ja goed, dat zijn natuurlijk de Amsterdamse prijzen. En,
0: dus overal denk ik wel die prijzen een beetje zo.
1: Ja, nou, ik merk veel dat mensen uit een dorp komen. Dan is het vaak niet zo. Ik bedoel, in het dorp liggen vaak de huren voor kroegen natuurlijk wat lager. Lager, personeelskosten zijn lager.
0: Ja.
1: En dan moet natuurlijk in grote steden moet dat allemaal meegerekend worden.
0: Moet het gewoon verdiend worden.
1: Uiteindelijk wordt het weer teruggerekend op de klant natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En in de drankprijzen, et cetera.
0: Want is het niet zo, dan kunnen ze wel sluiten, zeg maar eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk wel. Als jij je prijzen te laag houdt. Ja, en je kan op een gegeven moment je huur niet meer betalen. Ja, dan heeft het ook geen nut om open te blijven, toch?
0: Nee, dan moet je sluiten.
1: Maar ja, Het is een keuze. Als je wil stappen in Amsterdam of een andere grote stad, dan zit er, dan is het gewoon eenmaal wat duurder. Ja. En ja, de meeste mensen doen het ook niet elke week natuurlijk. Ik bedoel, kijk, de mensen die uit Amsterdam komen die het elke week doen, ja, die weten dat ook. En ja, je merkt gewoon dat veel mensen dat nu niet meer elke week gaan doen ook.
0: Nou, het is allemaal minder geworden. Maar de optredens van jou, je vliegt eigenlijk door het hele land heen eigenlijk met jouw stemgeluid. Ja. Om daar jouw muziek neer te zetten, een stukje erkenning neer te zetten, een eigen repertoire. Dat eigenlijk een beetje gaat omvallen zo meteen.
1: Dat is wel de bedoeling. Daar bouwen we aan. En kijk, je merkt wel ook echt ook in de Spotify, et cetera, dat de liedjes steeds iets sneller opgepakt worden. We hebben steeds meer luisteraars hangen. Die denken van oké, nou, het volgende liedje wil ik ook wel horen, et cetera. En je merkt gewoon dat er wel een groei in komt. En natuurlijk, het gaat nooit zo snel als je graag zou willen. Nee. Maar aan de andere kant zeggen ze ook dat hardlopers zijn doodlopers.
0: Absoluut. Dus, je moet jezelf je tijd gunnen erin.
1: Precies, dus we zijn gewoon lekker aan het bouwen. En het ene liedje gaat wat harder als het andere. En, maar dat is allemaal, hoort allemaal bij het proces. Ja. En,
0: heeft ze tijd nodig?
1: Natuurlijk
0: komt het zelf wel, denk ik dan.
1: Ja, precies. We zien waar het schip strandt. En ik zeg altijd, weet je, muziek maken staat op één. Dat is het belangrijkste. Ja. Ik doe het omdat ik het heel erg leuk vind. En als dan anderen het ook leuk vinden en het wordt opgepakt.
0: Hey,
1: is dat alleen maar mooi meegenomen. Ja. Ik bedoel, die voldoening heb ik sowieso wel. Mm-hmm. Maar niet uitbrengen als je er niet erkenning van wil hebben natuurlijk. Dat ga ik niet ontkennen. Maar ik bedoel, of het nou door drie mensen zijn die naar mij toe komen van hey, leuk man, ik herken mezelf in die liedjes, dan ben ik ook wel blij. Ja. Dus,
0: heerlijk. Dat is het mooiste van als mensen naar je toe komen inderdaad. Genieten. En ook in het podium zitten. En dat ze niet op een reet zitten, zeg maar. Dat ze echt in beweging zijn voor jouw muziek.
1: Precies. Kijk, en we willen natuurlijk altijd meer, groter, beter, et cetera. Maar ik ben blij met elke aandacht die je krijgt.
0: Kan ik me voorstellen.
1: 100%.
0: Hey, hoe kunnen mensen in contact komen met jou?
1: Nou, het makkelijkste is altijd via Instagram. Als ze mij volgen op Frankie van Amsterdam. Dan ben ik de enige. Hè? Dus ik ben makkelijk te vinden. Dan kunnen ze daar contact opnemen met mij. En als ze echt via de e-mail willen doen, is het spinboekingen@gmail.com.
0: Oké, dus daar ingeschreven eigenlijk.
1: Ja, dus kan het via daar ook. Maar in principe ik doe eigenlijk alles zelf. Dus
0: is beter toch? Rechtstreeks eigenlijk?
1: Rechtstreeks bij mij. Dan, ik beheer mijn eigen agenda nog steeds. Dus dat kan nog steeds. Hè? Ja. Dus ik ben nog niet zo groot dat ik het niet meer zelf kan redden. Nee, dus ik vind het ook nog hartstikke leuk om te doen. Mm-hmm. En het contact met de mensen zelf vind ik ook hartstikke leuk. En,
0: dat is heel belangrijk.
1: Dus ik doe het graag.
0: Maar
1: dus,
0: die doen de mondreclame voor jou verder weer?
1: 100%, ja. En ik merk toch dat heel goed werkt. Mond-op-mond reclame is echt de beste reclame. Ja. Ik kan zelf een heel leuk spotje op je socials gooien. En dat wordt dan ergens. Mensen scrollen daar meestal toch wel weer voorbij. Klopt. Van, daar heb je er weer eentje. En, het is echt,
0: die wil aandacht hebben. Die wil graag in de pixel komen. Die wil zijn eigen neerzetten. Die zal maar weinig werk erin hebben. En die oordeel gaan ze dan gelijk al veilen. Terwijl het niet zo is eigenlijk. Dat is puur een stukje reclame voor jezelf.
1: Ja, nee, kijk. En natuurlijk, er zijn altijd wel wat mensen die het wel kijken. Maar over het algemeen hebben mensen zoiets van, joh, het is weer een van de vele.
0: Moet je niet hebben.
1: Nou, mondreclame werkt gewoon echt het beste. Ja. Dus daarom is het gewoon leuk om lekker veel op te treden. En daarna ook gewoon lekker te blijven hangen om met de mensen te spreken en zo.
0: Doe je goed.
1: Dus vind ik leuk.
0: Het hart is een goede plek zo daarin.
1: Ja, nee, ik hoop het. Dus, ik vind het leuk om te doen. Ja. Dus,
0: en dan ben je wel benieuwd, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Iets heel anders. Ik ben,
0: politie?
1: soms voel ik mezelf wel op het werk, maar politieagentje. Maar ik zit in de bouw. Specifiek asbest verwijderen.
0: Dus, dat is wel heftig allemaal.
1: Nou ja, het klinkt heel heftig. Maar
0: wit pak je aan?
1: Ja, precies. Het klinkt erger dan het is. Ik bedoel, we zijn ervoor opgeleid, dus we weten om te gaan met de risico's en de gevaren. Ja. Dus wij lopen niet zo heel veel risico en gevaar als mensen denken. Wij weten dat te elimineren. Dus,
0: goed, ik zie zoals we bij zo'n pan staan of bij een boerderij en er zit nog asbest erop. Dan denk ik, komen die mannen weer te pakken. En dan gaat bij mij de geld mee te lopen, zeg maar.
1: Ja,
0: een duur aangelegenheid. Dus vroeger mocht je alles zelf doen.
1: Ja, dat zeker. En dat is het nog steeds wel. Als je bepaalde vierkante meters hebt, mag je het nog steeds zelf doen. Maar wordt het meer dan volgens mij uit mijn hoofd 34 vierkante meter. Dus vanaf de 35, dan moet je daar een bedrijf voor inschakelen. Ja. En dan gaat ook de kassa tellen.
0: Die gaat lopen. En hoop je dat ze snel mogen klaar zijn.
1: Dat hoop je dan. Maar meestal maak je daar van tevoren afspraken over. En het is toch...
0: Het is moeilijk eigenlijk erin.
1: Ja, nou, het werk is niet moeilijk, maar het wordt ons wel moeilijk gemaakt ook. Weet je. We hebben heel veel regels waar we ons om moeten houden. Aan de ene kant heel terecht natuurlijk, maar soms zijn het ook wel weer eens regels dat je denkt, joh...
0: Het kan wat makkelijker.
1: Het kan makkelijker en net zo veilig. Dus maar goed,
0: dus dat betreft...
1: je moet het doen met wat je krijgt.
0: Dus, maar je kunt het in ieder geval goed combineren met je werk.
1: Ja, met werk en muziek samen combineren gaat prima. En ook mijn hobby's, die kan ik er nog fijn
0: Wat
1: fijn
0: heb je nog meer hobby's? Wat zijn nog meer hobby's?
1: Ik heb zoveel hobby's.
0: Vertel nog meer hobby's. Ik ben benieuwd.
1: Ik ga wekelijks duiken. Dus,
0: dat is helemaal
1: dat is een van mijn hobby's. Dus ik ga binnenkort ook weer lekker naar Egypte om daar een week lang te duiken. Padel is een van mijn grote hobby's. Ik heb ook alleen maar dure hobby's.
0: Dat maakt niet uit. Je moet genieten van je leven, toch?
1: Ja, dat is
0: je
1: waar.
0: Je moet doen wat je leuk vindt. En dan wat een ander zegt van, nou moet je kijken, dan gaat hij weer met zijn fluiten. Jammer dan, maar je werkt er hard voor. Iedereen werkt hard voor wat ze willen doen.
1: Waar, is ook zeker waar. Je moet hard werken en dan moet je ook gewoon lekker kunnen ontspannen. En,
0: als je dood bent, dan kun je niks meer mee.
1: En het is ook zo dat je het allemaal redelijk met... je doet het allemaal met andere mensen, dus dat is ook super gezellig ook gewoon. En, dus,
0: heerlijk, man.
1: Ja.
0: Dus gewoon genieten. Ga je dit jaar nog een keer op vakantie? Of?
1: Ja, nee, over een week of drie ga ik naar Egypte. Dan ga ik lekker daar een week duiken. En dan,
0: machtig,
1: ja,
0: hè?
1: Dan,
0: kom je helemaal tot rust als je in het water zwemt?
1: Ja, 100%. Het is echt een hele andere wereld. Ja. En je kan even alles even loslaten en vergeten. En, totaal focussen op alles wat je daar
0: onder water
1: beleeft.
0: Ziet,
1: ja. Ja, 100%.
0: Prachtig, en dan kom je boven.
1: Kan ik iedereen aanraden, ja.
0: Ja, dat moeten mensen gewoon doen, ja.
1: 100, ja, rust, ja, goed, je moet natuurlijk niks, maar het is echt een aanrader, zeker.
0: Ze zeggen wel eens, als je het één keer gedaan hebt, dan wil je niks anders meer.
1: Je raakt heel gauw verslaafd. Maar goed, dat heb ik ook met padellen en dat heb ik ook met voetbal altijd gehad. Mm. Dus ja, ik raak heel gauw daaraan, zeg maar, tussen haakjes verslaafd. Ja, het is gewoon machtig mooi om te doen allemaal.
0: Ja, gaaf, dus, man.
1: Ja.
0: Heeft ook maken met de juiste zuurstof? Want je moet niet één keer omhoog knallen, bijvoorbeeld.
1: Klopt, nee. Het is er wel iets waar je...
0: op moet letten, toch?
1: Ja, zeker.
0: Waar je langzaam naar boven moet gaan.
1: Ja, zeker. Want als jij te snel omhoog gaat, komt de zuurstof in je bloed. En dan
0: ben je paar.
1: Krijg je decompressieziekte, et cetera. Dat kan heel verkeerd aflopen. Uh-huh. Maar gelukkig zijn er hele goede duikscholen die jou daar prima in kunnen opleiden. En kunnen begeleiden, et cetera.
0: Ja. Ga je met meerdere duiken of doe je het alleen?
1: Nee, in principe ga ik in mijn eentje naartoe. Uh-huh. Maar je gaat nooit alleen duiken. Dus je hebt altijd een instructeur die
0: met je meegaat.
1: En er zijn altijd andere mensen die ook of samen, alleen zijn of samen. Of, meestal ben je wel met een mannetje of 3-4.
0: Dat is leuk, gezellig, man.
1: 100%.
0: En maak je weer contacten.
1: Zeker. En op de boot zitten ook meerdere instructeurs. Dus op de boot zit ook gewoon een mannetje of 10-20. Dus het is echt altijd
0: uniek.
1: Samen lunchen, et cetera. Ja. Hartstikke leuk. Echt
0: maak je ook foto's ervan?
1: Ik maak zelf geen foto's. Maar de begeleiding maakt vaak ook foto's en filmpjes, et cetera. Mm-hmm. Ik ben zelf gewoon liever veel bezig met wat om me heen gebeurt. In plaats van op één punt te focussen.
0: Mm-hmm.
1: En als je met camera bezig bent. Ik heb het één keer gedaan. Dacht ik, joh, ik voel me alleen maar bezig met dat ene punt. Terwijl er zoveel meer om je heen is.
0: Ja, ja.
1: Dus ik laat het lekker door anderen doen.
0: Dan kun je om je heen kijken wat er allemaal
1: gebeurt. Kun je lekker om je heen kijken.
0: Ja. En, genieten.
1: Dan mis je het minste, zeg maar.
0: Ja absoluut.
1: Zeker.
0: Hey, wat je doet, ga even een leuk plaatje verdraaien op de radio. En dan gaan we even snel weer even een babbeltje verder maken hier op de radio. Gewoon even deze draaien op de zender. Jan Man op de zender van Nederland 1. 7:50 in de studio hier bij Nederland 1. We zitten vanavond hier tot aan de klok van 10:00. 5:15 gaan we altijd afscheid nemen van onze luisteraars. Maar zover is het nog lang niet, dus blijf luisteren naar de radio en geniet van de muziek. Elke dag.

0: Ja, we zitten lekker op de achtergrond lekker te praten, luister vrienden van ons radioprogramma. Jan Man, ik moet wel zeggen, een beetje rond de 50 is die beste man. Maar oké, hij weet het nog wel neer te zetten met altijd, altijd. En het origineel komt natuurlijk vandaan van Anne Jansen, zeg maar. Ja, we zeiden het al, artiesten, als ze gaan optreden, een beetje afspreken met elkaar. Wat ze doen, hoe ze doen. Soms gebeurt er wel eens dat ze een beetje het repertoire van Anne al in de lijst hebben staan. Ja, en dan komen ze aanlopen, ja, maar die wil ik ook zingen, die wil ik zingen. Kan je die even, die even overslaan en zingen bijvoorbeeld. Die, zou je dat willen doen? En als de een zegt, nou is prima. En je hebt ook sommigen die zeggen, nee joh, ik ben nu aan het optreden en ik ga die nummers zingen.
1: Ja, ik heb er gelukkig geen last van, hè, met mijn eigen repertoire en het repertoire van anderen wat ik doe. Het zijn vaak ook liedjes die
0: komen
1: die
0: niet
1: de meeste
0: voor.
1: Mensen niet doen, zeg maar. Nee, dus je ziet het heel vaak, hè, op optredens of waar je komt, dat er meerdere artiesten staan. Mm-hmm. Die dan allemaal de hitjes, hè, de geëikte hitjes doen. Ja. Ik zeg joh, Terug in de Tijd, Zoele Zomernachten, Cheerio. Dat willen ze allemaal, iedereen wil hem zingen, want ja. Het is natuurlijk gewoon makkelijk, want het publiek doet toch wel mee.
0: Ja.
1: Je krijgt het publiek mee. Dat gevoel is natuurlijk super tof, wat het publiek meedoet.
0: Maar ja, goed. Ja, ik zou het anders doen eigenlijk.
1: Ja,
0: ik zou niet meegaan met de massa, want ik ben misschien niet zo massa bezig. Ik denk, ik doe iets anders.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, en het merkt wel dat ik doe dan vaak mijn eigen liedjes.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die kennen de meeste mensen nog niet, dus niet iedereen doet mee.
0: Nee.
1: Ja, dat is aan de ene kant jammer, maar ja, goed, aan de andere kant, je bent aan het bouwen, waar we het net over hadden, je bent aan het bouwen daarnaartoe dat het misschien ooit in de toekomst wel zo is.
0: Ja.
1: En dan is het extra lekker als dat ooit gaat gebeuren.
0: Hey, zullen we nog een leuk plaatje draaien? Dan ga ik even wat drinken aan. Lus je cola?
1: Ik lus alles.
0: Ja, zometeen ga je weg en dan zie je dat glas wel voor je staan, die helemaal leeg is. Dan denk ik, dat gebeurt geen ene malamoer.
1: Ja, ik weet niet of die voor mij is. Maar...
0: Die was voor jou, want die zeg ik altijd eerst, waar je blijft komt, zet ik altijd het glas neer en zet een bakje neer. Want ik
1: heb leeg ook bakje nog, chips, maar...
0: Nou, ik heb van die wokkels heb ik, volgens mij is dat.
1: Kijk eens,
0: nibbets en ik heb nog mijn borrelnootjes.
1: Oh, klinkt ook
0: dat
1: lekker.
0: Dat lust je ook wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we even een plaatje draaien op de radio. En dan geven we mij de gelegenheid om snel even een colaatje te pakken. En dan trekken we even een zakje open. En dan gaan we eventjes hier wel nog wat happelen. Want als we dan naar huis gaan om 10 uur. En die zakken zijn nog dicht. En ik heb daar een glas neergezet. En zo'n kommetje. En dan wordt niet iets gevuld erin. Dan denk ik mij eigen... Man, wat ben ik toch wel een gelofelijke lul. Ben ik vergeten om ze drinken te geven.
1: Ja, het ziet er ook niet echt vrij uit, zo'n droog glas.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus we gaan een plaatje draaien. En dan gaan we gelijk even wat halen.

0: Even heerlijk terug in de tijd met deze leuke opname van Koos Albers. En eenmaal kom jij terug. Heb je deze man ook nog ontmoet misschien, Koos Albers, of niet?
1: Nee, ook helaas niet. Nee, nee,
0: wat jammer allemaal. Die grootheden allemaal een beetje gemist, zeg maar.
1: Ja, precies. Nee, wel altijd de muziek altijd geluisterd. Mm-hmm. En ik heb me wel deze wel een keer zien optreden, Koos. Ja. Dus toen was het al Rolling Koos, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus,
0: door die ongeluk is hij daar terechtgekomen. Ja. Hij heeft wel heel veel fans kwijtgeraakt daardoor. Omdat hij niet meer op de podium kon staan. Eigenlijk is het wel chockerend.
1: Zonde, maar goed. Allemaal in de afgelopen tijd ook wel weer goed gekomen. Ik bedoel, voor mij zijn zijn nummers ook alweer flink gedraaid weer allemaal.
0: Ja, hartstikke leuk. Ze worden nooit vergeten eigenlijk, zeg maar.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik hoop het in ieder geval niet.
0: Maar. Nee. Hey, moet je vanavond gaan naar de kroeg in ieder geval? Je hebt nog een verjaardagfeestje volgens mij, of niet?
1: Ja, mijn broertje was afgelopen week jarig. Afgelopen dinsdag. Dus dankjewel. Dus die viert zijn verjaardag. Dus dan ga ik even een uurtje heen, even mijn gezicht laten zien. En dan door de kroeg in, inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus, en dan je morgen weer een optreden in de BK, of niet? Of rust?
1: Nee, morgen heb ik rust. We gaan morgen wel. In het kader van mijn nieuwe single heb ik met vrienden een. Het is zo dat wij. We spraken nooit af. En we hebben nu gewoon met z'n allen afgesproken dat we één keer in de maand wat leuks gaan doen.
0: Okay.
1: En we zijn met een groepje van 6, dus elke maand doet iemand anders wat leuks bedenken. Mm-hmm. Zo ben ik. Vorige maand heb ik ze meegenomen naar een kleiduifschietvereniging.
0: Oké. Okay. Dus, spannend.
1: Ja, morgen is er weer een ander aan de beurt, dus morgen gaan we een leuk dagje uit.
0: Maar weet je wat jullie gaan doen of dan? Een verrassing?
1: Nee, het is nu nog een verrassing voor ons allemaal. Tenminste, er is één die het weet, maar de rest.
0: Dat is diegene die het organiseert, natuurlijk.
1: Ja, precies, dat is degene die organiseert, inderdaad. Dus die weet het. En voor de rest is het voor de rest gewoon een verrassing. Dus hartstikke leuk.
0: Ja, ik kan me voorstellen, dat moeten mensen wat vaker doen bij elkaar. Als je
1: dat is nou precies de essentie van mijn single. Hè. Mensen hebben hem net gehoord. Hey, grap. Ja. Het is natuurlijk, weet je, je hebt een periode in je leven dat je iedereen elke dag ziet. Hè. Je vrienden van school en mensen van de sportclub. Maar op een gegeven moment krijg je allemaal een beetje je eigen leven. Je gaat natuurlijk.
0: Andere draai geven.
1: Je gaat werken. Misschien sommigen krijgen een relatie, gaan trouwen, krijgen kinderen.
0: Wordt weer anders.
1: Het wordt druk, hè. Dus je gaat je leven anders inrichten. En daardoor ongewild verwatert waarschijnlijk ook sommige vriendschappen. Maar als je elkaar dan weer na een bepaalde tijd ziet, het zij een half jaar of een jaar, dan voelt het wel weer als vertrouwd. En dan zeg je ook vaak, als je dan weer afscheid neemt, zeg je vaak, ja, dit moeten we vaker doen. Of we moeten een keer snel weer afspreken en dat soort dingen. En dat menen we ook allemaal wel. Mm-hmm. Maar het gebeurt nooit, omdat we die afspraken niet maken.
0: En nu moet je maken. Nou ja,
1: toen ik dit liedje uitbracht en ook aan mijn vrienden allemaal liet horen, zei ze, ja, eigenlijk moeten we daar wat aan gaan doen. En toen hebben we ook gewoon gelijk gezegd van, oké, we gaan nu gewoon elke maand, dus we hebben nu al voor een half jaar lang, hebben we ook gewoon een afspraak staan van jij doet dan, iets regelen. Dus dat je ook al weet van, nou, die afspraak staat er, dus
0: het
1: gaat gebeuren, zeg maar.
0: Maar als die vrouw bijvoorbeeld gaan zeiken, die zeggen, ja, maar ik wil wat anders, je gaat met mij mee, dan heb je een probleem.
1: Nee, kijk, we hebben gewoon afgesproken, hè, bij vriendenkring, dit is een vriendenkring met eigenlijk iedereen is single, dus dat is makkelijk.
0: Ja,
1: en de twee die niet single zijn, die zijn met elkaar, dus dat is, dus zolang die bij elkaar zijn, dan
0: gaat
1: het ook goed. Dus is er ook niemand die thuis kan klagen van dat mag niet of dat kan niet. En bedoel, joh, okay, het is één keer in de maand, dus als het wel
0: is
1: zo
0: het
1: was,
0: leuk,
1: moet je het elkaar toch ook gewoon,
0: je moet
1: elkaar
0: vrijgeven.
1: Toch? Je moet ook allemaal een keer je eigen dingetje doen.
0: Ja, en,
1: kijk, ook je partner, die kan hetzelfde doen met zijn of haar eigen vriendenkring. Dus ja.
0: Dus neem en geven ook weer daarin.
1: Ook daar. Daarin zeker. En je moet elkaar daarin vrijlaten. Ja. Maar ook gewoon wat ik zei, lekker je eigen ding kunnen doen. Zodat je ook de tijd met elkaar gewoon apprecieert.
0: Nou, dat zeg ik wel netjes van als Amsterdam. Ja. Dat is wel, dat zou bij mij niet op mijn stoortje komen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dan moet ik me even een paar keer lucht gaan lopen, als ik zeg. Ik hou me een beetje op het normale Nederlands, zeg maar.
1: Ja, precies. Nee, ik bedoel, je moet elkaar gewoon lekker vrijlaten. Precies.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Hey, we hebben nog 7 minuten te gaan. Je moet hem achter, moet je weg, hè? Denk ik, of niet? Of
1: blijven? Ik mag altijd even blijven, natuurlijk. Ik heb niemand thuis die op mij wacht, hè?
0: Oké, dat is nog makkelijk, want ik heb hem kwijt over 8. Als het gaat lukken, telefonisch, heb ik Femke Henkeveld.
1: Oh, oké, leuk.
0: Ken je die?
1: Ja, zeker van de liedjes. En ik ben ooit eens op een van haar, volgens mij de eerste of de tweede single op haar presentatie geweest destijds.
0: Oké. Dus, nou, dan hoop ik dat de telefoon gaat werken en dan kunnen we haar een uitzending halen. Dan ga ik in ieder geval vanuit dat het gaat werken. Zo niet, dan hebben we gewoon pech gehad.
1: Lachen.
0: Dan gaan we gewoon wat muziek draaien. En dan heb ik om 8:45 heb ik ook nog Marco Hagen. En ik heb nog om 8:45 heb ik Floor. En die heb ik via de mail, via ons omroep, zag ik wat staan van de zangeres. En sommigen die sturen dus mailtjes met de tracks.
1: Leuk,
0: ja. En er wordt soms iets aan gedaan. We denken van, ja, wat moet ik ermee? Maar soms dan is dat een uitdaging als radiomaker om te denken, hey, laat ik eens gaan luisteren, kijk hoe het klinkt en dan ga je iemand anders uitnodigen.
1: Ja.
0: En op dat moment denk ik ga Floor vragen, Want ze zingt totaal iets anders als elk ander artiest, moet ik eerlijk zeggen.
1: Leuk, ja.
0: En misschien van. Ik ga hem zo meteen even instarten als opener van het volgende uur. Dan gaan we die draaien op de radio. Gaan we even een plaatje draaien, André Hazes. Want dat vond je ook een hele goeie natuurlijk. Gaan we even dit nummer draaien. Want ja, dit mag ook nooit vergeten worden, deze. Een prachtige nummer, waarom? Ook door velen wordt het gezongen. Was mij die dat kan. En die zijn stem weet neer te zetten op een mooie wijze. Wat het altijd in je geheugen gegrift staat. En dat je dat nooit kan vergeten. Het is niet te onderscheiden van degene die hem nadoet. Luister naar de man die zoveel teweeg gebracht heeft in het volksgebeuren.
2: Waarom? Zeg mij waarom. Ben ik alleen? Altijd eenzaam. Waarom?

0: Ja, heerlijk. Heerlijk een stukje live van niemand anders dan André Hazes op de radio. Mooi, kan het gewoon niet. Het prachtige nummer waarom. We hebben nog 2 minuten 24 seconden te gaan. Dan gaan we zometeen na het nieuws gaan we verder. Dan gaan we praten met Femke. Ga ik je bij betrekken?
1: Ach, gezellig.
0: Hopelijk wel, moet ik altijd zeggen, dat die telefoon het wel gaat werken. Ja, anders heb ik een shit-probleem. Ja, als het niet werkt, ja, dan houdt het gewoon op. Gaan we gewoon lekker muziek draaien. Kijken wat jouw stijl is aan muziek, wat je misschien ook wil horen. En heb ik het in mijn repertoire. Dan breng ik het ook uiteraard ter gooi op deze zaterdagavond. Dus. Voor mensen die willen reageren, kan dat. Dat kan door middel van een e-mail. dj@erwinvandijk@hotmail.com. Ik ga zo meteen ook weer inschakelen op Facebook Live. Dus dan kun je ook nog even heerlijk meekijken. En dan vannacht tussen 12 en 2 krijg je 2 uur lang dikke, vette mixen te horen. En die heb ik vanmiddag allemaal op de server gezet. Ik heb het aantal weken wat ik binnenkreeg gelijk eventjes door de zandbeslissing gehaald. De jingles van 1x1 ertussen gezet, zodat de mixen niet gejat worden. Is vroeger wel eens gebeurd. En dan liepen de gasten met de mixen vandoor. En zeiden ze dat het hun mixen waren. Nou, daar houden ze van. Toen heb ik besloten om eenmaal door mijn zandbeslissing en eenmaal de jingles erdoorheen, kunnen ze nooit iets afjatten. Maar niet door de zang heen, want dat wil ik niet, want dan is het gewoon een afbreken van een mix. Maar geef het voel je het aan wanneer je dus een jingle in kan starten. En dan start ik een jingle in en dan had je dat in die mix zitten. Dus dat allemaal vannacht tussen 12 en 2. Ik weet niet wat er gaat gebeuren nog tussen 10 en 12 uur. Altijd weer afwachten, dus dan moet je gewoon blijven luisteren. Hoor je zelf wel wie er eventueel gaat draaien en wat er gewoon wordt gebracht. Maar in ieder geval zaterdagavond tussen 6 en 10 hoor je de leukste muziek op de radio. Van Dance Classics en 2 mooie Nederlandstaligen. We zijn zo meteen bij jullie terug. Hopelijk gaat het lukken telefonisch met Femke Hengelveld. En als het lukt, dan hoor je het op de radio. Mocht het niet gaan lukken, technisch probleem, dan hopen we dat het volgende week wel verholpen mag worden hier in onze studio. Ik spreek je zo meteen weer samen met Frenkie voor een volgende uur op de radio. Graag tot zo.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

Vrolijk op de radio. Deze mooie track op de radio. Floor, een eindeloze arme. Ja. En als het goed is, zit ook deze dame mee te luisteren. En die neemt plaats om 9:15 hier in de studio. En gaan we uitgebreid met haar praten over de ontwikkelingen van haar. Ja, en ze stuurde een mail. En soms gebeurt er wel eens dat de mailtjes natuurlijk naar andere radiozenders gaan. En dan wordt er in de meeste gevallen niks mee gedaan. Want ze kennen de persoon niet. Of ze denken, ja, wat moet ik ermee? Dus ik doe zelf wat ik leuk vind. Maar ik zit hier op de radio niet voor mezelf. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Want anders hou ik het niet vol. 48 jaar radio. Maar ik vind het veel leuker om ook andere mensen de gelegenheid te geven. Om van ze te laten horen. En dat doen we dus ook voor vanavond met Floor. 9:15 nogmaals. Nou, 8:15. Hopelijk gaat het lukken met de telefonische verbinding. En als het niet gelukt, ja, dan houdt het helaas op. En dan moet ik toch een appje sturen naar onze welbekende Dennis. En dan moeten we gewoon even een andere afspraak maken. En moet er gewoon door de week gewoon gekeken worden wat er nou precies eigenlijk aan de hand is. En waarom het bij mij niet wil gaan werken. Ah, dit is ook zo'n lekker plaatje. Eentje van de radiozenders. Ook in Amsterdam heb je er nog eentje die krachtig is. Doet het nog wel een beetje clandestien tijdens de kerstdagen. Staan ook bekend in Amsterdam, Dance Radio. Zit ook regelmatig te luisteren naar mijn radioprogramma. Dus deze eventjes voor de jongens uit Amsterdam, Dance Radio.

0: Nou, luister vrienden, we gaan het proberen. We gaan het afwachten of het allemaal gaat lukken met de contact met de dame in kwestie. En als het gaat lukken, dan moet het allemaal overgaan. We gaan even kijken. We doen even geen achtergrondmuziek. Dave Vleker ook niet, maar ik zie dat de lijn gewoon eventjes neergegooid wordt. Eigenlijk de verbinding wordt verbroken. En dat is jammer.
1: Dat is spannend.
0: Ja, wacht, ik zie wat. We doen het even zo. Kijk,
1: hij gaat over.
0: Maar er brandt geen lampje. We gaan even kijken. Moment. Doen we zo.

0: Ja, er valt een klein stilte op de radio, maar daar kunnen we helaas niks aan doen. Dat moet helemaal even zo op deze wijze. En hopen tot we ergens een knopje gaat werken hier van de telefoon. Maar als ik zo kijk, dan zie ik hier niks gaan gebeuren hier. En dan is die inderdaad helemaal uit. Dus we krijgen helaas geen verbinding met de persoon in kwestie. Dus dat is helaas komen te vallen, Frenkie. Jammer, hè?
1: Ja, dat is wel heel erg jammer.
0: Dus daar moet toch de technische dienst even naar gaan kijken. Want
1: het is wat het is.
0: Ja, het is niet anders.
1: Ja.
0: Bij de regel dat we een bericht gaan sturen naar de, naar de technische dienst. En kijken of hij door de week even gaat kijken wat eventueel daar de oorzaak van is. En als je mij ook wilt bellen als je door de week hier in de studio is. Dan kan ik even kijken wat voor handeling misschien iets anders moet gaan doen om het in werking te krijgen. Wat is de muziekkeuze? Wat voor muziek hou jij allemaal van als ik maar mag?
1: Mijn muziekkeuze is, muzieksmaak is heel erg breed. Mm. Ik ben met heel veel verschillende soorten muziek opgegroeid. Maar waar ik zelf heel veel naar luister, we zitten natuurlijk in een Nederlandstalig programma, is bijvoorbeeld Diggy Dex. Is iemand waar ik heel veel van luister.
0: Oké.
1: Ook de liedjes van Donnie die ik heel vaak voorbij hoor komen bij ons in de kroeg natuurlijk. Erg leuk. Robert van Hemert, Tino Martin, Yves Berendsen vind ik een hele goede zanger. Dus daar luister ik ook nog regelmatig naar. Wat ik ook leuk vind, Snelle heeft heel veel leuke liedjes. Er zijn zoveel leuke artiesten. Ik had laatst weer een leuke. Ik kijk ook altijd beste zangers. Er komen ook heel veel leuke artiesten voorbij. Laatst weer was er een aflevering met Clouseau die in de spotlight stonden.
0: Okay.
1: Was er Busy die een eigen remake had gemaakt van het liedje Anne. Erg leuk. Dat vind ik ook erg leuk als mensen gewoon hun eigen ding doen, eigen liedje of eigen versie maken op een bestaand liedje.
0: Een mooi soundtrack maken.
1: Ja, precies. Gewoon echt, die heeft natuurlijk ook zijn eigen stijl en dat soort dingen. En dat soort dingen vind ik heel tof om te luisteren.
0: Oké. Okay. Hey, ik zei het al, jij zei het al, Dickie, die wil je graag horen op de radio. Nou, gaan we die voor jou even lekker draaien hier op de zender?
1: Ja, leuk, tuurlijk.
0: Zullen we deze even uit en dan gaan we deze voor je draaien.
1: Hoop mooie liedjes heeft die man.
0: Lekker. Gaan we daar even lekker van genieten van dit. Een mooi introotje eigenlijk.
1: Dat is een liedje met een mooi intro. Ja. Het is een oudje van hem. Ja.
0: Kijk eens, dan gaat hij gewoon beginnen. Ja. Een mooi tempootje zit zo meteen erachteraan.
1: Komt-ie aan.

0: Ja, muziek van Tino Martin. En dat nummer heet Hoeveel tranen moet ik huilen? Dat nummer ken je dit ook of niet?
1: Ik ken het nummer ook, ja.
0: Het is voor sommigen wel een tranentrekker, moet ik eerlijk zeggen. Erin.
1: Ja, hij heeft ook heel veel mooie liedjes. Veel leuke liedjes, maar ook heel veel mooie liedjes.
0: Uit het hart allemaal, hè?
1: Dus ik ben ook echt fan van zijn eerste album. Mm-hmm. Destijds geschreven is door Henny Thijssen. Echt heel veel mooie liedjes.
0: Ja, maar die kan het ook wel, hè? Die
1: ja, zeker, 100%. Ja,
0: ook ontmoet, Henny?
1: Ja, ik heb zelfs een liedje meegemaakt voor in het verleden.
0: Oké. Okay.
1: Dus een singeltje mee opgenomen. Dus nog in de tijd voordat ik dit... ik heb nu 11 singles uitgebracht in deze stijl. Daarvoor was ik nog een beetje zoekende. En toen was het ook was ik meer rapper dan zanger.
0: Ja.
1: En heette ik ook Frank-E. Frank E. Mm-hmm. Dat is, en toen de tijd met Henny een singeltje uitgebracht. Dat heette Het Masker.
0: Ja.
1: Dus heb ik samen met hem mogen schrijven. Ik
0: heerlijk.
1: In die tijd ook best wel veel andere liedjes nog met hem geschreven. Mm-hmm. Maar... dus ja,
0: het is een mooie man.
1: Mooie man. Echt heel mooi.
0: Recht op het lijf geschreven alles.
1: Ook, en ook fijn, ook gewoon recht voor zijn raap. Ja. Dus ik kan het daar heel goed mee vinden. En gewoon maar ook gewoon een hele lieve man. En,
0: aardig,
1: en,
0: rustig.
1: Ja, en heel wijs ook, weet je wel. Ik heb echt veel van hem geleerd. Ook vooral van
0: het is een wijze man inderdaad.
1: Wijze man, maar ook qua de muziek en zo. Ja. En,
0: alles wat hij zegt, dat komt uit het hart van hem.
1: Ja, en mooie verhalen ook. Hij heeft natuurlijk wel André Hazes gekend van dichtbij. Dus ja, die verhalen heb ik allemaal mogen horen van hem.
0: Schitterend, mooie. Hij kan een hele avond vullen als je daar zit, denk ik.
1: Oh ja, 100%. Zeker. Ja, zeker. En het is ook een fijn om naar te luisteren.
0: Ja. Dus, ook geen zijkstem in ieder geval.
1: Nee hoor, nee. Ja, nou, weet je, als je liedjes luistert, je moet ervan houden. Ik bedoel,
0: ik hou er wel van.
1: Ja, ik 100%. Ik bedoel, ik heb ook al zijn cd's heb ik. En ik luister zijn liedjes ook echt heel erg graag. Maar ik hoor ook vaak van mensen die dat niet fijn vinden. Maar ja, goed, kan niet iedereen tevreden houden. Nee, wat ik al zei, weet je wel. Ik bedoel, niet iedereen vindt Tino Martin even leuk. Nee. En niet iedereen vindt Marco Bezzato even leuk. Nee. En
0: keuze ook, mag je zelf maken.
1: Ook niet iedereen vindt Michael Jackson even leuk. Nee, ja, gek genoeg, weet je wel. Dat is nou eenmaal zo.
0: De smaken zijn verschillend, gelukkig.
1: Gelukkig wel, 100%.
0: Want dan zijn we allemaal dezelfde smaak en dan wordt het niet zo gezellig meer eigenlijk.
1: Nee, daarom. Ik bedoel, net met de ijssalon die alleen maar vanilleijs
0: verkoopt.
1: Iedereen alleen maar vanille wil, toch?
0: Kom je strot uitgeven met dat je zo wil zeggen.
1: Daarom.
0: Hey, we gaan het 12 inch gaan verdraaien voor je. 12 inch ken je ook wel uit jouw tijd nog?
1: Ja, die heb ik nog meegemaakt, zeker. Ja.
0: Deze moet je ook wel kennen, denk ik. Uit je prille jeugd, als je zo mag zeggen. Ja, want Amsterdam had toen veel discotheken.
1: Ja, zeker. Dit is een paar van de grootste, hè?
0: Ja. En voor mij komen deze ook nog wel voorbij. Misschien nog wel kroegjes met vaniel. Hij duurt wel lang, maar hij is wel zo lekker.
1: Vroeger mocht je nog lange platen maken.
0: Ja.
1: Tegenwoordig wordt alles snel. Want,
0: klopt. Nog eens 3 minuten, duurt het wel, wordt hij van de radio afgehaald.
1: Maximaal 3 minuten.
0: Ja, maar de commerciële, hè? Ja.

0: Gut. Esther.
1: Ja. Hou nog vakantie?
2: Nee, gewoon niet.

0: Ja, ze willen meer hier op de radio horen. Nou, we zouden om 9:15 ook weer gaan bellen aan de Fonaties. Nou, de lijnen doen het. Ik heb al berichten gestuurd naar onze welbekende Dennis. Dus die is op de hoogte van de ontwikkelingen. Dus dat de telefoon helaas niet werkt voor vanavond. Dus dat is helaas eenmaal zo. En daar kunnen we ook niks aan veranderen. Maar daar wordt gewoon een nieuwe datum afgesproken. Wat we wel kunnen verwachten. Dus dat is om 9:15 dat de dame Floor plaats gaat nemen hier in de studio. Ze zit onderweg al als het goed is te luisteren. Dus die neemt zo meteen plaats hier in de studio. Frans Bouwer, heb je even voorbij. En daarvoor Gillie en A Love Bizarre. Een mooi 12 inch van een dikke 12 minuten en 18 seconden. Voor mij zit je te pompelen om te denken van nou, het is wel tijd om een klein beetje weer te gaan, zeg maar.
1: Nee, niet. Het liefst zou ik de hele avond blijven natuurlijk.
0: Maar je moet naar de verjaardagfeest en je moet dan die kroeg natuurlijk.
1: Ik kreeg net alweer een appje, waar blijf je, weet je wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Langs, want, ja, dan moet je gewoon in gaan, absoluut.
1: Om 11 uur begin ik met werken. Voor de mensen in Amsterdam, als ze dit horen, kom maar lekker opzoeken. Ja, ik ben om 11 uur ben ik in Amsterdam te vinden. En goed, ja, ga ik nu even nog een uurtje even bij mijn broertje kijken hoe het...
0: Hoe het feestje is.
1: Hoe daar is, kijken of er nog wat te eten is en wat te drinken. En dan
0: komt
1: vanavond
0: het goed.
1: Vanavond lekker een feestje bouwen in de kroeg.
0: Absoluut. Hey, vaak bij Radio Station blijf je nooit zo vaak hangen, hè?
1: Nee,
0: alleen bij mij altijd, hè?
1: Ja, bij jou, ja, maar het is ook gewoon gezellig, weet je wel. En wat ik zeg, ja, ik vind het eigenlijk alweer jammer dat ik vanavond moet werken. Ik was lief gewoon tot 10 uur lekker blijven hangen, inderdaad. Ja. Maar goed, we doen
0: het. Maar wie weet de volgende keer? Ja, absoluut. Daar ga ik wel eens over nadenken. Van, joh, dan gaan we volgende keer gewoon kijken of dat een mogelijkheid is dat je dan bijvoorbeeld aan de studio kan komen. En dan gaan we gewoon weer een lekker programma met elkaar neerzetten hier.
1: Tuurlijk, dat gaat helemaal goed komen. En dan komen we gewoon misschien wel zelfs om 8 uur binnenlopen. Maar 6 uur bedoel ik, sorry.
0: Om 6 uur mag ook, 8 uur mag ook, 6 uur mag ook. Ook allemaal geen probleem. Het is allemaal natuurlijk leuk als mensen naar binnen komen lopen.
1: Ja, als de luisteraars dat ook niet erg vinden natuurlijk.
0: Natuurlijk niet, die vinden het allemaal leuk. Een beetje leven in de brouwerij erin. Daarom. En dan gaat het tenslotte om. Hey, ik vond het super gaaf dat je hier in de studio bij je was.
1: Ja, ik heb bedankt dat
0: ontzettend genoten, man.
1: Hartstikke leuk dat ik er mocht zijn. En enorm bedankt weer.
0: Graag gedaan. Ja. Gaan we nog even een fotootje maken? Want dat hebben we voor mij de afgelopen keer niet gedaan, of wel? Dat was nog geen periode, zeg maar.
1: Ja.
0: Gaan we zo even een lekker fotootje maken. Ik vind het super gaaf dat je nogmaals was hier. En voor zometeen natuurlijk veel plezier op het feestje van je broer. En werk ze zometeen in de kroeg.
1: Yes, dankjewel. En nog een hele fijne avond. En ook de luisteraars een hele fijne avond nog.
0: Oké, gaan we even lekker deze 12 inch draaien voor je op de radio. Het is 9:13 hier. Ja, mag ook niet ontbreken op de show. Waar alles een beetje centraal staat. Dance Classics, 12 inches. En twee Nederlandstaligen die we

Al eerlijk wezen, een lekkere stilte op de radio, dat mag ook wel ten zijn tijd, inderdaad. Beun de Beunaas, Henk Wijngaard op de radio. En ook Frans Bouwer hadden met Heb je even voor mij. Hij staat bijna op zijn motor, ofwel zit het op zijn motor. De enige echte Frankie met Hey Gap. Helaas is de telefonische interviews allemaal niet gelukt voor vanavond, want de verbinding kon niet gemaakt worden met de mengtafel hier. We hopen dat het volgende week weer allemaal mag gaan werken, dus dan moet je het voor vanavond doen met de muziek. Maar een primeurtje op de radio, 9:15 gaan we, ja, kom ze binnen, mag ook wel eerder. Floor en Eindeloze Armen gaan we wat uitgebreid praten hier op de radio, op deze zender. Je kunt bellen naar de studio 033-928-7171. Ik hoop dat dat gaat werken, maar ga ervan uit niet. Je mag ook gebruik maken natuurlijk van onze welbekende applijn. Die hanteren we altijd hier. En dat is dan 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Dat is de enige echte applijn om een appje te sturen omtrent het laatste uurtje van ons radioprogramma. Ik laat u achter met deze instrumentale en we spreken elkaar zometeen weer in het laatste uurtje. En dan gaan we praten rond 9:30 met de ene rechter Floor en Eindeloze Armen. Graag tot zo. Hoi!

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

En zo zijn we aanbeland in het laatste uurtje op de radio hier. Via Eemland 1. Daarmee is het 7 minuten over de klok van 9. Ze is graag weer in de studio. Floor en eindeloze armen, ja. Eindeloze armen. Gaan we eens even praten zo meteen op de radio. Eerst met 12 mensen, dan gaan we daar praten. En dan gaan we kijken wat we eruit kunnen halen. Het zal een verrassing zijn. Ze vroegen al mij van, hoe ga je dat doen? Wat zijn de voorbereidingen of zo? Nou, ik doe helemaal geen voorbereidingen. Alles uit mijn dikke kop, zeg maar. En zo maken we dus de interviews hier op de radio. Heel erg belangrijk. En ik vind het belangrijk, als je iets binnenkrijgt, dan moet je daar respons aan geven. En dat gebeurt heel vaak dat mensen die zingen, mooi kunnen zingen, alles doen om in contact te komen met de radiozender. En dan wordt er in de meeste gevallen geen gehoor aan gegeven. Dat vind ik persoonlijk een beetje schandalig, want de mensen nemen de moeite om hun muziek er neer te zetten. En ook inderdaad voor een promotie op de radio. Nou, wij krijgen dat binnen. Ik denk, jee, dat klinkt het heel anders als andere artiesten. Die moet ik gewoon uitnodigen, die moet ik in de picture zetten hier op de radio. En kijken wat we kunnen betekenen voor haar hier op de zender en wat de luisteraars daarvan vinden. Je kunt altijd erop reageren via Facebook Live of via de appline of wat later, kan ook nog altijd. Dan kunnen we dat altijd weer een week later gebruiken in ons radioprogramma van de leuke positieve berichten die wij mogen en kunnen ontvangen van jullie daarin. Tijd gewoon om zo'n lekker 12 inch te mogen draaien op de radio. Ze zat al van tevoren mee te luisteren. Dan is een beetje de indruk die ze krijgt van een radiofreak. Maar niet zomaar radiofreak. Ben je misschien wel een van de extreemste radiofreaks in het land. Met passie, vreugde, delen we dat alles met onze luisteraars tussen 6 en 10 uur. En vannacht tussen 12 en 2, 2 uur lang dikke mixen. Ik heb ze vanmiddag erop gezet voor je, op de server. En het is aangekomen, dus ik zag daar een bevestiging van. Dus dat kun je vannacht verwachten tussen 12 en 2. Ga ik zelf even naar luisteren. Want dan luister goed een beetje mag klinken die mixages. Want het is altijd dus uniek wat we binnenkrijgen. Soms krijgen ze binnen uit Denemarken, Portugal en uit Nederland. En als jij je groepen voelt voor een mixage van 60 minuten, korter mag niet, want daar kan ik niks mee. Echt 60 minuten. En mail het eventjes naar mij, jouw mixage. Naar dj-erwin-verdijk@hotmail.com. Ga ik het beluisteren. En als je goed bevonden wordt, en er zit er geen fout in, zend ik deze uit. Er zit er wel fout in, ga ik je toch wel een mailtje sturen. En dan geef ik je nog een keer een kans erin om toch en dan de volgende keer een goede mix in elkaar te zetten. Zonder enige nog van fout, want hij moet goed wezen. Want als je fout maakt en je zet het uit, dan ben je eigenlijk de mixer belachelijk aan het maken. Daar heb ik helemaal geen zin in en ook geen behoefte aan. Wil ik ook niet. Ik wil ze altijd beschermen daarin. Dat is altijd mijn motto en zal ik altijd blijven doen hier op de radio. 9 over 9. Wat doe ik gehad? Ze schuift in de studio. Het is wel een radiomaker die wel respons geeft aan haar repertoire. Moet je echt naar luisteren. Ja, ze laat je gewoon compleet verrassen erin. Iets anders dan andere artiesten. Dat is me goed ook, als gaan we allemaal hetzelfde schuitje op. En je moet je eigen profileren in een ander soort stijl. En die stijl heeft ze wel weten te hanteren, moet ik eerlijk zeggen, erin. Het verbaast me dus vandaag ook dat ik zeg, kom naar de studio. Want live is altijd leuker. Telefoon is ook leuk, maar live is mooier. Dan weet je tenminste wie achter de microfoon zit. Anders ga je een indruk maken of ze zijn heel kort met je. Nou, dat moet je niet wezen, want een gesprek moet je lang voeren. Want je wilt alles weten van een zangeres of een zanger. Hij kent deze trouwens nog, deze muziek. De man die woont in Amsterdam. Helaas overleden aan drugs en drank. Bobby Farrell. Ik heb ook dus een keer een nummer gekregen, maar ik denk, ja, wat moet ik ermee? Later ga ik toch een klein beetje spijt ervan.

0: Je praatte met Fleur over leuke dingetjes en over mijn collega's, want ze zeilen. Ze was vanochtend ook bij een collega van mij. En hebben ze ook nog gelijk geïnterviewd. En ja, daar hadden ze het ook natuurlijk uiteraard, want de single werd vrijdag pas gelanceerd op de radio. En zoals mijn collega's eventjes erover te praten. Nou, ik heb het een week of twee terug van een mailtje gestuurd naar de. En ik denk, ik laat me verrassen. Ik ga haar uitnodigen. Want je moet iedereen de kans geven om van zich te laten horen. Kijk, je moet ook eerlijk wezen, en dat weet eigenlijk iedereen. Er zijn zoveel mensen die kunnen zingen. En die hebben mooie stemmen. Sommigen die hebben dat helaas niet. Ja, en die ga ik dan niet uitnodigen. En waarom niet? Dan denk je van, dat kan toch niet? Je mag er uitnodigen. Nee, dat doe ik niet. Dan wil ik gelijk vertellen waarom. Om het hele verhaal van anderen wat ze vertellen weg te zuiveren. Als ik uitnodig, dan ga je zoeken mensen voor schut zetten. Omdat ze dus niet goed kunnen zingen. Maar ze vinden het zelf leuk om het te doen. En dan doe ik via een mailtje op de achtergrond. Stuur ik een mailtje naar ze toe. Nou, voor bedankt voor het sturen van jouw track naar mij toe. Ik heb het goed en aandacht beluisterd. Maar helaas pas je niet in mijn categorie van mijn radioprogramma. Ik wens je succes met het zoeken van de juiste zender voor jouw single. Dan hou je dat netjes. Beledig je ook niemand. Want dat is niet wat je moet doen. Je moet de mensen eerlijk te woord staan. En eerlijk vertellen of het klinkt of het niet klinkt. En of ze dan boos worden met de eerlijkheid van jou. Dan moet je maar te lief nemen en denken, nou ja, ik heb het zo gezegd. Op een goede, gepaste manier, minste manier. En dan moet je verder kijken wat je er zelf mee doet. En meer kan ik er niet van maken. En zo heb ik ook Floor uitgenodigd met de eindeloze armen. Floor, goedenavond. Ik heb je de schuif omhoog gezet. Dit is jouw microfoon.
1: Oké, hallo. Nou, ik zit ervoor hoor.
0: Ja, moet je koptelefoon op?
1: Ja, is goed.
0: Had je ook bij mijn collega's ook een koptelefoon op? Want ik heb het niet gezien.
1: Nee, telefoontje.
0: Dat was een telefonisch interview, ja. Live is wel leuk, toch niet?
1: Ja joh, dat is leuk. Zeker.
0: Ja, telefonisch is, ja, het heeft wat, maar live heeft het in ieder geval wat meer. Je zat in ieder geval twee oude collega's van mij, die hebben jouw gesprek gevoerd met jou erin telefonisch.
1: Ja, klopt.
0: Over de nieuwe release, die is gisteren uitgekomen officieel.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dus,
1: gisteren.
0: Heb je nog iets speciaals gedaan ermee?
1: Met het liedje bedoel je?
0: Ja, dat het uitgebracht wordt, dat is het vers van de pers.
1: Ja, even een borreltje gedaan met vrienden en gevierd.
0: Okay.
1: En en de wereld mocht hem horen. Dus ik had het maar heel vaak gehoord, maar hij ging de lucht in.
0: Ja. Hey, en wat vonden ze ervan toen ze jouw singeltje hoorden?
1: Ja, heel tof. Ja, ik heb echt alleen maar mooie reacties. Kijk en echt veel verrassend en wat mooi. En het raakt me, dat soort dingen. Dus dat was wel echt heel tof. Ja,
0: maar het is andere soort stijlen van de grotere jongens bijvoorbeeld. Je past ook wel tussen hoor. Maar dat is een ander soort stijl, zeg maar.
1: Ja, het is een beetje alternatieve nederpop, zou ik het eigenlijk
0: zeggen.
1: Is
0: dat echt jouw ding? Is het echt jouw ding?
1: Ja, het is echt mijn ding. En ik kom uit de theaterwereld. Dus ik ben muziektheaterzangeres afgestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zit hier en daar ook wat kleinkunst in. Ja, een beetje een kleinkunst in invalshoek, zeg maar, in. Dus ik denk dat je dat er ook wel doorheen hoort. En de echte verhalen, de echte.
0: Ik ben aan dacht, luister, er zit wel wat in. Dat ik denk van nou.
1: Ja.
0: Want je brengt wat teweeg, want het is heel rustig, maar het is zeker aandachtig waar je naar moet luisteren.
1: Er zit een grote productie omheen inderdaad. Ja. En veel gelaagdheid met allerlei instrumenten en strijkers, elektrische gitaar.
0: Alles live, hè?
1: Zeker, ja. En veel stemmen op de achtergrond. Dus,
0: Is dat een doelbewuste keuze voor je?
1: Ja, zeker. Ja, ik hou wel van dat het anders is dan anders. Mm-hmm. Dat is gewoon ook wel een beetje wie ik ben. Ik denk eigenlijk, zeg al tegen iedereen, ik kan heel moeilijk in de box denken. Maar ik denk eigenlijk altijd out of the box. Dus daar hou ik heel erg van. Om daarnaar te zoeken, ook in muziek. Naar hoe kan het anders, maar wel persoonlijk en dicht bij mezelf. En dat zijn wel echte verhalen die, die ik meegemaakt heb. Ja. Ja, dus dat hoor je er ook wel doorheen, denk ik.
0: Hey, maar toen je begon was met zingen, dan moet je eigenlijk best wel knokken ervoor om je product bij de radiozenders te brengen of te mailen.
1: Zeker.
0: Was het in het begin moeilijk?
1: Het is wel een. Hij is vrij dicht, die wereld, inderdaad. En heel vaak hoor je, ik weet niet wie het is. Ik ken die persoon niet. Dus dat is heel lastig. Maar hoe leer je iemand kennen? Door natuurlijk iemand uit te nodigen. Maar ik vind wel, dan moet je wel ook een goed product hebben.
0: Absoluut.
1: Dus ik denk dat ik gewoon wel een mooi liedje in ieder geval heb gemaakt nu. En ik hoop gewoon dat andere mensen hem ook zo mooi vinden. Dus ik zou gewoon het tof vinden als die een kans krijgt. Ja. Dus,
0: een bijzonder liedje eigenlijk, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Het is iets unieks. Niet elke artiest die zou het voor mij gaan doen op deze wijze.
1: Ja.
0: Heb je al wat artiesten gesproken al die dat nummer hebben gehoord van jou?
1: wat andere artiesten.
0: Ja, dat ze gehoord hebben. Dat ze even, nou, ik wil dus even de mening weten van hun.
1: Nou, nog niet. Maar dat is eigenlijk wel een hele goeie. Misschien ze gaan doen. Ja, even, is natuurlijk gisteren was uitgekomen. Dus ik ben even vandaag opgetreden ergens. Dus ik was, ja, druk. Ja. Ja.
0: Hey, waar heb je opgetreden al?
1: Nou, ik ben naast zangeres ben ik ook straattheaterartiest. Dus okay. Ik kom echt uit, zelfs uit de meme-hoek. Mijn vader is meme-speler. En het is een beetje met de paplepel ingegoten. Dus theater, meme, straattheater. Echt al heel veel mogen doen.
0: Kan het
1: dus,
0: nog wel straattheater?
1: Zeker.
0: Is dat nog wel? Tegenwoordig kun je niet meer veel flikken op de straat.
1: Nou,
0: ze zijn wel wat strenger geworden.
1: Ik word er nog steeds voor ingehuurd. Dus,
0: maar dan kom je toch een goed kopje hebben. Dat scheelt weer toch?
1: dat scheelt zeker. Ja.
0: Want je ziet wel eens mensen. Dan zijn ze bezig op de straat. En dan komt de heer agent aan. En die verwijderen de persoon.
1: Het is, dit zijn echt evenementen. Dus,
0: dan mag het gewoon.
1: Ja,
0: dat
1: dan word je gewoon ingehuurd voor zoiets. En, ja.
0: Blijf dus, doen eigenlijk. Want ik zou het niet leuk vinden als je daar staat. En ze halen je van de straat. Van
1: Hier. Nee, klopt. Nee, dit zijn gewoon, dit kan van alles zijn. Ik heb ook echt wel grote evenementen gedaan. En ook van allerlei dingen. Ja.
0: Dus je hebt een hoge entree al gemaakt erin?
1: Daarin wel. Dus ik ben gewend om altijd voor het publiek iets te doen. Ja. Dat wel.
0: Je bent niet een verlegen meisje, zeg maar.
1: Nee.
0: Dat mag je niet wezen.
1: Nee.
0: Ook niet als zangeres. Want als je verlegen bent, dan komt het niet veel uit het strotje dan, denk ik.
1: Dat, zo is het.
0: Ja. Heerlijk is dat dan. Want hoe lang doe je dit allemaal?
1: Vanaf mijn 14e. Ja, ik doe
0: je bent nu rond 28 of zo? Of zeg
1: rond 28. Nou, doe er maar 10 jaar bovenop, hoor. Ja.
0: Oké, 38. Oké, je ziet er nog jong uit voor je leeftijd. Complimenten, kom maar binnen vanavond.
1: Nou, dank je.
0: Ja, graag gedaan.
1: Iets ouder zelfs nog. Ik ben net 40 geworden.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hey, dan zit je in dat wereldje, zit je gewoon te knokken voor het bestaansrecht.
1: Ja.
0: Als zangeres, dan is het helemaal vrij moeilijk.
1: Mm-hmm.
0: Want de mensen moeten het ook jou gunnen. Ze kennen je niet. En als je dan iets zingt wat hun helemaal niet weten, of niet kennen zoals jij dat doet.
1: Ja.
0: Dan denken ze, nou, als ik die hier neerzet, dan gaan ze denken van, nou, dan vallen ze bijna in slaap eigenlijk. Maar jij zingt op jouw manier, waardoor dus de boodschap eigenlijk heel goed overkomt.
1: Ja,
0: maar dat is je bedoeling, neem ik aan.
1: Dat is wel mijn bedoeling, inderdaad. Ja, en waar hoorde jij dat dan doorheen in dat liedje? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, ik zat aan dachten, luister, en bepaalde dingen, dat raak je gewoon. Hoe en wat, maar ik heb vanmiddag het hele product voor jou in elkaar gezet nog een keertje.
1: Oh ja, oké.
0: Dat heb je gehoord waarschijnlijk om 9 uur of niet?
1: Om 9 uur heb ik hem even gehoord. Heb je hem,
0: heel vluchtig zeker, hè?
1: Ja.
0: Dan luister je via je mobiel of via internet gewoon? Via je computer?
1: Via mijn mobiel luister ik.
0: Dan klinkt het heel anders eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Niet helemaal zoals je het wil horen eigenlijk.
1: Nee, zo
0: dan
1: is
0: dan
1: het.
0: Dan denk je van nou, via de mobiel klinkt het gewoon verrot eigenlijk. Dat is voor iedereen zo, hoor. Zeg heel eerlijk. Maar als je dan via een computer luistert, of je zit in dit geval live hier in de studio, dan hoor je dat veel beter.
1: Ja.
0: Nee, dat gaan we even opzoeken voor je. Ik heb zoveel tracks hier staan van heel veel collega's. En jij staat op track nummer 2. Alles op MD. Dan doen we eventjes zo. Kijk, dan doen we even zo. Op. En dan gaan we eventjes draaien naar nummer 2, want daar sta jij op gestationeerd. Ga ik even netjes kijken. Ja, klopt. Gaan we die even draaien op de radio? Kun je het helemaal goed en krachtig beluisteren op de radio?
1: Ja,
0: komt die aan voor je, Floor?
2: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: Ja, achter de schermen zit ook nog een beetje over alles nog een beetje te praten op de radio. Tussen natuurlijk haar mooie single tegen horen gebracht. Want ja, die had ik natuurlijk, u snapt het wel, vanmiddag eventjes daar heerlijk eventjes in elkaar gezet. Om het product nog mooier, nog vetter en cooler neer te zetten. En het product mag wezen. En ik denk van ja, het is best moeilijk om dit product aan de markt te brengen. Of aan de man te brengen. En de stations die moeten open voor staan. Dat lijkt mij één ding wat het belangrijkste is. Hè? Dat ze open voor staan en ook tijd voor nemen om naar te luisteren. Maar ik denk in de meeste gevallen dat ze ineens die mail gaan bekijken, denk ik dan.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat ze, betere dingen te doen hebben.
0: Ja. Hoeveel mailtjes heb je verstuurd als je vragen mag?
1: Nog niet eens zo heel veel eigenlijk hoor. Nee, een aantal mailtjes waarvan ik dacht, oké, daar zou het wel kunnen passen.
0: Maar? Krijg je een reactie op of niet?
1: Wel 3 voor 12 die ook mag misschien hier niet promoten. Ja, maar natuurlijk
0: promoten. Mag je wel, mag je promoten, geen probleem.
1: Ja, nee, die willen wel in een playlist zetten, dus dat is wel leuk. En verder kwam er nog niet zoveel respons op. Maar okay. Ik denk dat ik er misschien een stuk of 7 of zo gezet heb. Ja. Niet zo heel veel. En maar, ik denk, hier de regionale is natuurlijk wel heel... dat is gewoon heel leuk, want ik woon in Amersfoort. Dus,
0: kijk eens, Amersfoort, Kijfstadje.
1: Nou, inderdaad.
0: Lekker stappen naar Amersfoort, of niet?
1: Ja, ik heb 2 kinderen, dus stappen.
0: Dat gaat niet zo meer worden.
1: Nou, dat vind ik wel leuk, maar je hebt wel minder tijd ervoor, inderdaad.
0: Ja. En als je gaat stappen, waar ga je stappen naar Amersfoort? De Kassenboom, daar zie ik je wel voor in.
1: Daar ging ik vroeger heen.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Ja, daar ging ik vroeger wel eens heen. Inderdaad.
0: Ja, maar die brommetjes, SS50 waren dat volgens mij.
1: Ja, maar de boethill vind ik wel leuk ook.
0: Oh, is leuk.
1: Ja, die is leuk.
0: Was van een motorclub is dat, hè?
1: Ja, dat zou goed kunnen. Dat
0: en Brutus?
1: Wel. Daar ga ik niet vaak heen.
0: Baan de Vleem?
1: Nou, ik moet zeggen dat al die namen... Ja, ik ga tegenwoordig niet zo heel veel meer uit.
0: Nee. Maar vroeger wel?
1: Vroeger wel. Nou, ik heb vroeger ook in Amersfoort gewoond. En tussendoor in Utrecht en Nieuwegein, toevallig.
0: Maar waarom dan? En dan weer terug gelukkig naar Amersfoort?
1: Ja, en terug naar Amersfoort. Ja, zo liep het leven. Ja,
0: oké. Okay. Je hebt wat gezocht. Is waarschijnlijk niet geworden. Dan denk ik, ga weer terug.
1: Ja, Utrecht vind ik ook echt een leuk stadje. Maar ik ben oorspronkelijk Brabander. Dus ik ben
0: Wat doe je dan in Amersfoort?
1: Ja, ik weet het. Ja, nee, Midden-Nederland is handig voor mijn werk. Ja.
0: Wat voor werk doe je?
1: Nou ja, ik ben dus straattheaterartiest en, en artiest en zangeres. En ik doe ook shows in theater.
0: Het is centraal en daar was je gelegen om overal heen te gaan.
1: Overal heen te gaan. Dat is eigenlijk, zit veel in de auto, overal naartoe. Dus,
0: is leuk werk.
1: Zeker.
0: Het ontmoeten van mensen weer.
1: Ja, dat vind ik ook leuk.
0: En begeleiden van mensen waarschijnlijk?
1: Ja, vooral entertainen van mensen, ja.
0: Zie je wel eens mensen die dat ook doen? Dat je wel eens denkt, dat kan wel een beetje bijgedraaid worden?
1: Zoals wat? Wat kan dan bijgedraaid worden?
0: Ja, bijvoorbeeld als je denkt, entertainment, maar het is niet het entertainment. Wat eigenlijk, het moet nog iets meer fonken, zeg maar. Het moet wel in je zitten.
1: Het moet, ja, dat is zeker waar. Ja,
0: als je een stijf haak sta je daar en je moet entertainen.
1: Nee.
0: Mensen denken van, die staat er ook lekker hier te koekeloeren.
1: Nee, maar ik heb hele leuke collega's die dat allemaal heel goed kunnen. Mm-hmm. En natuurlijk de ene, dat zie je wel van, wow, daar zit het echt in. En bij de andere moet het misschien... je moet dit vak gaan doen als je denkt, dit is wat voor mij. Dus,
0: hey, luister ook vanavond met ze mee naar dit radioprogramma, je collega's.
1: Ik ga het denk later even sturen. Even
0: later?
1: Sturen. Ja.
0: Doe dit nooit van tevoren al.
1: Ik heb dat eigenlijk aan mijn familie wel. Dus,
0: die luisteren nu allemaal mee.
1: Ik denk dat ze luisteren. Ja.
0: Nou, noem eens namen op die mensen te luisteren van de familie.
1: Misschien mijn ouders. Mijn man, Sjoerd, luistert denk ik mee. Misschien mijn zussen. Ik weet het niet. Zou ik nu misschien appjes binnenkrijgen? Maar ik weet het niet.
0: Ze gaan gelijk reageren. Mijn naam wordt verbeld hier. Jij bent Minna, is nooit gebeurd op de radio.
1: Mijn zusje zegt leuk, net het nieuwe nummer daar gehoord. Dus kijk.
0: Kijk eens even. Dat is een fan. Je zusje is een fan van je aan het worden.
1: Ik ben een fan aan het worden.
0: Ja. Had ze mee moeten gaan met jou hierheen?
1: Ja, dat was leuk geweest.
0: Woont hij ook in Amersfoort?
1: Ook in Amersfoort. Ik heb 2 zussen in Amersfoort.
0: Kijk eens
1: even. Ze zijn allemaal Soester Kwartier. Dus,
0: Soester Kwartier?
1: Ja.
0: Holy moly. Ja. Daar kom ik wel oorspronkelijk vandaan.
1: Oh,
0: Volkswijkie.
1: Nou. Ja, dat is een leuk wijkie.
0: Allemaal in die mooie trainingspakken, zeg maar, met alle kleuren.
1: Ja, het is wel een beetje hipper aan het worden nu.
0: Dat was vroeger anders, hè?
1: Ja, dat geloof ik. Dat hoor ik ook nog wel om me heen.
0: Oh, dan ken je ouders ook nog wel. Dan zit je voor het huis, hebben ze een bankstelletje. Links zit Beppie, rechts zit Klaasje. En dan zeggen ze, hey Beppie, kom je even een bak koffie halen? Want ik ga hem even neerzetten voor je.
1: Zo is het nog steeds wel ook, hoor. Ja, en dan heb je hier en daar heb je een beetje de upcoming gezinnen. En gewoon niet Amersfoorters. Ja. Die komen ook wel meer daar nu
0: aan. Ja, maar echt Amersfoort. Die zijn leuker van vroeger.
1: Ik vind ze wel leuk. We hebben ook wel een paar leuke in de straat zitten.
0: Hey, wat voor straat woon je dan in Amersfoort?
1: De Anjerstraat.
0: Oh, dat ken ik wel.
1: Ja,
0: Bloemenbuurt. Ja, in de buurt van een Palmstraat.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Daar heeft
1: wel
0: een oude kameraad van mij gewoond daar. Die is daar overleden met 34. Was Theo Hagen. En die woont op de Palmstraat.
1: Oké.
0: En hij heeft ook nog een sigarenwinkel. Van Piet Gralesloot?
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou, eigenlijk... jij weet meer dan ik, hoor. Want nogmaals, ik kom uit Brabant. Ja. Dus,
0: Hoe lang woon je in Amersfoort?
1: Ja, nu... Ja, ik heb dus zeker in Amersfoort gewoond. Dus één keer heb ik er een jaar of 5 gewoond. Mm-hmm. En nu woon ik er alweer zo'n jaartje of 7, 8, denk okay. ik.
0: En dan woon je in Soeskertien, dan moet je toch allemaal een beetje weten.
1: Ja, dat zou je zeggen, hè? Ja. Dat ik het allemaal mee, ja, ik dan leer beetje... het meer en meer kennen. Ja, ja. ja nee, er zijn... Ik, ja, ja.
0: Dat is je graag geweest, want die man heeft zijn wijn vermoord, zei hij.
1: Zo. Goeiedag.
0: Zo zei ze dat, die Soeskertien. Okay. Hij heeft zijn eigen wijn vermoord, man. Niet normaal meer. Toen zei ik, nou, met wel tijd ook, zei ik. Ja, want, en kennen ze, want vroeger waren dat mijn buren. En als we aan het vissen waren, ik zou zeggen, dan riep hij altijd, Piet, Piet, eten! En toen zei hij, dat klerenwijf zit altijd weer te roepen. Ik ben een visser, zei hij dan, hè. Ik zei, maar ik hoor niks. Dus ja, ik bleef lekker vissen. Ik zat onder paraplu, want er ging een beetje regenen. En dan kwam zijn vrouw aan. Hey Piet, ik heb je geroepen, hoor, we gaan eten. Ja, want er zit mij nou, ik ben aan het vissen. Helemaal wat gevangen. Nou, kijk maar. Nou, ging net omhoog, denk je wat erin zat. Geen vis, bier.
1: Oh ja.
0: En later ging hij dan weg naar Soeskwartier, want hij had daar zijn sigarenwinkeltje.
1: Ja,
0: en toen
1: later
0: had hij zijn vrouw gewurgd.
1: Zo.
0: Die zat continu te zeiken bij hem. Ja, dat is ook niet leuk als je zo'n vrouw hebt, zeg maar.
1: Wel een heavy verhaal meteen.
0: Ja, dat is gelijk een happy voor de Soeskwartier. Nou, en dan heb je ook nog de speeltuin.
1: Ja, daar ben ik vaak te vinden met mijn kids. Ja.
0: Ja, en dan heb je ook nog, zeg maar, doen ze ook nog wel zaterdagse feestjes organiseren. Een Hollandse avond.
1: Ja, je hebt de pubquiz heb je daar, de wijkquiz. Nou. Die is ook leuk, ja.
0: Dus daar ben je wel eens heen geweest?
1: Daar ben ik nog steeds niet heen geweest. Ja, dat is heel erg. Maar ik heb heel vaak dan een optreden. Ja, heel stom eigenlijk.
0: Eigenlijk moet je daar eens regelen.
1: Maar de volgende keer ga ik daar zeker eventjes
0: Want je vader is juist, het is gewoon een Brabant, denk je dan ook? Hè?
1: Mijn vader?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus die wonen, hoe lang wonen die in Amersfoort al?
1: Nee, die wonen niet in Amersfoort. Mijn ouders niet. Nee, niet. Zussen. Okay. Twee zussen.
0: Ja. Ja. Hey, maar dat was vroeger had je Mani. En Mani die organiseerde altijd de bingo's en Hollandse avonden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar die man is ook ondertussen alweer dood. En zijn vrouw ook. En ik begreep dat de dochter dat allemaal nou organiseert. De bingo's en de Hollandse avonden daar. Op de Isselt is dat.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
0: En de haksen? Neem je ook
1: ja,
0: die
1: haksen, kennen we zeker.
0: Haksen, die baksen.
1: Die kennen we zeker. Bij tijdgebrek even langs haksen. Ja? Ja.
0: Altijd gezellig met die mensen?
1: Ja, zeker.
0: En verderop heen op een hoek nog een viszaak?
1: Ja, je kent ze wel allemaal.
0: Ja, vergeet ik wel meer. Ja, als je helemaal geboren bent, dan vergeet je al die
1: alleen
0: maar.
1: Ja, als je geboren bent, dan weet je echt, alles. Ja, dan gaat het niet uit.
0: Ja, iemand dat jouw zusje hier komt. Ik had het niet verwacht, hoor.
1: Nee,
0: dat is wel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik hoop dat ik gewoon heel lang blijf wonen daar in die buurt.
1: Ja.
0: En nooit weggaan daar.
1: Nee, het is echt een leuke buurt. Dus,
0: maar iedereen die kent je op de straat. Je gaat er misschien al eens een buurtfeestje houden dat je gaat optreden daar. Of doen ze dat
1: wie
0: niet?
1: Wie weet. Ja, het is wel een beetje ander genre die ze daar...
0: Ja, ik weet wel voor genre er zit. Hoef je maar niet te vertellen.
1: Nee. Dus ik weet niet of ik daar met eindeloze armen tussen pas.
0: Nou, ik sowieso niet. Als je gaat kijken naar vroeger.
1: Ja.
0: Dat waren allemaal mensen die kwamen uit de volksbuurten. Mensen van de woonwagen, die wonen allemaal in Soeskwartier. Eendracht maakt macht, zeg maar.
1: Ja.
0: En als daar iets gebeurde, gingen ze altijd elkaar helpen.
1: Ja.
0: En dan hoef je niks te flikken, want ze kwamen allemaal in opstand. En als je daar kwam wonen en je paste niet in hun cultuur, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan moest je maken dat je binnen een maand weg was.
1: Ja.
0: Dat is een mooie herinnering allemaal, hè?
1: Nou.
0: Je hebt nog nooit iets meegemaakt, zeg maar, op de radio. Die denkt, die gozer gaat gelijk vertellen over Soeskwartier. Ik denk, nou, ik moet gauw weg. Vluchten.
1: Nee, hoor. Kan wat hebben.
0: Ja. Hey, je muziekstijl, is het ook bijvoorbeeld Engelstalig van jou?
1: Nee, echt Nederlands.
0: Puur Nederlandstalig?
1: Ja, echt.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, mijn muziektheateropleiding zat eigenlijk een beetje ontstaan. Dat ik gewoon merkte, hey, dat is wel echt mijn taal. Dat is gewoon mijn ding. Ik kan me het beste uitdrukken in Nederlands eigenlijk. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, muziekkeuze, is het ook een beetje Nederlandstalig of Engelstalig?
1: Mijn eigen muziekkeuze?
0: Ja,
1: mijn muzieksmaak?
0: Ja, wat je zelf leuk vindt.
1: Wat ik leuk vind, dat is zeker ook Nederlandstalig eigenlijk wel. Okay. Ja, een beetje ook de...
0: Adriaanse kant misschien?
1: Iets meer de Stien, Vrouwkje, Bente kant.
0: Oké, okay, de vrouwenmuziek zeg
1: ja,
0: maar eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, toch? Maar heb je niet bijvoorbeeld, ik zeg maar, bijvoorbeeld een Koos Albers, een Frans Duis die je dan hoort, Django Wagner...
1: Dat is iets minder mijn straatje, denk
0: ik. Hoe kan
1: dat? Toch? Ja, dat is... Ja, ik zit net even zo'n net ander afslagje heb ik genomen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Richting Soeskwartier ben je gegaan.
1: Maar ik heb wel ergens wat met die mensen. Ik heb ooit... dat is misschien wel grappig om te vertellen. Maar als draaiorgelpop bij Sieneke op het Eurovisie Songfestival opgetreden. Dus Sieneke, die zong toen Shalali Shalala. Dat is lang geleden. Mm-hmm. Marianne Weber was daar ook. En daar heb ik met mijn vader als memespeler heb ik dus op het draaiorgel gestaan. Ja.
0: Okay.
1: Dus daar zat ik helemaal in die hoek een tijdje.
0: Dus
1: ja.
0: Sieneke is ook wel een beetje voorstander voor je dan?
1: Sieneke, die is gewoon leuk. Ja.
0: Is lekker spontaan.
1: Zeker, ja.
0: Nou, mooi kan niet. Weet je, ik heb een nummer opgezocht van Sieneke.
1: Ja.
0: Gaan we die even lekker draaien
1: op
0: de radio?
1: Dan ga ik helemaal terug in de tijd.
0: Ja. Even die koude rillingen bezorgen, zeg maar. Muziek van Cynical op de radio. Eenzaam en alleen. Nou, dat is ze gelukkig niet. Ze is goed voorzien, zeg maar. Eenzaam.

0: Ja, Sineke, voor jou op de radio, dat brengt ook wel wat teweeg, hè, zo'n plaatje.
1: Nou,
0: dit.
1: Dat brengt helemaal herinneringen. Ja, ja. Zeker.
0: Hey, zit je man ook mee te luisteren of niet?
1: Mijn man, ja, zeker. Ja, die zei net nog tegen me, je moet even vertellen dat je nog een single hebt. Dus, nou, die gooi ik er maar meteen in.
0: Ja, vertel.
1: Nou, in juni is mijn eerste single uitgekomen. Mm. Ja.
0: En waarom heb ik dat niet eerder van jou gehoord dan?
1: Ja, we hebben het er gewoon nog niet over gehad.
0: Oh, dat is wel jammer dan eigenlijk. Precies. Maar dan had ik ook een andere single van jou kunnen draaien, ja, hier op de,
1: ja,
0: radio.
1: Ja, snap ik. Nou, ik stuur hem je nog wel even door.
0: Ja, moet je zeker doen. Ja. Goed dat je man zo alert is, zeg maar. Hoe oud is die? Is oud als jou,
1: juni. Ja, okay, kwam die uit.
0: Ja, kijken. Dus hij reageert net gelijk. Voor de show,
1: ja, die zei, hey.
0: Hij scherpt die man van je.
1: Precies, die zegt even.
0: Wat voor werk doet die man?
1: Even vertellen. Ja, die werkt in het onderwijs.
0: Oké. Okay.
1: Dan moet je scherp zijn, hoor, met mbo'ers.
0: Ja, ja, maar als ik met hem in de klas zat, dan zou ik die poten onze lijf aan het aantrappen, zeg maar. School moet je ook aan kunnen, zeg maar.
1: Ja, dat is zeker zo. Ik zou het niet kunnen. Nee, echt niet.
0: Je hebt allemaal van die ettertjes. De ene is leuker dan de andere. En de andere die haalt het bloed onder die nagels vandaan.
1: Precies.
0: Houdt hij het wel een beetje vol? Ja.
1: Hij kan dit heel goed. Ja? Ja,
0: hij blijft rustig?
1: Ja, hij blijft rustig met humor. En dat doet hij echt heel goed. Dus,
0: hoe heb je hem getroffen dan, zo'n vent?
1: Hoe heb ik die getroffen?
0: Ja.
1: Bij een huisfeestje een keer ergens. Ja.
0: En toen is de vonk overgesprongen.
1: Zeker. Ja, het duurde eventjes. Maar
0: okay, van hem kant uit? Van hem kant uit? Van jou?
1: Ja, van mijn kant denk ik op.
0: Je was een beetje twijfelachtig.
1: Twijfelachtig. Ja, ik twijfel wel over alles. Dus,
0: waarom dat?
1: Ja, ik weet het niet, joh.
0: Onzekerheid?
1: Gewoon altijd bang verkeerde keuze te maken of zo, okay, denk ik. Dus altijd van afwegen. Okay. Ja.
0: Heb je wel eens verkeerde keuzes gemaakt in je leven? Je denkt
1: verkeerde
0: van,
1: keuzes, ja, goed. Niet zulke extreme keuzes dat ik denk, mm-hmm, dat heeft verschrikkelijk uitgepakt. Maar ik denk over alles tot in detail na. Dus dat is okay, gewoon, ik denk
0: heeft
1: dat
0: je tijd nodig eigenlijk?
1: Ja, zeker.
0: Je bent niet zo'n eentje die denkt van, bam, ik zeg nu dit en dan is het goed.
1: Nee, ja, ik kan ook wel flap uit zijn, maar
0: als je een paar neuten op hebt, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. Dan wordt alles wat makkelijker in het leven.
0: Oké, okay. Ja, dat is sowieso, want er is genoeg ellende om je heen, denk ik dan.
1: Maar hier drinken we alleen sinaas, hè, en cola.
0: Ja,
1: dus,
0: ik heb geen drank nodig, hoor.
1: Nee, hoor.
0: Sommigen zeggen wel eens tegen mij op het werk van, omdat ik zo actief bezig ben, gebruik je drugs.
1: Oh ja, ja.
0: Ik zeg, nou, ik gebruik die shit niet, weg ermee met dat soort uitspattingen. Ik heb genoeg ADHD in mijn lijf. Dus,
1: precies.
0: Als ik 3 uur 's nachts opsta, dan heb ik al zoveel energie in mijn lijf.
1: Ja, ja,
0: en het gaat door tot een uur of 4, 5 's middags.
1: Oké, okay, ja. Nou, we kunnen elkaar de hand schudden. Ik heb ook hartstikke ADHD. Alleen het hyperactieve heb ik iets minder. Ja.
0: Slik je tabletten dan?
1: Nee.
0: Nee? Oké, okay, nee. Dan word je automatisch wat rustiger in de avond.
1: Dan word je wel rustig. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: In de avonduren word je rustig en overdag dan ben je een beetje hype.
1: Ik ben altijd, het kan bij me alle kanten uit. Mm-hmm. Maar het zit er meer in goed kunnen concentreren, dat soort dingen.
0: Ja, maar dat kost ook een hoop energie.
1: Zeker.
0: Dat vreet de energie.
1: Zeker.
0: En als je dat de hele dag moet doen, zeg maar, het werk wat jij doet, dan denk ik dat je einde van de rit al back-up thuis komt.
1: Ja, dat is zeker waar. Dus ik ben nu ook al best moe.
0: Ben je niet moe? Ja, ik zie het al. Je ogen hangen half naar beneden.
1: Ja, joh, nee. Ik lig hier te slapen. Ja.
0: Oh, maar dat geeft niet. Dan hou ik wel eens een beetje slapen. Ik heb het gisteren ook gedaan met de visite.
1: Ja?
0: Ja.
1: Viel je in slaap bij de visite?
0: Ik viel in slaap, ja. Dan ben ik wakker. En toen ging hij naar huis. Ik zeg, ga je nu al naar huis? Ja, ja, je ligt te slapen, je ligt te snurken.
1: Oh ja.
0: En mijn vrouw die bleef wel lullen. Ja, ik denk, ja, wat moet ik nou doen?
1: Oh ja, dan wil je gewoon in slaap bij de visite. Nee, dat zou ik dan niet doen.
0: Ja, ik wil ook. Ik denk, schijt dan. Ik ben thuis, dus hoppakee.
1: Ja, hoe ouder je wordt, hè, denk ik.
0: Ja, nou, ik blijf jong nog zien, hoor. Ik blijf jong nog uitzien.
1: Ja.
0: Maar misschien is de binnenkant een beetje oud aan het worden. Maar ja, het hangt af hoe je zelf voelt, hè.
1: Ja.
0: En als je de hele dag druk bezig bent met je werk, dan krijg je die energie dat er toch een keer ontnomen wordt van je.
1: Precies. Ja.
0: En dan moet je.
1: Ook jij moet slapen.
0: Oh, dankjewel. Je lijkt mijn moeder wel.
1: Nou.
0: Oh. Hey, zullen we nog een leuk plaatje voor je draaien?
1: Ja,
0: ik heb ook wat anders voor je op de radio.
1: Nou, kijk, draai maar wat.
0: Ik draai zeker wat voor je hier op de zender. Kijk. Die vindt iedereen wel leuk, Des. Donnie.
2: Luister dan, gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck,

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, nou die thee hoeft ook niet. Het is een beetje meer voor de vrouwen zeg maar weggelegd, een bakje thee. Dus klappen voor jou en voor je man, hè? En ook een plaatje voor je man gedraaid, want dat doet niemand voor je man een plaatje draaien, toch?
2: Zo is het, ja. Nou,
1: want deze gisteren ook niet die twee oude mensen, toch?
2: Nee, hebben ze mijn liedje gedraaid, ja.
1: Ja, ja dat is wel. Hebben we wel wat te drinken gekregen of niet?
2: Gisteren? Nee, ja. Ik was een telefoon, hè?
1: Ja, een telefoon, ja.
2: Ja, dus ik moest zelf mijn koffie maken, helaas. Ja,
1: minimaal. Als je live was, dan denk je van, nou, het lijkt wel een Muppet Show. Maar ja, weet je, het is leuk, want we zijn eigenlijk een heel groot radiostation. We zijn een streeksradio en iedereen doet zijn eigen ding, zeg maar. Alleen de een is wat bedreven, de ander heeft een papiertje nodig voor de ondersteuning. En ik heb dat gewoon niet nodig, want ik vind er niks aan. Ik vind het veel leuker om het zo te doen. Dus, heb je ergens nog misschien een optredentje, misschien nog morgen ergens of niet?
2: Nou, ik heb de EP-release komt eraan. Dat is natuurlijk wel om even te vertellen.
1: Wanneer komt die eraan?
2: 3 oktober.
1: Okay.
2: 3 oktober in Amersfoort.
1: In de Flint zeker?
2: Niet in de Flint, maar in het parkhuis, in de machinekamer. Ik heb heel bewust een wat intiemere setting eigenlijk uitgekozen.
1: Waarom?
2: Omdat ik dat heel erg mooi vind voor de avond. Ik denk dat de avond daar mooi tot z'n recht gaat komen. Ja, dus echt bewust voor gekozen.
1: Hey, en wat ga je nog wat mensen bij betrekken erin of zo? Of collega-artiesten bijvoorbeeld die je kent of zo?
2: Ik heb een hele leuke... eigenlijk is die officieel radio-dj ook. Die komt een soort live podcast die avond doen. Okay. Dus tussen de liedjes door gaan we een soort live podcast opnemen.
1: Oh, dat is
2: bijzonder. Is echt heel tof. Ja. En het wordt echt wel een beetje interactief, ook met het publiek. Dus het is echt een hele bijzondere avond. Dus ik zou zeggen, kom kijken. Er zijn nog wat kaarten. Dus ik zou zeker aanschuiven.
1: Ja, 3 oktober gaat het beginnen.
2: 3 oktober is de avond. En de dag ervoor komt dus de hele EP online. Dus
1: 2 oktober.
2: Ja, 2 oktober. Dus dat is mijn weekend, denk ik.
1: Hey, en hoeveel nummers gaan op die EP van jou erop verschijnen?
2: 5 nummers.
1: 5? Dus, zelf geschreven?
2: Ja, allemaal zelf geschreven. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, bijzondere nummers?
2: Zeker. Ja, waarvan de eerste dus in juni al is uitgekomen. Mm. Zonder te vluchten, heet die. En
1: deze misschien erop of niet?
2: Deze staat erop, inderdaad. En er komt een liedje nog voor mijn zoontje, heb ik een liedje geschreven. Dus die komt erop. Dus dat is een bijzonder liedje ook. Dat is een kleiner liedje. Mm-hmm. En ik ga niet alles verklappen verder. Maar
1: er
2: komen nog hele mooie... Ja, nee, één liedje gaat over altijd eigenlijk niet kunnen kiezen, waar ik net over vertelde.
1: Een keuze die je moeilijk vindt.
2: Ja, een keuze die ik moeilijk vind. Gewoon over, maar dat het oké is. Dat je lekker in het midden kan blijven hangen. Dat het goed is. Want iedereen neemt zo zijn mening in het leven. En dat
1: doe
2: je
1: dat ook?
2: Nou, ik kan dus heel erg in het midden blijven hangen.
1: Dan blijf je neutraal en dan hebben ze ook niks over je
2: precies,
1: te zeggen.
2: Dan kunnen ze dus nergens over vallen. En daar hou ik al van, ergens van die positie. Ja.
1: Oh, een rustige positie.
2: Ja,
1: dus je kijkt alles, hoe ze doen, hoe ze misschien met elkaar omgaan. Dat je denkt van, nou, laat ik me niet te veel zeggen.
2: Laat mij maar lekker daartussenin blijven.
1: Je houdt je eigenlijk een klein beetje terug.
2: Beetje Zwitserland. Ja.
1: Een beetje observeren die hele rap.
2: Zo is het, ja.
1: En als je denkt van, nou, nu moet ik eventjes mijn bekje open roeren. Dan doe je ook je bekje open.
2: Ja, ik kan wel. Ik ben wel eerlijk. Ja.
1: Je bent er ook van. Eerlijkheid.
2: Ja.
1: Dan vind je ook een zoeskut niet meer.
2: Ja, nou, het plaatje is rond.
1: Ja, het plaatje is zeker rond.
2: Ja.
1: Hey, maar als die EP uitkomt op 2 oktober.
2: Ja.
1: Moeten we eigenlijk regelen, ja. Je krijgt hem niet eerder binnen op een USB-sticker als een MP3 aangevoerd.
2: Ik heb hem natuurlijk, de EP zelf al binnen.
1: Ja, daarom zeg ik het ook. Versie. Ja, dan wist ik wel. Dan zeg ik het klaar met je.
2: Maar voor 2 oktober kan ik hem nog niet draaien. Nee,
1: niet.
2: Ik wacht
1: even. Jij hoeft hem niet te draaien, dan draai
2: ik
1: hem.
2: Ja, dat snap ik. Nee, maar dat ga ik niet doen.
1: Kan je iemand een paar nummertjes dan naar me toe mailen? Dan?
2: Nou, ik heb jou net een nummer gemaild die al uit is. Ja, die kan ik draaien.
1: Ja, maar ik wil nog meer zien.
2: Ja, snap ik.
1: Ja. Hey, maar dan komt die EP uit op 2 oktober. 3 oktober ga je dat helemaal organiseren dan.
2: Ja.
1: Hoeveel mensen kunnen daar terecht?
2: Daar kunnen 100 mensen in.
1: Dat is je max?
2: Ja. Ja.
1: Je houdt het bescheiden, je houdt het een beetje diep, zeg maar.
2: Ik houd het bescheiden, ja. En daarna, dat is wel waar, ja. Maar daarna gaan we natuurlijk voor een de grotere zalen. Ja, ja, zeker. Ja.
1: Hey, gaat ook nog wat gebeuren in een soort party dat georganiseerd wordt? Als die EP is, dat ze zeggen, nou, nu is die party geweest, die release. Maar nu komt even lekker beuken met de muziek op die avond.
2: Nou, de borrel is meteen aansluitend. Dus zeker.
1: Hey, wat kosten die kaarten voor de mensen geïnteresseerd zijn?
2: 10 maar, dus het is echt
1: heel schappelijk. Krijgen ze nog wat extra erbij, een bak koffie of zo?
2: Een bak koffie niet, maar wel een hele leuke avond en echt met verrassende elementen. Dus, €10 is niks meer tegenwoordig. 2 kopjes koffie in de stad, toch?
1: Nou, of nog meer. Ja,
2: precies.
1: De band breekt uit, daarom zo'n pakje. Of een potje bier, wat is het? 6 euro?
2: Ja, daarom. Dus 10 euro voor een kaartje, dat vind je niet meer.
1: Nee,
2: dus
1: dan moeten ze blij wezen.
2: Ja, dan moeten ze zeker blij wezen.
1: Ja. Hey, kun je het adres doorgeven op de radio waar ze zich kunnen aanmelden? Of eventueel een e-mail
2: van
1: jou?
2: Ja, via mijn website gewoon. Okay. En dat is floormooi.nl. Floormooi met IJ.
1: Oké. Okay.
2: Dus mooi met IJ. Ja,
1: ik hoop dat mensen zich gaan aanmelden. Ja. En dat het een hele succes gaat worden voor jou. Komt de krant ook nog je extra erbij?
2: Dat is wel een hele goeie om die...
1: Ik houd ook scherp. Ik ben geen leraar, maar ik houd ook scherp.
2: Zo. Het wordt later op de avond, maar we worden alleen maar scherper.
1: Ja, nou, je valt bijna in slaap. Nee, ja.
2: Ik ben weer wakker.
1: Ja. Hey, maar ik denk als je de krant erbij gaat halen, dat je nog meer gaat bereiken erin.
2: Ja, dat is goeie.
1: Laat je meer van je honger erin.
2: Ja, ja. Ik ben te bescheiden misschien, hè? Ja.
1: Ja, ik ben een beetje te brutaal erin.
2: Ja. Nee, maar daar heb je een punt. Dus dat is goeie. Die ga ik eens even berichten.
1: Moet je even doen. Ja. Noteer het maar vast.
2: Ja.
1: Hey, ik heb nog 56 seconden te gaan. We gaan eruit, zeg maar.
2: Yes.
1: De show zit erop. Ik vond het super gaaf dat je hier was in studio. En dat ik je uitgenodigd heb en dat je daarop gereageerd hebt.
2: Ja, vond ik ook heel leuk. Dankjewel daarvoor.
1: En bij de volgende keer ben je weer welkom. Je weet het nu te vinden hier.
2: Zeker.
1: Je hebt een nummer. Ja. Dus je kunt altijd appen. Ja. En je zegt nou, ik ga weer appen. En ik wil graag op die tijdstip we komen live. En dan kom je gewoon live weer naar de studio.
2: Ja, leuk. Ga ik doen.
1: Nou, ik heb in ieder geval van je genoten van. En ik denk dat mensen heel veel wijzer geworden zijn van jou. Van de enige echte natuurlijk. Floren en eindeloze armen. Wat mij betreft, ik ben de volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Met de hopelijk werkend van de telefoons. En dat we de artiesten er neer mogen zetten. Vannacht in ieder geval tussen 12 en 2. Dikke vette mixen. Moet je zeker naar luisteren. Wat er naar mij komt. Ja, ik zeg er maar niks van. Ik weet het niet. Gewoon afwachten. Zit er een te draaien. Heel veel succes mee. Is er non-stop. Moet je er ook van genieten. Maar ik altijd weet dat er s'nachts tussen 12 en 2. Dikke vette mixen worden gedraaid. En het kan vanwege van Deep House tot de Lekker House. Ik spreek je volgende week.
3: Dit is Eemland 1.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het 3e doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
8: Goedenavond, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We gaan vandaag beginnen met een nummer van de Nederlandse band Betty Serveert. Deze band die dankt haar naam aan een boekje van de Nederlandse tennisspeelster Betty Steuven. Een bekende tennisster uit Nederland. Uit mijn hoofd de jaren 70. En zij schreef een boekje, het Betty serveert. En dat vonden Carol van Dijk en Peter Visser zo'n leuke naam. Dat ze dachten, we gaan een band oprichten. En die noemen Betty serveert. In 1992 komt al een Pellermijn uit. Under the Surface is een prachtig nummer dat erop staat.

Bettyserveert under the surveys. Ik heb Bettyserveert een keer of 3-4 live mogen zien in Nighttown in Rotterdam, in de basement. Een keldertje in dat gebouw daar. Waar hele mooie concerten. We gaan naar een van de belangrijkste blueszangers die er geweest is. En dat is Muddy Waters. En Muddy Waters is ontzettend belangrijk omdat hij een schakel vormt tussen de akoestische blues waarmee hij begon en de elektronische, de Chicago blues, wat hij later ging spelen. Hij is ook erg belangrijk omdat hij een nummer heeft geschreven, dat heet Rolling Stone. En daar hebben de Rolling Stones hun naam vandaan. En mensen als Eric Clapton en Jimmy Page van Led Zeppelin en Jimi Hendrix hebben allemaal gezegd dat ze schatplichtig waren aan Muddy Waters. Nou, in 1960 kwam het album uit, Muddy Waters Sings Big Bill Brunzi. Dat is een akoestisch bluesalbum met onder andere het nummer Double Trouble. Sitting in my window. Oh yeah, I'm looking out at

Muddy Waters met Double Trouble. Echt heerlijke bluesmuziek, vooral voor 's avonds laat. Als je klaar bent met je werk en je wil eventjes ontspannen, even lekker zitten, dan zet ik graag een cd'tje van Muddy Waters op. 2025, ik ben helemaal in de war. Vorig jaar kwam het album Foxes in the Snow uit van Jason Isbell. En dat is een bijzonder album, want op dat album is eigenlijk maar één muziekinstrument te horen. Dat is de gitaar van Jason Isbell. Er zijn verder geen andere instrumenten. Het album is in slechts 5 dagen opgenomen. En op dit album probeert Jason Isbell de scheiding van zijn vrouw Amanda Shires te verwerken. Nou, of dat gelukt is, dat wil ik aan jullie overlaten. Luister naar Foxes in.

Jason Isbell met Foxes in the Snow. In november 2024 heb ik hem live mogen zien in Tivoli, in Vredenburg, in Utrecht. En vorig jaar februari was ik erbij toen hij speelde in Paradiso in Amsterdam. Jason Isbell alleen met zijn gitaar dus. Nou, het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van de Engelse band Muse. En daar hoor je veel meer instrumenten. Een band die erg veel uit de kast trekt. Ze kwamen in 2009 uit met album Resistance. En daar staat The Guiding Light op.

Guiding Light van Muse uit 2009. Ik wil nu een nummer laten horen, The Civil Wars. En The Civil Wars, dat was een band die bestond uit Joy Williams, zij zong, en John Paul White. Hij zong ook en hij speelde ook nog gitaar. En dat deden ze echt op een hele goede manier. Ze hebben twee prachtige albums gemaakt. Maar toen kregen ze helaas ruzie, zowel op persoonlijk vlak als op creatief vlak. En toen stopten ze als band. Dat is erg jammer, ze hebben ze maar twee platen uitgebracht. Hun debuutalbum was Barton Hollow. Dat kwam uit in 2011. En op dat album staat het prachtige Girl with the Red Balloon.

Girl with the Red Balloon van de Civil Wars. Ik denk dat de meeste mensen bij Fleetwood Mac denken aan het album Rumours, waar Go Your Own Way op staat. Of aan het album Tango in the Night. Dat is lekker in het gehoor liggende poprock. Maar Fleetwood Mac begon als een echte Britse bluesband. En de leidende man was toen Peter Green. Die was van 1967 tot 1970 lid van Fleetwood Mac, de leider van de band. En die heeft echt prachtige bluesnummers gemaakt. Waaronder het nummer Love That Burns.

Dit is echt muziek om bij weg te dromen. Love That Burns van Fleetwood Mac. Uit de periode dat Peter Green daar de boel leidde en de gitaar bespeelde. In 1991 kwam het album The Soul Cages uit van Sting. En dat is een heel bijzonder album, een heel persoonlijk album. De vader van Sting die was overleden. En Sting die had niet zo'n goede band met zijn vader. Hij ervoer heel veel verdriet, heel veel pijn. Heel veel jeugdherinneringen uiteraard ook. Hij kwam in een writersblok terecht. Hij kon geen muziek meer maken. Kon niks meer schrijven. En hij heeft toen hard gewerkt om het allemaal toch muzikaal proberen te verwerken. Uiteindelijk gelukt met The Soul Cage. En een prachtig album. En op het album staat onder andere All This Time.

All This Time. Best wel een verdrietig nummer. Het gaat over een jongen die heet Billy. En dat is eigenlijk een autobiografisch nummer. De vader van Billy die sterft. En dan zijn er twee priesters. En die willen dan de gebruikelijke katholieke rituelen uitvoeren. Maar Billy die wil dat niet. Hij zegt, ik vind daar geen troost in. Ik wil het lichaam van mijn vader liever aan de zee toevertrouwen. En dan zingt hij All This Time the River Float Endless to the Sea. Ja, hij bedoelt van een mensleven eindigt, maar de stroom van de rivier, de stroom van het leven, die gaat door. En daar vindt hij dan troost in. Ja, nogmaals een verdrietig nummer, maar ook een nummer dat me toch ook wel raakt. Nou, iemand die me ook altijd weet te raken is Sinead O'Connor, een Ierse zangeres. Ze stierf in 2023. Ze heeft een aantal prachtige platen gemaakt. Ik vind haar debuutalbum eigenlijk nog altijd wel het mooiste. Dat kwam in 1987 uit. The Lion and the Cobra heet het album. En er staan ook alleen maar mooie nummers op. En een van die mooie nummers is Just Call Me Joe.

0: as if some traveler returned.
1: Sinead O'Connor met Just Call Me Joe van het album The Lion and the Cobra uit 1987. Jay Bennett was een Amerikaanse muzikant die enorm veel instrumenten bespeelde. En hij vormde samen met Jeff Tweedy de Amerikaanse band Wilco. Die hebben echt een aantal fantastisch mooie albums uitgebracht. Maar ze kregen ruzie met elkaar, Jeff Tweedy en Jay Bennett. En Jay Bennett werd uit de band gezet in 2001. Toen ging hij solo verder, heeft een aantal prachtige soloplaten gemaakt, totdat hij stierf in 2009 op slechts 45-jarige leeftijd. Een van zijn soloplaten is The Magnificent Defeat. En die kwam uit in 2006, 3 jaar voor zijn sterven. En daarop vinden we het nummer The Palace at 4 a.m.

The Palace at 4 AM van Jay Bennett. Ik denk dat ik in mijn cd-kast zeker wel 10, misschien wel 15 cd's heb staan van Supertramp. Maar ik moet bekennen dat ik het eigenlijk nauwelijks draai. Dat was vroeger wel anders, toen ik een jaar of 20 was. Toen ging er geen week voorbij of ik draaide wel 1 of 2 cd's van Supertramp. Dus iedere keer als ik nu weer Supertramp hoor, dan moet ik weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om een zolderkamertje zat in Barendrecht. Dat was dan vaak na 12. Dus ik moest mijn koptelefoon opzetten, want iedereen lag al op bed. En dan keek ik altijd uit het raam en zag ik de kerktoren waar de tijd op stond. En ik kon wel heerlijk wegdromen bij die fantastische melancholische muziek van Supertramp. Dus ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om mijn kamer zat, luisterend naar Crime of the Century.

Ja, dat blijft toch echt wel heerlijke muziek. Supertramp, Crime of the Century uit 1974. En nu ik dit nummer weer zo hoor, dan neem ik me gewoon weer voor om morgen weer eens een ouderwets cd'tje van Supertramp op te zetten. Ik heb het tenslotte genoeg. We gaan naar 1999. Toen kwam Terry Lee Hall uit met het album Old Hand. En ik kom me voor dat je denkt, Terry Lee Hall, wie is dat? Nou, hij is vrij onbekend inderdaad. Hij is geboren in 1956 in Texas, in Amerika. Daar is hij ook opgegroeid, maar hij is later verhuisd naar Europa. En hij woont nu al een jaar in Frankrijk. Hij toert ieder jaar of ieder jaar wat door Europa. En ik hoop hem ook hier te kunnen bewonderen. Old Hand komt dus uit 1999. Er staat een prachtig nummer op. Just

Ja, Terry Lee Hall, tot een week of 4-5 geleden had ik nooit van deze beste man gehoord. En nu ben ik de gelukkige eigenaar van de 2 cd's van deze beste man. Dat is het leuke van muziek. Je komt steeds weer nieuwe bands tegen. Steeds weer nieuwe artiesten. En dat is een onuitputtelijke bron. De volgende zanger, die ken ik ook nog maar een paar weken. Dat is Jimmy Dale Gilmore. Hij was bandlid van de Flatlanders. De Flatlanders die heb ik ook pas een paar weken geleden ontdekt. Prachtige muziek. Jimmy Dale Gilmore die kwam in 1995 uit met het nummer, met het album Unplugged. En daar staat het nummer Hello Stranger op. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat de muziek bij was waarvan je dacht van hé, dat ken ik niet, maar wat is dat mooi. Zolang er nog muziek gemaakt wordt, is er nog hoop. Tot de volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+,
3: via allotment 11A,
4: internet,
3: tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix op Eemland 1.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
4: 105.9
3: en 105.5 FM.
4: Op DAB+,
3: via allotment 11A,
4: internet,
3: tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix. Op Eemland 1.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in